0: Entertainment sites als People, Deadline en USA Today besteden er aandacht aan. Wes Anders was 15 jaar geleden de eerste winnaar van The Voice of Holland en werd dinsdag doodgevonden in een zwemplas bij Arnhem. NAZ heeft hun eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobbey voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen Hapoel Be'er Sheva uit Israël. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Joe.

0: ontstaan door klimaatverandering, zeggen internationale onderzoekers. Ook een aardbeving 11 jaar geleden heeft eraan bijgedragen. In Himalaya brak een gletsjer af, waardoor er een grote stroom ijs, modder en puin naar beneden kwam. Er vielen zeker 1400 doden en duizenden mensen worden nog vermist. En een zwaar verkeersongeluk in het Noord-Hollandse Zwaag. Daarbij zijn een dode en een onbekend aantal gewonden gevallen. De regionale omroep meldt dat er waarschijnlijk een personenauto en een vrachtwagen op elkaar zijn gebotst. De N307, waar het ongeluk gebeurde, is inmiddels weer open. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Joe.

0: van 5 uur.
1: Goedemorgen. De nieuwe donorwet levert nog maar weinig nieuwe orgaandonoren op, meldde de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Sinds een paar jaar worden mensen die geen keuze maken automatisch donor. Maar nabestaanden houden dat in meer dan de helft van de gevallen tegen. President Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als de EU nauwer samen gaat werken met Canada op het gebied van handel en defensie. Als andere optie noemt hij het invoeren van zware importheffingen. EU-voorzitter von der Leyen presenteerde gisteren een plan voor Canadese samenwerking. Trump noemt het een vijandige daad. Twee vrouwen die te zien waren in kinderporno die werd gevonden bij Jeffrey Epstein hebben een rechtszaak aangespannen. Ze willen een schadevergoeding van minstens 6 miljoen dollar uit Epsteins nalatenschap. De vrouwen zeggen namens zeker 40 slachtoffers te spreken. En een aantal grote techbazen zal volgende week aanwezig zijn bij een staatsdiner dat president Trump organiseert voor de Chinese president Xi Jinping. Zo staat Sam Altman, de baas van het bedrijf achter ChatGPT, op de gastenlijst. Net als Apple-topman Tim Cook en de CEO van chipmaker Nvidia. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: En de Koen en Sander show, ja, we gaan beginnen. Ik vind dat zo grappig dat het dan 6 uur is. Dat Sander dan binnenkomt. Maar die denkt, ja, hier hoef ik niks te doen. Dus die loopt gewoon weer de studio uit.
1: Ik klok altijd 6:02 in.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Nou joh, doe even rustig je ding.
1: Ja, ik ga even naar de wc. Ik zie je 7:50.
0: Pak een bakje koffie. En wij beginnen aan de Koen en Sander show. Renske, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ruim 15 uur, zo lang duurde de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Het ging gisteren in de Tweede Kamer vooral over het binnenhalen van genoeg steun om de begroting van het kabinet er doorheen te krijgen. Er is nog weinig beweging ingekomen, want, zegt de oppositie, het kabinet is nog steeds niet duidelijk of ze over links of rechts willen voor de steun. Je hoort Jesse Klaver van Pro.
3: Omdat het kabinet het niet eens is over de richting van dit land, legt u de verantwoordelijkheid bij de oppositie. Gaan we nog doen ook, gaan we met elkaar praten. Maar het einde van het liedje is dat het muur en muur vast zit.
2: Straks om 9:45 gaat het debat verder. Dan beantwoordt premier Jette alle vragen van de Kamer. Een zwaar verkeersongeluk in het Noord-Hollandse Zwaag gisteravond. Daarbij zijn een dode en een onbekend aantal gewonden gevallen. De regionale omroep meldt dat er waarschijnlijk een auto en een vrachtwagen op elkaar zijn gebotst. De N307 waar het gebeurde is inmiddels weer open. Spanje heeft te maken met ernstige overstromingen na een paar heftige buien. In de buurt van Barcelona is het lichaam van een man gevonden die door het kolkende water werd meegesleurd. Ook in de regio Valencia is de situatie ernstig. Het vliegveld is dicht en meerdere mensen moesten uit hun auto's worden gered. Mensen daar worden nu gewaarschuwd om vooral binnen te blijven en niet de straat op te gaan. En voetbal, want AZ is niet echt lekker begonnen aan de Europa League. De Alkmaarders verloren hun eerste groepswedstrijd in Engeland met 1-0 van Sunderland. AZ kreeg wel genoeg kansen, maar wist niet te scoren. Aanvoerder Jordi Klaasie baalde dan ook.
4: Je weet natuurlijk dat dit een zware wedstrijd is. Ploeg wat heel veel fysiek gooit. Met name de eerste helft zag je heel veel corners wat hun kregen. Maar uiteindelijk doen we zelf denk ik zeker tekort. Als je de kans ziet die we uiteindelijk hebben gekregen, dan moet je jezelf gewoon belonen. Dat is zonde.
2: Ja, zei hij bij Ziggo Sport. Over een maand speelt AZ weer in de Europa League, dan tegen een club uit Israël.
1: Nou, heb ik gezien. Het was een penalty voor Sunderland. En dat was de spits die... Ja, het voetbal is gewoon kapot. Het is gewoon kapot. Dat is de spits van Sunderland die wil schieten. En eigenlijk gaat de verdediger van AZ, die komt nog tussen hem en de bal in. Dus die aanvaller van Sunderland, die schopt gewoon die verdediger tegen zijn been. Nou, zegt de scheids, ja, hij wordt geblokt, dus is de penalty. Maar feitelijk had hij of niks kunnen doen, of zelfs de vrije trap de andere kant op.
0: Oh,
1: en weer geen VAR, of wel een
0: ik
1: VAR.
0: Ik wou zeggen, ik kwam daar een VAR bij
1: ja,
0: kijken.
1: Ja, het
0: wordt er niet leuker op.
1: Nee, het is kapot. Het is gewoon niet meer leuk. Het is gek. Ik ga kijken of we de beelden even erbij kunnen pakken.
0: Ja, we gaan zo de beelden uitzenden in de Koen en Sander Show. Maar ja. Eerst het weerbericht.
2: Ja, krijg je nog van Buienradar. Een bewolkte dag met vanmiddag in het westen flinke buien. Op andere plekken droog. En het wordt een graad of 19.
0: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie. Er is 1 vertraging, een hele korte hoor. Op de A15 Ridderkerk-Oostvoorne bij de Elbeweg. Havens 6200, 7000. Daar is de oprit dicht en 5 minuten.
5: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en
0: Sander Show. Hey, goedemorgen. Nieuwe ochtendshow is daar tot 10 uur deze ochtend. Voor de donderdag.

0: zaterdagochtend, 17 september op de kalender. Dat prijkt die mooie 17e september. Hartelijk welkom bij een nieuwe ochtendshow met in de gelederen vandaag Sander Lantinga.
1: Hey, goedemorgen allemaal.
0: Goedemorgen. Renske, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zijn we weer gedrieën. Compleet.
1: Gezellig.
0: Fijn toch?
1: Gezellig.
0: We hebben ons nog nooit verslapen, hè?

0: Nee, ik vorige week bijna.
1: Oh!
0: Ik was zo moe in de wekker ging. En ik dacht, ik druk hem uit.
1: Oei, oei.
0: En toen, ja. Normaal sta ik... Nou, het is niet dat ik uit bed vlieg. Maar toen dacht ik wel... normaal sta ik wel dan eigenlijk meteen op.
1: Ja.
0: Alleen ik dacht, oh, nee, 1 minuut mogen dicht. Dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Maar dat, ik kon dus eigenlijk in die minuut toch niet in slaap vallen. Omdat ik wist, dit gaat anders fout. Dus mijn waarschuwingssysteem won het. De goede reden won het.
1: Oh, maar dat is wel het meest gevaarlijke wat je kan doen. Is dan de wekker uittikken en denken nog heel even.
0: Ja. Ja, dat zeker. Maar ik vind wel, als je verslaapt, moet je het goed doen.
1: Oh ja, dan moet je ook meteen gewoon om 9 uur binnenkomen.
0: Nou, ik heb een keer, toen was ik wel studenten, toen werkte ik als meidlegger. Toen zou ik om 9 uur moeten beginnen. Ik had wel gestapt, moet ik zeggen, tot een uurtje of 3:30 s'nachts.
1: Oh ja.
0: En dan wordt het een nacht van 2 uurtjes, moet kunnen. Toen werd ik 4:30 s'middags wakker.
1: Nee.
0: Ja. Toen heb ik de baas, dat was mijn neef, gebeld van de tapijtwinkel. Ik zeg, het was 4:15 zoiets. Ik zeg, moet ik nog komen? Hij zegt, nou, kom maar, dan kan je in ieder geval de vrijdagmiddagborrel nog meemaken. Ja.
1: Ze reageerde wel sportief. Ze
0: reageerde sportief. En dan kom je op een gegeven moment, ja, wat ga je dan eten? Dan ben je 4:15 wakker. Ja, ga je ontbijten. Maar ja, eigenlijk heb je gewoon zin in een broodje shawarma, want je lichaam denkt, het is avond.
1: Ja. Jij hebt waarschijnlijk gewoon een bitterbal met een biertje gedaan.
0: Ja, ik heb hem bij de snackcorner of station een broodje kroket gehaald.
1: Echt waar?
0: Ja. Dat is dan niet bij. Ja, dat zit je in de twilight zone. Maar als je verslaafd, doe het dan ook gewoon goed.
1: Hé, maar toen waren we nog jong, hè? Toen deed je dat soort dingen nog.
0: Deed dat allemaal nog.
1: Deed je dat soort dingen nog?
0: Ja.
1: Hé, Renske, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat heb je ontbeten vanmorgen?
2: Ik heb nog niet ontbeten.
1: Oh!
2: Nee!
0: Mooi dat Renske, we kennen elkaar nu 5 weken, denk ik.
2: Zoiets, ja.
0: Renske heeft altijd zo'n nou ja, over heel lang geleden en jong gesproken. Heeft altijd een broodtrommeltje met zo'n dikke elastiek eromheen bij zich.
1: Geweldig, vind ik.
0: Ja.
2: Zo'n heel klein, schattig rood broodtrommeltje.
1: Weet je wat? Het enige wat nog ontbreekt, is een pakje karnemelk erna.
2: Oh ja.
0: Ja. En gewoon een schooltas.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Met gekafte boeken, ja.
1: Maar doe jij dan ook echte broodjes, een boterhammetje smeren en zo?
2: Meestal wel, ja.
1: En doe je dat dan de avond van tevoren?
2: Ja, want dat ga ik niet 's nachts doen.
1: Nee.
2: Dus nee hoor, gewoon lekker duurzaam, alles mooi in een bakje.
0: En zet je dat bakje dan nog wel in de koelkast?
2: Ja, zeker.
0: Dat wel.
2: Ja, dat
1: en dan vind ik het brood nooit lekkerder op worden dan.
0: Ik ook niet, ja, ja. Koud brood is het goorst dat er is.
2: Ja. Ja. Hier in de studio warmt het ook wel weer op, hè?
0: Ja, gewoon om je oksel houden.
2: Lekker,
1: zo is het ook. Zo is het ook. Hey, fijn dat je erbij bent. De Koen en Sander Show voor de donderdagochtend. Met de hits van Joe uit de 70s, 80s en 90s. Hier is Wet, Wet, Wet. And love is all around.

0: gekste einde van een nummer ooit, vind ik. Well, don't you worry, don't worry, no, don't worry, mama. Ik was gewoon lekker aan het zingen nog. 'Cause I'm right here at home. En dan wordt gewoon de muziek weggefeed. Hier.
1: Ja.
0: En weg.
1: Ja, dat doe jij.
0: Nee, dat doe ik niet. Ik kom
1: jij. Jij zit hier met ja, haha, het nummer heet Joker. Je denkt, ik ga hier even heel Nederland, alle 1,3 miljoen luisteraars even hier in de ootje nemen.
0: Nee, nee, echt niet. Ik vind het altijd zo, bij de Joker, een prachtig nummer. Maar hij is gewoon nog aan het zingen. En het is gewoon echt een ouderwetse fade-out in de zang.
1: Ja, het was 2 voor 6 voor de technicus. Die wilde gewoon lekker naar huis.
0: Die wilde naar huis, ja.
1: Ja, dat was die, stond het dan damp op tafel.
0: Zo, Sander. Met je praatjes.
1: Ja.
0: Ik hoop dat je er eentje hebt.
1: Ik was het bijna helemaal vergeten. Nou, komt-ie.
0: Oh ja, je moest even een documentje erbij pakken.
1: Ja, nice.
0: Het is tijd voor de spreuk van Sander.
1: Een aangebrande kipsnitzel kent toch altijd één goede kant.

0: bijna 6:30. Zometeen Renske met het nieuws.
1: Straks hoor je waarom kleine kinderen en een creditcard geen goede combinatie is.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints? Always unexpected freshness. Sportlife.
4: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
7: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro. De voordeligste groothandel.
10: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt Acer als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op acer.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet Acer voor jou en een gezondere samenleving. Acer doet het.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor €10 en kans op een avondje uit de waarde van €50.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
0: Weer bericht van Buienradar. Een bewolkte dag. Vanmiddag in het westen ook flinke buien mogelijk op andere plekken. Droog en wordt het een graad of 19. Kijken we even naar de vertragingen op de weg. Het zijn er 8 in totaal. Eentje is al wat langer op de A15 Ridderkerk-Oostvoorde... bij havens 6200 7000. 35 minuten vertraging, daar is de oprit afgesloten. Zo, goedemorgen, 6:30 is het. Renske van der Zalm.
1: Goedemorgen. Na een lange dag vergaderen over de nieuwe plannen van het kabinet... zijn ze in Politiek Den Haag niet echt veel opgeschoten. Oppositiepartijen lijken nog weinig zin te hebben om samen te werken... met het minderheidskabinet om de begroting er doorheen te krijgen. Het kabinet wil graag met Pro en Ja 21 samenwerken... maar die partijen vinden dat het kabinet moet kiezen... of ze over links of rechts gaan. Je hoort Joost Eertmans van Ja 21.
15: Kijk, wat gebeurt er nou als je Pro en Ja 21 in één hok stopt? Dan gebeuren er volgens mij 2 dingen. Alles wordt 2 keer zo duur. En je gaat elkaars ballonnen lek prikken. Want het zijn tegengestelde eisen. De ballon van Klaver wil ik niet. En de ballon van Eertmans wil Klaver niet.
1: Straks om 9:45 gaan ze weer verder met dag 2 van de algemene politieke beschouwingen.
0: Ligt het aan mij? Word ik misschien gewoon een beetje ouder en zuurder? Maar het is toch veel... Ja. Het is toch veel minder leuk, interessant om de politiek te volgen. Het is alleen maar gekissenbis. Het is alleen maar een beetje modder gooien naar elkaar.
16: Ja, de vorm is... De vorm leidt eraf, maar ja. Het is inderdaad wel heel... Ja, het is wel heel interessant. Want inderdaad, dit is welke kant gaat het nou op?
0: Ja.
16: Er moet echt kleur bekend worden voor het eerst.
0: Maar uiteindelijk kijken we naar een ongeluk met een minderheidskabinet. En vroeg of laat
16: Ja.
0: Dan gaat het mis natuurlijk.
16: Harde werken.
0: Ja.
16: Het is echt harde werken.
1: Ja, we blijven even bij politiek. Want de provincie Zuid-Holland is niet blij met de gang van zaken rondom de Zuurhofbrug op de A15. Gisteren werd er per direct ingegrepen vanwege scheuren in het wegdek, waardoor twee rijstroken dicht moesten. Volgens de provincie had dit voorkomen kunnen worden als het Rijk op tijd in onderhoud had geïnvesteerd. Ook de ondernemersvereniging van de Rotterdamse haven baalt hiervan.
17: Het is het zoveelste voorbeeld in korte tijd dat we zien dat essentiële infrastructuur heel kwetsbaar is in Nederland. Toont het maar weer aan dat er echt snel heel veel meer geld nodig is voor die infrastructuur.
1: Ja, zei hij bij RTL. Dagelijks rijden er meer dan 36.000 voertuigen over deze brug, waarvan bijna de helft bestaat uit vrachtwagens. Een hoop reacties na het nieuws dat acteur Stefan de Wallen stopt als de belangrijkste adviseur van Sinterklaas. Dat werd gisteren bekend. Na 15 jaar houdt de Wallen ermee op. Waarom is niet duidelijk. Zijn collega's Jochem Meijer en Niels van der Laan zeggen hem heel erg dankbaar te zijn en dat ze Stefan enorm gaan missen. Intussen gaat het gerucht dat acteur Daan Schuurmans zijn opvolger wordt, al wil Omroep NTR dat nog niet bevestigen. En dat kinderen aardig wat geld kosten is wel bekend, maar de 9-jarige Mike heeft het wel heel bont gemaakt. De jongen uit Amerika gaf per ongeluk ruim 100.000 euro uit met de zakelijke creditcard van zijn vader. Mike wilde zijn YouTube-kanaal populairder maken. Nadat zijn vader 1 advertentie van 2 tientjes kocht, bleef de jongen zelf maar nieuwe advertenties toevoegen. En uiteindelijk werd er onbewust voor meer dan 100.000 euro uitgegeven. Samen hebben ze een video opgenomen om het uit te leggen. En de jongen had ook nog een boodschap voor zijn kijkers.
18: Michael, do you have anything you want to say to your viewers?
19: I'm definitely cook.
1: Ja, hij is echt koek, oftewel de klos. En voorlopig komen er ook geen nieuwe video's.
16: Ja, vriendje van mijn zoon, die speelde het ook allemaal. En die had ook onbeperkt wapenvoorraad en weet ik van wat. En die had inderdaad ook de creditcard van zijn moeder. Maar die zei, hoe kan het nou? Want ik heb dus, je moet een soort van inloggen. En dan had ze een speciaal wachtwoord. Maar hij wist gewoon, Fonsi 123, dat was het wachtwoord.
0: Ja, maar dat is toch ook levensgevaarlijk met die games. Je bent al ingelogd. Ja. En dan moest hij nog een wachtwoord invullen. Maar soms is het niet eens. En kun je gewoon je aankopen
16: zeker,
0: doen.
16: Nee, zeker. Maar ik moest wel lachen. Want hij had gewoon de kat, de naam van de kat en 1, 2, 3 erachter. Nou, dat was hem ook.
0: Fonsi.
16: Fonsi 123.
1: Jong geleerd is oud gedaan, zullen we zeggen. Ja.
0: Dankjewel, Renske. Het belangrijkste nieuws voor deze donderdagochtend. We gaan naar Roelof. Goedemorgen.
20: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Roelof. We gaan naar de beroepentest spelen. Betekent dat we natuurlijk jouw beroep proberen te raden. 7 vragen. Hier is alvast vraag 1.
16: Ja, ik begin met de eerste vraag. Welke kleur associeer jij met je werk?
20: Ja, dat is wel een goeie. Welke kleur associeer jij met je werk? Ja, rood-wit-blauw, denk ik. Van het Nederlandse, zeg maar.
0: Nederlandse. Oh ja.
16: Rood, wit, blauw. Oké. Okay.
0: Oh, ja. Interessant, leuk.
16: En houdt hij op zijn kop of niet?
0: Ja.

0: komt uit Tuk.
1: Ja.
0: Roelof, dat is bij Steenwijk, hè?
2: Ja, klopt. Overijssel.
1: Hey, en wat is nou een eyecatcher van Tuk?
2: Ja, Tuk moet je kennen van... kijk, iedereen die kent het liedje van Lekker op de Trekker als Mooi Man.
0: Ja.
1: Ja.
2: Nou ja, dat is geboren in Tuk, in het allermooiste café van het land, zou ik zeggen.
1: Mannekor Karspoor komt uit Tuk.
2: Ja, Mannekor Karspoor komt uit Tuk. In Tuk zit het café De Karre. En daar is Mannekor Karspoor ontstaan eigenlijk.
0: Geweldig.
1: Leuk.
2: Ja, ja. Ja, dus daar zou je Tuk van moeten kennen. En verder niet, denk ik. Want
0: nee.
2: Op het moment dat mensen vragen van waar kom je vandaan, dan zeg ik meestal uit Steenwijk of uit Tuk, maar dat kent u vast niet. En dan zeggen ze vaak van ja, wat krijg je als je het omdraait?
0: Oh ja.
2: Ja, dan zeg ik ja, de huizen op de kop. Ja, zo wordt het zo. Ja, helemaal een
0: heel
2: ander verhaal.
0: Roelof, je zit in de beroepentest, dus we gaan met onze luisteraars jouw beroep proberen te raden welke kleur jij associeert met je werk. Die vraag had je al gekregen. En toen zei je nou, eigenlijk drie kleuren. Rood, wit, blauw. Hier is vraag 2. Concentratie, ja, daar gaan we.
1: Ik ga meteen een beetje specificeren. Ik bedoel er niks stigmatiserends mee, maar bevindt jouw beroep zich in de agrarische sector?
2: Nee, absoluut niet.
1: Oké.
0: Okay. Werk jij misschien voor de overheid?
2: Nee.
1: Welk voorwerp heb jij het meest nodig bij het uitoefenen van je werk?
2: Een PC.
0: Zo, een PC, ja.
2: Een computer, ja.
0: Een personal computer, ja.
2: Yes.
0: Welk woord, het woord dat natuurlijk ook wel een beetje met jouw werk te maken heeft, of welke zin spreek je nou het vaak uit voor het werk wat je doet?
2: Welke zin spreek ik nu het meest uit? Oeh, dat is wel lastig.
0: Of een woord, mag ook.
1: Ja.
2: Risico.
1: Risico. Welke opleiding heb jij genoten voor het uitoefenen van je werk?
2: Administratief, economisch, financieel.
1: Oké.
0: Okay. Oh, ja, ja. Geef jij advies?
2: Ja. De
0: beroepentest. Ik dacht even over de agrarische sector en de overheid kregen we natuurlijk een keiharde nee. Ik denk, nou, dat wordt moeilijk. Maar nu denk ik, misschien is het toch nog mogelijk.
1: Ja, nou, ik heb er een hard hoofd in.
0: Je hebt er een hard hoofd in?
1: Ja, het kan nog heel veel kanten op, hoor.
0: Dat zeker, maar we hebben hele slimme luisteraars, gelukkig. In de app van Joe. En help ons even mee. Wat is het beroep van Roelof uit Tuk? Laat het even weten in de Joe-app. Straks een antwoord.

0: Joe en Nick Kamen en I Promise Myself. Zeven vragen hebben wij gesteld aan Roelof uit het mooie plaatsje Tuk bij Steenwijk. Hij is 57 jaar. Nou, we weten dat Roelof advies geeft. Hij heeft administratief, economisch en financieel gestudeerd. Hij werkt niet voor de overheid. Hij werkt ook niet in de agrarische sector. Hij werkt wel met de computer. Roelof heeft drie kleuren die hij associeert met zijn werk. Te weten rood, wit en blauw.
1: Ja, nou ja, dan komt er veel binnen. Maar het gaat natuurlijk wel allemaal richting de financiële, juridische sector. Een verzekeringsagent, hypotheekadviseur, controller, risicoanalist. We hebben Mikael ook.
2: Ik denk dat hij adviseur is in het beleggen.
1: Ja, Marco.
3: Ja, hallo, goedemorgen. Ik denk dat hij boekhouder is.
1: En we hebben ook nog eens Bas.
4: Ja, Koen en Sander, ik ga voor zakelijke verzekeringsrisicoadviseur.
1: Nou, daar ga je. Ja, het kan allemaal in mijn optiek.
0: Ja.
1: Maar ik denk, ja, risico, dat is dan toch rood en blauw. Ik denk toch dat hij een beetje de hypotheken doet.
0: Oké.
1: Okay. Hij begon ook over huizen op zijn kop, weet je nog?
0: Oh ja, en dat rood en blauw, dat is dan...
1: Ja, dat je je vestigt, dat je woont in Nederland.
0: Ja. Hypotheekadviseur, dat zou heel goed kunnen. Ik dacht eerst gewoon financieel adviseur. Ik vind verzekeringsagent ook een hele goeie. Maar we houden het gewoon op de hypotheken.
1: Zullen we dat doen?
0: Ja. Goeie. Okay. Roelof, goedemorgen, uit Tuk.
5: Ja, goedemorgen.
0: Ben jij hypotheekadviseur, Roelof?
5: Nee, ik kom wel in de buurt, maar ik ben geen hypotheekadviseur.
1: Dat is het ergste, dat ze wel dichtbij zitten.
0: Laat ik het zo zeggen, is het antwoord gegeven door een van onze luisteraars?
5: Ja.
0: Oh, verzekeringen.
5: Ja, correct. Ik adviseer en bemiddel in verzekeringen voor het midden- en kleinbedrijf.
0: Juist.
1: En dat allemaal vanuit Tuk.
5: Helemaal goed.
1: Ja.
0: Hey, en het rood, wit en blauw dan?
5: Ja, nou goed, niet over de grens. Hè. Dus in Nederland is daarom welke kleur geven. Ja, dat is natuurlijk lastig. Dus in Nederland, we gaan niet over de grens.
0: Nee,
1: maar in Tuk zal je eerder spreken over blauw, wit, rood.
5: Ja, dat klopt. Ja.
0: Vanwege de boeren.
5: Ja, zeker wel. Ja,
0: helaas. Ja, we kwamen toch nog dicht in de buurt. Maar het juiste antwoord was er gelukkig was er helaas niet. Maar nou ja, een nieuwe ronde, nieuwe kansen tot later. Roelof, dankjewel voor het meedoen.
5: Ja, graag gedaan hoor.
1: Fijne dag, Roelof.
5: Yo, fijne show.
0: Straks in die fijne show spelen wij de drie noten. Naar de Bee Gees. And You Win Again bij Joe.

0: Ik heb lang getwijfeld, maar ik ga het toch doen dit weekend. Ik ga naar het ABBA Museum.
1: Oh, leuk.
0: In Stockholm is dat. En daar ga ik een weekendje heen. En ik heb begrepen dat het een beetje een saai museum is. Niet zoveel te beleven. Maar toch zijn er een hoop mensen die zeggen, nee, moet je niet overslaan. Dus ik ga erheen.
1: Ik ben benieuwd. Maandag gaat het
0: nog. Ja. Ga ik het je laten weten. Straks het nieuws van 7 uur. Renske, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De boel lijkt muurvast te zitten in Politiek Den Haag. Hoor je zo.
0: En dit is één noot van een hit die je straks in de ochtendshow hoort. Maar hoe heet het liedje, Sander?
1: Ja, dit is, ik ben, met disco ben ik nooit zo goed.
0: Nootje erbij doen?
1: Ja.
0: Komt-ie.
1: I'm Every Woman.
0: Klopt.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Smin.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
4: Smin. Boost yourself.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
12: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
16: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
7: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
8: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Plus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of keeskomtkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
12: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
11: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
11: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
13: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
14: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea... 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: 7 uur en het nieuws. Renske.
16: Goedemorgen. Hoe nu verder? Dat is toch wel de vraag na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Ruim 15 uur lang werd er gisteren in de Tweede Kamer gepraat over de plannen van het kabinet. Maar veel zijn er niet mee opgeschoten. Je hoort politiek verslaggever Edo van der Groot.
17: De grootste vraag was en is nog steeds voor het kabinet: kunnen zij over links of over rechts? Het kabinet wil het allerliefste samen, maar daar hebben de oppositiepartijen geen trek in. Dus die vraag blijft nog steeds boven de markt hangen.
16: Rond 9:15 gaat het debat verder en is het woord aan premier Jette om alle vragen te beantwoorden. De politie zit ook nog met een hoop vragen na een zwaar verkeersongeluk in het Noord-Hollandse Zwaag. Volgens regionale media kwamen daar een auto en een vrachtwagen op elkaar terecht. Bij de botsing is in ieder geval 1 persoon om het leven gekomen. Ook raakte een onbekend aantal mensen gewond. De N307 werd vanwege het onderzoek een tijd dichtgegooid, maar inmiddels is alles weer open voor het verkeer. De verwoestende ramp in Nepal van vorige maand is het gevolg van klimaatverandering. Dat zeggen nu een aantal onderzoekers. In de Himalaya brak een gletsjer af, waardoor er een grote stroom ijs, modder en puin naar beneden kwam. Door jarenlange opwarming en een zware aardbeving 11 jaar geleden raakte de bergwand verzwakt. Bij de ramp kwamen ruim 1400 mensen om het leven en er worden nog altijd duizenden vermist. En er komt een afscheid voor zanger Ben Saunders, die dinsdag dood werd gevonden in een zwemplas bij Arnhem. Fans kunnen zaterdagavond afscheid nemen van hem in zijn tattooshop in Arnhem. Het overlijden van Saunders maakt ook over de grens veel los. Bekende Amerikaanse entertainment sites hebben er aandacht aan besteed. Ben Saunders was namelijk 15 jaar geleden de eerste winnaar van The Voice of Holland en de talentenjacht werd daarna over de hele wereld verkocht. Krijg je nog het weer van Buienradar. Een bewolkte dag met vanmiddag in het westen flinke buien. Op andere plekken droog en het wordt een graad of 19.
15: Dankjewel Renske, we gaan naar de verkeersinformatie. Nu 18 vertragingen op de weg. Een ongeluk op de A15, Gorkum-Nijmegen bij Waddenooyen, daarom 25 minuten. 3 kwartier vertraging op de A15, Ridderkerk-Oost-Voorne, hoogte van Elbeweg. De A28 Zwolle Amersfoort tussen Nijkerk en Amersfoort. Daardoor een ongeval 50 minuten extra reistijd. Ja, er zijn een paar plekken in Nederland waar je niet lekker kan doorrijden. Gisteravond was er één man die ontzettend kon doorrijden. Dat is hij ook wel gewend. Max Verstappen.
5: Zo.
15: Die heeft het opgenomen.
5: Nou, die stond ook een soort van in de file.
15: Nou ja, dit was ongelooflijk leuk. Want we kenden hem van de Formule 1. Maar ja, hij is natuurlijk vroeger. Hij heeft 12 jaar lang in een kart gezeten. Het karten, dat doen we allemaal al eens een keer, ja, toch? Hij heeft het gisteren opgenomen tegen 100 karters. En hij startte achteraan. En hij is eerste geworden.
5: Ja, zoals verwacht, maar toch ongelooflijk. Je moet het maar doen. Ja. Doe het maar waarmaken.
15: Als je de beelden ziet, dan denk je toch...
18: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander
15: Show. Zou zijn kart misschien iets sneller rijden dan de rest?
5: Ja.
15: Straks hebben we het antwoord op die vraag in de Koen en Sander Show. Sander, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
15: George Michael, hoor je nu?

0: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
1: Zo, goedemorgen, donderdagochtend 17 september. Dit is de ochtendshow van Joe. Goedemorgen, land.
2: Een hele goede morgen.
1: Groot nieuws gisteren, want sinds 2011 heeft Stefan de Wallen natuurlijk de rol bij het Sinterklaasjournaal.
2: Ja, hij is adviseur van onze Sinterklaas.
1: Adviseur van de Sint. En hij gaat stoppen met die rol. En nou is natuurlijk de vraag: wie wordt de nieuwe adviseur van Sinterklaas?
2: Ja. Ja, het is een beetje gek, want Stefan de Wallen is tegen zijn zin in. Moest hij stoppen? Terwijl ik denk, nou, het ging toch.
1: Is dat zo?
2: Ja, met pijn in mijn hart. Hij heeft een bericht met pijn in mijn hart.
1: Oh.
2: Dan denk ik wel dat het. Dat...
1: Ja, ik vroeg mij af, zou er iets gebeurd zijn dan? Want ik vond hem, het was een fantastische adviseur natuurlijk.
2: Nou, hij was een hele goede adviseur.
1: En wij kunnen het weten, want wij mochten de adviseur ook regelmatig hier in ons programma ontvangen.
2: God, wat heeft hij hier geadviseerd, zeg.
1: Ja. Nou, natuurlijk bekend van...
3: Dag hoor.
1: Hè?
2: Ja.
1: Dag hoor. Maar jij denkt dat hij een beetje gedwongen is?
2: Dat, nou ja, het was vrij onverwacht zo ook. En met pijn in zijn hart, ja, je weet het niet. Maar... ja, misschien is er wel wat gebeurd achter de schermen.
1: Maar wie moet het nu gaan doen? De naam van Daan Schuurmans gonst.
2: Ja, dat vind ik te jong.
1: Oh ja.
2: Vind ik te jong.
1: Ja.
2: Ik zou dan toch eerder aan een Huub Stapel denken.
1: Oh ja. Frank Lammers.
2: Ja, maar die is de Brabants.
1: Ja, ja.
4: En kom jij even hier bij Sinterklaas? Kom jij eens even hier, zeg?
2: Nee, dat wordt hem niet, denk ik.
1: Ja.
2: Nee.
1: De kaken van de mensen van het Sinterklaasjournaal zitten nog op elkaar.
2: Nou ja, het is natuurlijk NTR, dus dan, als ze met hun tijd meegaan, wordt het Gerda Havertong. Ja, nee, maar dat is echt zo.
1: Ja.
2: Iemand van kleur en een vrouw, dan heb je, ja, dan heb je gewoon een woke Sint.
1: Ja, dat is waar.
2: Ja.
1: Ja, daar heb je gelijk in.
2: Ja, jij denkt weer heel recht op lijn. Nee. Gewoon één kant op, maar we moeten gewoon met de tijd meegaan.
1: Ja, ik zou het een hele gekke afslag vinden.
2: Ja, dat is...
1: Nou, laat ik zo... Nee, gek. Een onverwachte afslag.
2: Ja.
1: Ik verwachtte deze niet zo 1, 2, 3.
2: Nee, of NTR, dan wordt het Pino.
1: Dat zou ook kunnen.
2: Pino was adviseur van Sinterklaas.
1: Leuk.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, die zit toch werkloos thuis bij de NTR.
1: Die doet toch niet zoveel.
2: Nee.
1: Ja, leuk.
2: Ja.
1: Hij heeft wel de lengte ervoor ook, Pino.
2: Ja, toch?
1: Ja.
2: Baart er omheen.
1: Een beetje paardrijden.
2: Pas op, wat is... Oh, wacht. Het is natuurlijk... adviseur gaat over.
1: Nou, wie... Ik ben benieuwd. Even een peiling onder onze luisteraars. Wie vind jij een goede adviseur voor de Sint? Kom maar, het mag iedereen zijn. Laat het even weten in de Joe-app.
2: Ja. Ja, en misschien zo'n Pierre Bokma, zo'n type.
1: Ja, oeh, ja.
2: Ja. Ja, maar dan heb je meteen weer een hele strenge adviseur.
1: Een beetje strengheid in deze tijd kan geen kwaad, hoor.
2: Peter Blok, weet je of je die kent?
1: Wie is dat?
2: Ja, als je zijn hoofd ziet, denk je, oh, dat is... Hij speelt Gooi's vrouw, heeft hij ook... Ja, dat is volgens mij echt een hele goeie.
1: Peter Blok.
2: Peter Blok,
1: okay, we gaan zijn naam onthouden samen met Pino en Gerda Haven.
2: Gerda, als adviseur van Sinterklaas.
1: Max Verstappen, nou, die gaat het sowieso niet doen, maar die heeft gisteravond op het circuit van Silverstone in Engeland een hele bijzondere wedstrijd gereden. Het gaat niet om de Formule 1-auto, nee, hij nam plaats in een wagentje waar hij natuurlijk al heel veel jaren in heeft gereden, namelijk... een kart.
2: Ja.
1: En hij moest het opnemen tegen 100 andere mensen. Waarom met name influencers. Maar ook een paar gasten die heel goed kunnen karten. Die dat echt voor hun werk doen. En de vraag was natuurlijk, hij start achteraan. Gaat hij je eerste eindigen? Nou, het antwoord was heel snel al ja.
2: Ja.

0: spectaculair.
1: Het was spectaculair. Hij ging als een mes door de warme boter. En toch, ik merkte het hier vanmorgen bij de koffieautomaat ook al. Heel veel mensen die dan zeggen, ja, maar die kart van Max Verstappen ging toch gewoon wat sneller dan
0: ja, dat. Ik heb die start gezien. Ja, iedereen staat stil en hij gaat er doorheen.
1: Wij hebben de man zometeen aan de lijn. De man die tweede werd en als eerste kon starten in ieder geval. Jackie Martens. En die gaat straks de tekst en uitleg geven over die wedstrijd van gisteren.

0: Paul Jong, Senzo Dadonna. In de Joe Ochtendshow.
1: Regel jij de koffie? Dan doen Koen en Sander de rest. De Koen en Sander Show. Bij Joe.
0: Ja, het was een mooie avond gisteren. Ik ging er echt even voor zitten. Het werd er uitgezonden op Disney Plus. Max Verstappen nam het op tegen 100 karters.
2: Ja.
0: Op het circuit van Silverstone gebeurde dat. Max helemaal achteraan startend. En de grote vraag is natuurlijk: zou het hem lukken om helemaal door het veld heen te racen en gewoon nummer 1 te eindigen? Antwoord is: dat is hem gelukt.
2: Ja, met vlag en met geblokte vlaggenwimpel.
0: Ja, niet normaal. En hij ging als een tierenlier. En op het laatst werd het nog heel erg spannend. Want de beste reden natuurlijk vooraan. Maar het lukte hem toch.
3: This is the move. Langs. They spin. And Max Verstappen has got past all of them. Max versus 100 is complete.
0: Ja, Max versus 100. We hebben ik vond het echt waanzinnig. Jackie Martens hebben wij aan de lijn. Van oudsher een motocrosser. Heeft ook natuurlijk wel in de kart gezeten en doet veel in de Formule 1 sport. Jackie, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, jij mocht eerste starten gisteren.
4: Ja, dat klopt.
0: Want jij was het snelste van allemaal in de kwalificatie. Heb jij een moment het idee gehad vooraf dat je hem zou gaan winnen, de race?
4: Nou, eerlijk gezegd hebben wij op woensdag al simulaties gedaan. En toen was Arvid Lindblad van de partij, ook een Formule 1 coureur. En die kwam eigenlijk niet in de buurt. Dus dan ga je toch een beetje hoop krijgen. Ja. Maar ja, als je hem elke ronde zo snel dichterbij ziet komen, want dat zie je op het circuit. Ja, dan weet je wel, dan verandert het doel wel van voor hem blijven naar zo lang mogelijk voor hem blijven.
2: Maar en is hij dan zo ongelooflijk goed als karter?
4: Ja, alles wat vier wielen heeft, er is denk ik niemand in de wereld die sneller rondgaat en is dat vier wielen heeft dan Max Verstappen. En dat zal ook denk ik nooit meer gebeuren.
2: Nee, maar even heel technisch, want jij kan ook aardig racen. Waarin zit dan voor hem, want hij was zo ongelooflijk snel. Waarom lukt jou dat dan niet in een kart?
4: Nou ja, ik ben vooral ook gewoon dik. En ik zit nooit in zo'n ding. Dus op zich is het verschil bij mij wel te verklaren.
2: Ja.
4: Maar
2: ja,
4: je zag bij de start bijvoorbeeld dat hij al op het rechte stuk volgens mij iets van 30 kasten pakken had of zo. En daar had hij wel een slimme tactiek voor bedacht. Hij jumpte als het ware uit het zitje. Waardoor de wielen eventjes kort van de grond komen en ja, de motor meer tractie krijgt. En dat scheelde gewoon heel veel bijvoorbeeld.
0: Ja, je zag hem echt zo heen en weer, zo bumpen, zo in zijn stoeltje in die kart. En dat heeft hem dus, want ja, kijk Jackie, wij zitten te kijken naar die beelden. Ze gaan nu het internet over natuurlijk, ook voor de mensen die niet live hebben gekeken. Ja, je ziet hem gewoon als een mes. Oh nee, een warm mes.
2: Een warm mes.
0: Door de boter. Ik zeg altijd een mes door de warme boter. Het gaat zo snel dat je bijna denkt, ja, Max heeft gewoon een snellere kart. Dat kan niet anders.
4: Ja, nou, ik moet zeggen, hij haalde mij op een bepaald moment haalde hij me in. Maar ik mocht dan nog één keer de fast lap gebruiken. Dat was dan nog een soort afkorting. Waardoor ik weer terug in de race kwam. En toen zat ik dus achter Max. En ik kon een beetje zijn lijnen kijken. Ja, hij reed ook wel snellere lijnen. Maar ik moet zeggen, zijn kart liep denk ik ook misschien 3-4 kilometer per uur terecht stukken harder. Maar ja, daar zit natuurlijk geen 2 seconden verschil in. Hij is er gewoon echt steengoed.
2: Ja, hier hebben wij een primeur. Wij noteren. Even kijken hoor, 8:30 uit monden van Jackie Martens. De kart van Max was sneller dan de rest.
4: Ik zei 2-3 kilometer per uur. Ik zeg, en dat zijn geen 2 seconden per ronde. Dat zijn echt de kwaliteiten van Max hoor.
0: Maar hoe kan hij dan toch een snellere kart hebben? Ook al is het maar zo weinig.
4: Het zijn 100 huurkaars in principe. En je hebt altijd verschil tussen de allersnelste en de allerlangzaamste. Er waren bijvoorbeeld ook jongens achteraan het veld.
2: Ja.
4: Wiens kart harder liep dan die van Max bijvoorbeeld. Dat verschil heb je altijd wel.
2: Ja.
4: En ja, ze gaan Max natuurlijk niet de allerslechtste kart geven. Dat lijkt me ook duidelijk.
0: Ja.
2: Nee, dit is een universele waarheid. En ik snap je helemaal. Want dat is natuurlijk ook of je nou een bowlen of verliest met darten. Het ligt altijd aan de pijlen of de bal. En in dit geval had jij de langzaamste kart.
4: Ja, zo is dat, ja.
0: Hey, gaat er een vervolg komen, Jackie, denk jij?
4: Nou ja, ik had eigenlijk al een telefoontje verwacht van Laurent Mekkies of zo. Dat er volgende week iemand anders in die Red Bull zit. Maar dat heb je er niet gekregen tot nu toe.
0: De Red Bull-baas, ja. Nee, maar ja, ik zie wel Max versus gewoon 200 karters voor me.
4: Ja, dat zei hij gisteren gelijk na de race, ja. Ik zeg, nou, als dat zo is, dan mogen jullie me bellen, jongens. Want het was echt een evenement om nooit te vergeten.
2: Ja, nou, volgende week zaterdag in Baku. Azerbeidzjan, gaat Max starten in een kart. Gaat alles snel naar zijn Red Bull.
0: Daar gaat hij verliezen. Hey Jackie, dankjewel hè.
4: Dank je wel.
0: Straks het nieuws van 7:30. Renske, waar ga je het over hebben?
5: Nederland is flink gedaald op een belangrijke ranglijst.
6: Even kijken.
5: etentje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
7: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Deze week in de bonus, Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel 1+.

0: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
1: De beursvolweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je. Al 40 jaar.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met vinden.
12: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
1: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
4: De Beter Pikken Bullies.
5: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.

0: Voor elke vloer, gewoon naar Gamma.
1: Dat zeg ik.
2: Het weer van Buienradar. Een bewolkte dag vanmiddag in het westen. Flinke buien. Op andere plekken blijft het droog en wordt het een graadje over 19. 36 vertragingen op dit moment op de weg. 3 daarvan iets langer dan normaal op de A15. Gorkum-Nijmegen bij Waddenooien door een ongeval. 25 minuten. Half uurtje op de A15. Ridderkerk richting Oostvoorne bij de Dintelhavenbrug. En de laatste op de A28. Zwolle-Amersfoort bij Hoevelaken. 40 minuten. En het nieuws van 7:30. Hier is Renske van der Zalm.
3: Goedemorgen. Ons land zakt verder weg als het gaat om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Op een wereldwijde ranglijst zijn we vergeleken met vorig jaar 3 plekken gedaald. Nederland staat nu op plek 46, net boven landen als Zimbabwe, Guatemala en Belarus. In ons land hebben vrouwen veel vaker een part-time baan en veel minder vaak een leidinggevende functie. Volgens onderzoekers is de loonkloof tussen mannen en vrouwen hier wel wat kleiner geworden, maar doen veel andere landen het gewoon beter. Ze zitten nog altijd muurvast, de verhoudingen in politiek Den Haag. Dik 15 uur werd er gisteren gedebatteerd over de Prinsjesdagplannen. Het minderheidskabinet heeft steun van andere partijen nodig om de begrotingsplannen er doorheen te krijgen, maar er zit nog weinig beweging in. Paternotte van D66 hoopt wel dat er iets uitkomt, een beetje zoals een bekend RTL-programma.
4: Ik noem het Binnenhof vol liefde. Dus laten we kijken wat hier de komende dagen opbloeit en waar de vonk overspringt.
3: Nou, de vonk is nog nergens te bekennen. Het gaat er nu vooral over of het kabinet met links of rechts wil gaan samenwerken. Het debat gaat later deze ochtend weer verder en dan is premier Jette aan de beurt. Met de bus, tram of metro in Amsterdam kost je een hoop geld. Van alle Europese hoofdsteden is het openbaar vervoer in onze hoofdstad het op 1 na duurst. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace. Alleen in Londen ben je nog meer kwijt voor een OV-abonnement. Bovendien gaan de prijzen hard omhoog. In 3 jaar tijd zijn de tarieven in Amsterdam met ruim 50% gestegen. En we voelen ons steeds onveiliger op het fietspad, vooral door anderen die met oortjes in fietsen.
5: Oh ja.
3: Volgens verkeerspsychologen in het AD overschatten we ons eigen rijgedrag massaal en kijken we liever naar de fouten van een ander. Want als we zelf bijvoorbeeld met oortjes fietsen, vinden we dat geen probleem. De risico's zijn het grootst in drukke steden met veel verkeer, met verschillende snelwegen en snelheden en voetgangers. Experts zien het liefst dat er bredere fietspaden komen, zodat er simpelweg meer ruimte is om uit te wijken.
5: Maar dat is toch universeel? Dat als je zelf mag je de fout wel maken, ja. Dan is het niet asociaal. Maar als een ander het doet, spreken we altijd van moord en brand.
2: Maar toch, je gehoor in het verkeer. Kijk, je bent wel, je zintuigen staan allemaal aan als je op de fiets zit.
5: Ja.
2: En als je dan je gehoor zo afsluit, dan mis je echt wel een heleboel, hoor.
5: Absoluut. Gehoor is, want je kan niet alles zien, je kan bijna wel alles horen.
2: Ja.
5: Dus dat is, het is qua snelheden en alles door elkaar.
2: Ja, het is een zootje.
5: Het is echt een zootje.
2: Ja, met name in de binnenstad van Amsterdam, denk ik, Sander.
5: Ja, omdat dan ook de fietspaden gewoon niet breed genoeg zijn.
2: Nee.
5: En dan is er iemand een bakfiets. Of mensen, dat is ook, mensen fietsen toch graag nog met z'n tweeën naast elkaar. Maar eigenlijk zijn
2: de
5: fietspaden daar niet op berekend.
2: Nee.
5: Nee.
2: Zou iets aan moeten gebeuren eigenlijk?
5: Ja, dat gaat ook niet. Want dan moet je huizen gaan inkorten. Want er is niet meer.
2: Er is geen ruimte. Nee. Oh ja. Het is 7:30 geweest. Goedemorgen. Koen en Sander Show en Renske. Wij geven jou het woord.
3: Ja, nou gaan we weer. Want voor niet alles in Nederland zijn regels. En ik ben wel benieuwd, jongens. Vinden jullie dat hier een regel zou moeten komen? Mag je een product in de supermarkt al openen en opeten voor je het afrekent? Dus mag dat?
2: Maar daar heb ik wel een mening over. Ja. En Sander ook, zie ik alweer.
5: Ja hoor.
2: Ja.

0: De donderdag van Joe. Inmiddels al 7:30 geweest. En Renske die heeft een mooi onderwerp te pakken.
1: Ja, waar ik wel benieuwd naar ben, jongens, is wat jullie vinden van het volgende. Mag je een product in de supermarkt al openen en opeten voor je het afrekent?
2: Ja, nee. Tuurlijk wel.
0: Nee. Nou, barst los, Sander.
2: Nou, waarom niet?
0: Je kan omdat het nog niet is afgerekend.
2: Ja, maar je mag gewoon, bijvoorbeeld als je een hele lange rij staat. Weet je, als je bijvoorbeeld met kinderen en je hebt zo'n ding met ligakoeken. Nou, dan kan je er alvast eentje geven. En dan leg je gewoon netjes de verpakking op de band.
0: Ja.
2: Niks mis mee.
0: Volgens mij is het zo dat het officieel. Ik heb al eens begrepen dat het officieel mag.
2: Oh.
0: Dus je overtreedt niet. Ik weet niet 100% zeker, maar ik heb wel eens gehoord, het mag.
2: Ja.
0: Maar ik vind het altijd raar. Ik zie dat mensen wel eens doen. Denk ik, is dat raar. Kun je dan niet even die 2 minuten wachten om gewoon het netjes af te rekenen en het dan op te eten?
2: Nou, kijk, laatst stond iemand in de rij gewoon een kip siam te bereiden en vlees te snijden. Dat gaat
0: ziet het toch een beetje gek uit.
2: Nee, maar kijk, soms heb je gewoon echt honger of dorst en dan neem je vast een slok. Of je neemt vast een soepstengel en dan knak, knak, knak, knak. En je betaalt gewoon, ja, het is misschien, het ziet er wat onaangepast uit.
0: Dat bedoel ik, ja.
2: Maar ik denk toch echt dat dat niet heel veel schade berokkent. En dat het gewoon volgens mij, de winkeliers daar ook niet moeilijk over doen.
0: Nee.
2: Hapje banaan.
0: Ik vind het toch gewoon altijd toch gewoon een heel klein beetje gek uitzien. Dat vind, denk ik, jongens, ja. Het is er niet dat je nog een 30 minuten moet wachten voordat je het kan eten.
2: Nee.
0: Je moet het gewoon even afrekenen.
2: Nou, kijk, ik moet wel zeggen, er zit bij mij wel een klein verschil in. Als je echt in de rij staat te wachten, dan kan het om de tijd te doden. Het is wel gek als je binnenkomt met je karretje, je moet voor de hele week boodschappen doen en het eerste wat je doet is even een pak kruidnoten opentrekken. Ja. En dat zo. Nou, dat is,
0: ze zijn erbij, hè?
2: Ze zijn erbij. Nee. Ja. Gewoon om de tijd te doden. En zeker, hier ook, Sylvia zegt, voor peuters lekker in de kar wanneer ze een bakje van frambozen krijgen.
0: Ja, precies.
2: Dan is het wel lekker.
0: Dat,

0: En don't stop.
1: De mop van Cato.
2: Ja, ook Cato neemt ons dat in de supermarkt hoor. Een krentenbolletje of zo. Als we staan te wachten. Voordat we betalen.
0: Voordat je gaat afrekenen.
2: Ja, ja.
0: Ja, ik gun haar de krentenbolletje. Maar ja, ik zou dan zeggen, papa, leer dan even het kind. Dat
2: ja, krentenbolletje zeggen, vaak gaat ze niet eens mee in boodschap doen.
0: Oh, niet?
2: Nee.
0: Dan eet papa het krentenbolletje.
2: Duurt gewoon heel lang altijd. Duurt twee keer zo lang. Maar goed, en wat niet lang duurt, is de mop van Cato.
1: Twee slakken hebben ruzie. De ene slak wil het goed maken. De ander zegt boos, slijmbal.

0: nummer waar je vrolijk van wordt. Oeh, Baby, I Love Your Way van Big Mountain. En straks krijg je het nieuws. Het nieuws van 8 uur komt eraan, Renske van der Zalm.
1: In Politiek Den Haag hebben ze 15 uur lang gepraat. Maar of er ook wat is uitgekomen, vertel ik je zo.
0: En Sander.
2: Ja.
0: Nou, laat die grijze hersenmassa maar eens even draaien en zijn werk doen. Ben je klaar voor de drie noten?
2: Absoluut, ik ga als een mes door warme boter.
0: Of als een warm mes door de boter. Eén noot van de grote hit, straks in de ochtendshow. Nu graag de titel van dit nummer. Oh, dat was heel zacht, zeg.
2: Ja, dat verstond ik niet. Deze telt niet mee.
0: Dan doen we hem nog even een keertje.
2: Oh, Let's Dance.
0: Let's Dance. Ja, helemaal goed.
2: Let's Dance.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
8: Mm.
7: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Die heerlijke cappuccino die je dronk in Italië? Coffee at Work brengt hem gewoon naar je werk. Coffee at Work. Een all-in-one concept voor op de zaak.
10: Ben jij er klaar voor? Voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada? Maar zie je beren op de weg?
11: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
9: Probeer gratis een koffiemachine uit. Kijk op coffeeatwork.nl.
12: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag.

0: Bonino.nl. Mis niks en sla je slag. Bonino. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op Vattenfall.nl. Er is altijd een weg. Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
2: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk.
1: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
4: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
5: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
9: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
10: Smin.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smint.
13: Boost yourself.
14: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
15: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
17: Dit is Joe! En nu het nieuws van 8 uur. Hier is Renske van der Zalm.
18: Goedemorgen. De kloof tussen mannen en vrouwen is weer groter geworden. Op een wereldwijde ranglijst zakt Nederland dit jaar 3 plekken... en staat het land nu op plek 46, net voor Zimbabwe en Belarus. Hoe het komt dat vrouwen nog een achterstand hebben op mannelijke collega's... vertelt deze onderzoeker bij de NOS.
19: 2/3 daarvan heeft een deeltijdfunctie. En ja, je ziet dan toch wanneer je meer onderbrekingen hebt in je carrière... dat dat toch je kansen op promotie en leidinggevende functie afneemt. En dan zien we dat in Nederland van een leidinggevende functie... maar 30% door vrouwen wordt ingevuld.
18: Hoewel de loonkloof in ons land wel iets is gekrompen... schieten veel andere landen ons nu voorbij. Ruim 15 uur, zo lang duurde de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Het ging gisteren in de Tweede Kamer vooral over het binnenhalen van genoeg steun... om de begroting van het kabinet er doorheen te krijgen. Daar is nog weinig beweging in gekomen. Want, zegt de oppositie, het kabinet is nog steeds niet duidelijk of ze over links of rechts willen voor de steun. Je hoort Jesse Klaver van Pro.
11: Omdat het kabinet het niet eens is over de richting van dit land, legt u de verantwoordelijkheid bij de oppositie. Gaan we nog doen ook, gaan we met elkaar praten. Maar het einde van het liedje is dat het muur en muur vast zit.
18: Straks om 21:15 gaat het debat verder. Dan beantwoordt premier Jette alle vragen van de Kamer. Noodweer in Spanje. In het oosten van het land is veel regen gevallen. Daardoor zijn op meerdere plekken overstromingen ontstaan. In de buurt van Barcelona is het lichaam van een man gevonden die door het water is meegesleurd. Mensen in het oosten van Spanje worden nu gewaarschuwd om vooral binnen te blijven en niet de straat op te gaan. Voetbal dan. AZ heeft hun eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. De club verloor gisteravond met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobbey voor speelt. AZ kreeg wel genoeg kansen, maar wist niet te scoren. Aanvoerder Jordi Klaas baalde.
20: Je weet natuurlijk dat dit een zware wedstrijd is. Ploeg wat heel veel fysiek gooit. Met name de eerste helft zag je heel veel corners wat hun kregen. Maar uiteindelijk doen we onszelf denk ik zeker tekort. Als je de kans ziet die we uiteindelijk hebben gekregen, dan moet je jezelf gewoon belonen. Dat is zonde.
18: Ja, zei die bij Ziggo. De volgende Europese wedstrijd voor AZ is volgende maand. Krijg je nog het weer van Buienradar. Nu op veel plekken nog droog. Af en toe ook wat zon. Vanmiddag vooral in het westen flinke buien. En het wordt een graad of 19.
17: Ja, je zou zeggen, donderdag is de drukste ochtend van de week op de weg. Maar het valt nu wel mee, hoor. 57 vertraging op de A15 Ridderkerk-Oostvoorne. Bij havens 6200 7000 is de oprit dicht. 25 minuten vertraging daar. Ongeval op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Waddenooi. Ook een half uurtje vertraging. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn bij Hoenderlo. 25 minuten.
21: Dit is Joe met Koen en Sander.
22: De Koen en Sander Show.
17: Sander, goedemorgen.
23: Een hele goedemorgen.
17: De grote vraag is, wie wordt nou de nieuwe adviseur van Sinterklaas? Ah.

0: hebben wel suggesties, bijvoorbeeld Angela.
1: Ik denk Jeroen van Koningsbrugge. Veel humor en het perfecte gezicht.
2: Ja. Oh ja. Ja.
0: Esther heeft ook een hele goeie.
3: Herman van Veen lijkt me echt fantastisch.
2: Oh ja. Hallo, Sinterklaasje, kom maar binnen met je kracht.
0: Hallo.
2: Want we zitten allemaal even raad.
0: Dan heeft Evie heeft twee suggesties.
2: Wie klopt daar, kinderen?
4: Goedemorgen. Jochem van Gelder of Robert ten Brink zouden ook een hele goede adviseur zijn van onze Sinterklaas. Ja.
2: De zak van Sinterklaas. Twee kaatsenballen in de net.
0: Ik weet wel waar jij op aanslaat.
2: Nou, ik zou het wel voor me zien, ja. Ja,
0: maar zie je deze ook voor je? Suggestie van Edwin.
5: Goedemorgen, Koen en Sander. Ik denk dat Maarten van Rossum wel een goede adviseur van de Sint zou kunnen zijn.
0: Hallo, nou ja, ik kan Maarten van Rossum niet nadenken. Nee. Dat kan Kai van de Middagshow zo goed.
2: Heel goed. Nee, maar dat is geen goede adviseur.
0: Nee, denk ook niet.
2: Nee. Moet ik gewoon eerlijk zijn? Nee. Dan wordt het toch helemaal verveeld.
0: Ja. Dat is ook heel leuk, vind ik.
6: 20 jaar, de Koen en Sander Show.
2: Ja, van 15 naar 20 jaar. 20 jaar Koen is anders, joh. We gaan elkaar een cadeau geven, want we bestaan 20 jaar. En in die 20 jaar doe je steeds minder dingen voor de eerste keer. Dat is nou eenmaal een wetmatigheid. Naarmate je ouder wordt, langer bestaat, doe je steeds minder dingen voor de eerste keer. Ja. Kan je jezelf afvragen, wanneer was het voor het laatst dat ik iets voor het eerst deed? Dus om een toch een soort van fijn, misschien wel levensveranderend cadeau aan elkaar cadeau te doen, hebben we een soort van eerste keer ervaring. En jij hebt al twee hints gehad.
0: Ja, ik ben mijn kop erover aan het breken. Ik heb van jou een leeg A4'tje gehad. Nou, daarvan dacht ik, wat moet ik ermee? Een leeg A4'tje. En gisteren kwam jij in één keer met, nou ja, was wel vereerd, een boodschap van niemand minder dan koning Willem-Alexander.
7: Ik weet nog dat ik 20 jaar samen met Maxima was. Ja? Dat heb ik gevierd met een Hema-worst, een bruine fruitschaal en heel veel taart. Ik wens u beiden veel plezier met dit feestjaar.
0: Ja. Ja, haters zeggen het is AI.
2: Nee, hij wilde het graag doen voor jou. Nou goed, dat was op zich ook een hint.
0: Ja?
2: Het hele gegeven dat deze man iets voor jou heeft ingesproken. En nu gaan we naar de laatste hint. En dan zal je na het weekend weten wat jouw cadeau wordt.
0: Okay.
2: Wat misschien wel je leven gaat veranderen. In ieder geval wordt het een eerste keer. Kijk, dan mag je dit aanpakken. Het is een glas met een rode vloeistof daarin. Een rode substantie.
0: Ja, ik heb het vast.
2: Nou, mag je een stokje nemen of wat, doe dan wat je wil. Maar dit is gewoon de derde hint.
0: Mm.
2: Lekker, hè?
0: Oh, dit is tomatensap.
2: Ja.
0: Dat neem ik echt nooit.
2: Nee.
0: Ik vind het eigenlijk best lekker.
2: Oh, echt waar?
0: Ja, ik krijg eerst een beetje... Het was een beetje zuurig, maar ik vind het eigenlijk best lekker, ja.
2: Ja, ik vind het niet te nachelen.
0: En nu is de vraag een leeg A4'tje. Koning Willem-Alexander en tomatensap.
2: Ja, nou...
0: Krijg ik het cadeau, Sander?
2: Maandag. Je kan het hele weekend erop komen.
0: Oh, leuk. Nu al zin in maandag. Het was voor Max Verstappen de eerste keer dat hij het opnam tegen maar liefst 100 karters. Dat gebeurde gisteravond. Het was fantastisch om naar te kijken. En ESPN-verslaggever Freesia was een van die 100. En Freesia, spreken we...

0: Christmas Fire.
1: Ja.
0: Met Romeo en Juliet.
1: De gezusters Pointer, hè?
0: Ja, zeker.
1: Hoeveel namen ken je?
0: Volgens mij leven ze ook niet meer, hè?
1: Anita, Bonnie, June en Power.
0: Echt waar, ja?
1: Ja, Anita Pointer en Power Pointer.
0: Leuk grap.
1: Dankjewel. Hé, hey, laten we het eens even over kart hebben.
0: Ja, ja, het was fantastisch gisteren. Ja, echt waar. Ja, je weet, ik ben Formule 1-fan sowieso. Max Verstappen die is niet in een Formule 1-auto gestapt gisteravond, maar in een kart.
1: Ja.
0: En doen we allemaal wel eens, toch? Je hebt toch vroeger op feestjes of zo, je hebt dat eens een keer gekart.
1: Het was of lezenkamer. En als de ouders van je vriendje iets meer geld hadden, was het ging je de karten.
0: Het is wel een dure hobby, inderdaad. Ja,
1: maar het was ontzettend leuk.
0: Het is heel leuk om te doen.
1: Ja, en ik moet zeggen...
0: En een beetje eng.
1: Ja, ook wel, ja, ja, zeker. Het gaat harder dan je denkt. En laag bij de grond.
0: Daarom.
1: Natuurlijk. Maar gisteren heeft Max dan weer bewezen, waarom hij toch, en dat weet je beter, toch wel echt een van de allerbeste ter wereld is.
0: Dat is niet normaal. Ja. Hij startte achteraan. Het gebeurde op een circuit in Engeland, Silverstone. Hij startte achteraan en 100 karters stonden voor hem. En in ongeveer een uur tijd, ja, was de bedoeling, zou hij de race dan nog kunnen winnen? Dat was de grote vraag. Het antwoord is jazeker. Met speels gemak deed hij dat ongelooflijk. En één van die 100 karters die het tegen Max mocht gaan opnemen, dat is Freesia.
1: Ja, presentatrice en verslaggever bij ESPN. Je kent hem wel, ook winnaar van Wie is de Mol 2022.
0: Ja.
1: Ontzettend leuk mens.
0: Ja.
1: En die was één van die 100 die het mocht opnemen tegen Max.
0: Freesia, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe ben je wakker geworden deze morgen?
2: Wakker geworden? Ik heb echt amper geslapen. Ik denk dat ik een half uur met mijn hoofd op een kus heb gelegen. Ja. Ik ben al op de airport.
1: Heel veel Red Bull gedronken natuurlijk.
2: Ja, daar ga je.
1: Ja.
0: Maar hoe heb je het ervaren? Hoe was het gisteren om te karten tegen Max?
2: Ja, het was echt één grote koortsdroom. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat me allemaal is overkomen. Het was echt... We waren met 50 tijdens die oefendag. En dat ging eigenlijk al helemaal niet. En toen dacht ik al, hoe gaan we dit doen met 100? Nou, dat ging natuurlijk ook helemaal niet.
0: Nee.
2: En ik had me voorgenomen, ik moet die derde bocht overleven. Nou ja, wat gebeurt er dan als dat je grote doel is? Dan sneuvel je dus in de vierde bocht.
0: Ja.
2: Dus ja, daar moet ik volgende keer even over nadenken welke doelen ik ga stellen. Maar de grootste crash, waar de meeste mensen zijn gecrashed, dat was echt waar we het echte Silverstone-circuit zeg maar opgingen. Dat is een deel wat we ook helemaal niet echt hebben kunnen oefenen.
0: Mm-hmm.
2: En daar werd het opeens heel smal. Maar met 100 karts hoef ik je niet uit te leggen hoe dat ging. Dat werd een soort hergeboorte, een soort geboortekanaal moesten we met z'n allen doorheen.
0: Maar de start, Freesia. Ja, wat gebeurde daar? Max die start achteraan en die gaat als een mes door de warme boter, joh.
2: Het is ongelooflijk. Het is echt alsof zijn kart ook gewoon niet alleen sneller is, maar ook een soort van 5 slagen kleiner, waardoor hij door allemaal kleine kiertjes kan. En hij is met 100 meest voorspelbare rijders ooit. En alsnog weet hij waar de ruimtes gaan vallen. Nou ja, het is toch een vak, hè?
1: Maar ja, dat is het zeker. Maar we kregen toch sterk de indruk dat zijn kart sneller was, of dat van die influencers van de 99 er 56 niet wisten hoe ze een kart moesten starten.
2: Ik snap hoe je voelt. Ik moet zeggen dat het voor mij in de kart ook zo voelde. Maar ik kan jullie garanderen, we zijn echt gebogen het moment dat je je kart instapt en alles. Dus hij is gewoon echt heel goed.
0: Als je het ziet, lijkt het de beelden, het is echt ongelooflijk.
1: Ik dacht, nogal Wieders, die hebben ze gewoon opgevoerd.
0: Nee.
1: Carburateur uitgeveild, zoals vroeger in de polder.
0: Toen was het voor jou, want gisteren toen we jou spraken in de show, zei je, nou ja, ik mag blij zijn als ik überhaupt één ronde rijd. Nou ja, die heb je niet eens kunnen afmaken, ene ronde. Maar wat heb je dan daarna allemaal gedaan dat je maar een half uurtje hebt geslapen?
2: Ik moest gewoon super vroeg naar de airport. Mijn taxi stond om 2 uur Engelse tijd klaar. Om me naar Birmingham te brengen om weer terug te vliegen.
0: Oh.
2: En we waren pas om 11 uur in het hotel of zo. Dus, en het is niet zo dat je dan gaat liggen en meteen kan drukken, weet je.
0: Nee.
1: Nou, er heeft een heel weekend om bij te komen, Freesia. Smaakte er meer? Ga je nu vaste karten op karten?
2: Ja, joh, als je een kart voorbij ziet komen ergens op de snelweg, dan ben ik het, hoor.
0: Hey, een mooi avontuur, goede vlucht, Freesia, en tot de volgende, hè?
2: Yo, ciao, hier. Hoi, hoi.
3: Dit is Joe, de Koen en Sander Show.

0: do.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
6: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
7: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
7: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Joe en Staatsloterij maken je middag leuker met de Alphabattle. Wat wordt jouw tactiek? Eerst heel goed nadenken of gewoon overal... hetzelfde roepen.
11: Iets dat je meeneemt op vakantie.
12: Sportas.
11: Een koekje.
12: Sportas.
11: Een elektronisch apparaat.
12: Sportas.
10: Hoe ver kom jij in 30 seconden? Speel mee en krijg sowieso een staatslot. En je maakt iedere week kans op €1000. De Alpha Battle. Maandag tot en met donderdag om 16:45 in de middagshow met Kai. Speel bewust 18+.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: De Alpha Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
15: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je een miljoen, dan krijg je een miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
16: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
17: Van het bos tot in de tuin.
16: Zagen.
17: Snoeien.
16: Blazen.
17: Maaien.
16: Meer maaien.
17: En nog meer maaien.
16: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
17: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
16: Stiel. Sterk werk.
18: Hey, dat is Tom die net parkeert.
19: Hey. Oh, sorry.
18: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
20: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
18: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
21: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
23: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
24: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
23: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
25: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
26: Kom maar verder.
25: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
26: Hij is weer klaar.
25: QuickFit en weer verder.
27: Fans van lekker veel voordeel, opgelet.
0: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Weerbericht van buienradar, nu op veel plekken nog droog. Af en toe ook wat zon, maar vooral vanmiddag in het westen toch flinke buien. Wordt het een graad of 19? En de verkeersinformatie, de donderdagochtendspits. Ja, normaal gesproken heel druk. Het valt echt wel mee. 51 vertragingen. Het is wel heel druk op de A1 Amersfoort en richting Apeldoorn. Daar is een ongeluk geweest. En het resultaat 1 uur en 10 minuten vertraging tussen Hoevelaken en Barneveld. En de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum 20 minuten. 8:30 is het in de Koen en Sander Show. Renske heeft het nieuws.
4: Goedemorgen. De nieuwe donorwet levert nog maar weinig nieuwe orgaandonoren op. Sinds een paar jaar worden mensen die geen keuze maken automatisch donor. Maar nabestaanden houden dat in meer dan de helft van de gevallen uiteindelijk tegen. Zo geven ze aan dat ze psychisch niet aankunnen dat hun dierbare donor wordt. Ondertussen zijn de wachtlijsten voor orgaandonoren nog altijd erg lang. Het was een korte nacht voor de politici uit Den Haag. Want tot diep in de nacht hebben ze gepraat over de plannen van het kabinet. En straks gaan ze weer verder. Het zal extra speciaal worden voor Rob Jetten. Want het is zijn eerste algemene politieke beschouwingen als premier. Jetten moet nog wel flink aan de bak. Zo vertelt politiek verslaggever Edo van der Groot.
12: Hij heeft nog geen meerderheid voor zijn begroting. Het ziet er ook niet naar uit dat hij zomaar steun zal krijgen. Hij wil heel graag een breed akkoord. De oppositie wil dat niet. Dus hij moet toch op de een of andere manier de partijleiders zien te paaien. Of hem dat lukt, dat zal moeten blijken.
4: Het debat gaat verder om 9:45. En NASA heeft een enorme nieuwe krater op de maan ontdekt. Een flinke ruimtesteen is daar vol op de maan geknald. Het gat is meer dan 200 meter breed en 40 meter diep. Zoiets gebeurt volgens wetenschappers maar 1 keer per 100 jaar. Het is zelfs de grootste nieuwe krater die ooit in ons zonnestelsel is gevonden. En daardoor is het rondom de krater nu ook nog eens een paar graden kouder dan op de rest van de maan.
26: Nou, ze hebben dit eerder ontdekt. Toen bleek het dus niet waar te zijn. Dus ze hadden al, denk ik, een paar jaar geleden zoiets ontdekt. En het bleek een fout in de apparatuur te zijn.
3: Oh.
4: Oh.
26: Dan word je wel wakker met de krater, hoor.
4: Jezus. Ja, het was een spannende dag gisteren voor leerlingen van een middelbare school in Raamsdonkveer in Brabant. Daar werden 2 leerlingen gegijzeld. Niet echt, het ging om een oefening van defensie. Er vlogen onder meer gevechtshelikopters over de school heen en ook kwamen schietende militairen de school in. Dat maakte best veel indruk, zo hoorde Omroep Brabant.
27: Ja, het ging in 1 keer van 0 naar 100, want dan gaat het brandalarm af. En toen moesten wij blijven zitten en de vingers in de rol stoppen.
28: Een stuk of 6 mannen met geweren kwamen er binnen. En die begon te schieten en een beetje te schreeuwen. En...
27: ja, het is heel indrukwekkend.
4: Ja, de oefening duurde uiteindelijk een paar minuten. En na de training moest iedereen gewoon weer verder met de les.
3: Dankjewel, Renske. Aanstaande zondag is de Dam tot Damloop. Dat is wel echt in Amsterdam en omstreek een hele bekende. Hè? 16 kilometer van Amsterdam naar Zaandam. En één man die is daar al maanden voor aan het trainen. Daar hebben we hem ook wel over gesproken in de ochtendshow. Namelijk onze vriend, de augurkenkoning. Oos Kersbeke.
26: Ja, hij is flink afgevallen. En ik heb hem wel eens echt zien rennen ook in Amsterdam.
3: Je bent hem tegengekomen.
26: Ik ben hem tegengekomen. Maar goed, hij vertelde ons afgelopen vrijdag, toen hij hier te gast was, dat zijn knie niet lekker zit. Dus we willen nu weten, gaat hij lopen of niet?
3: Oos Kersbeke, straks hoor je hem in de ochtendshow. Is net aangekomen in zijn fabriek en kan ons even te woord staan. Maar eerst, Cécile, goedemorgen.
29: Ja, hallo.
3: Met Koen en Sander van Joe spreek je.
29: Goedemorgen.
3: Kan je vrijheid praten?
29: Ja, dat kan.
3: Want jij wil heel graag een liedje horen.
29: Ja, klopt. Islands in the Stream van Dolly Parton en Kenny Rogers.
26: Ja. En waarom?
29: Omdat Patricia, die is er vandaag niet, maar dat is een collega van ons. Die is dit weekend getrouwd en die hebben samen hier de eerste dans op gedaan.
26: Oh, wat leuk. Nou, Cécile, nou kunnen we het liedje net niet draaien. We gaan voor Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Is dat ook goed?
29: Ik denk dat ze daar ook heerlijk op kan dansen met haar man.
3: Nee joh, gekkigheid. Kenny

0: Spice Girl. En Baby When You're Gone.
1: Een lekker begin van je dag.
2: De Koen en Sander Show. Hoor je bij Joe?
0: We moeten toch wel even een hartig woordje met hem spreken. Vriend van de show. We zijn gek op hem. Hij was hier nog vorige week vrijdag. Hè?
3: Ja, afgelopen vrijdag. Een 20 liter blik augurken gekregen. Ja. Nou, die was vrijdagmiddag alweer op. Maar goed, het gaat natuurlijk om één man met één missie. In één jaar tijd. Heb je niet even lekker een Rocky muziekje?
0: Een Rocky muziekje?
3: Ja, want wat hij gaat doen, dat is...
0: Ja, dat,
3: ja,
0: dat is ongelooflijk.
3: 84 jaar en nog steeds gaat hij als een tierenlier. Juist. 10 Engelse mijl. 16 kilometer. Amsterdam. Zaandam. Eén man. Eén missie. Maanden van harde arbeid. Maanden van bloed, zweet en augurkensap. Eén man, twee paar schoenen, twee paar benen en één neus de goede kant op. Dames en heren, Oost Kersbeke gaat dus aanstaande weekend de Dam tot Dam loop lopen. Yeah.
0: Yeah. Oost, goedemorgen.
4: Sorry, ik schoot even in de lach. Ik woon bij jullie, hoe zeg je dat, elke week een jaar ouder of zo.
0: Ja, dat klopt, ja. Ja.
3: Ja.
0: Hey, maar Oost,
4: goedemorgen, mannen.
0: Goedemorgen. Ben je zenuwachtig?
4: Nou ja, ik ben best, nou ja, zenuwachtig, dat is wel een heel groot woord. Nee, absoluut niet.
3: Nee. Maar even in alle eerlijkheid, Oos, vrijdag zei je zo eventjes in het voorbijgaan dat je een beetje last van je knie hebt. En we dachten, nou, we zitten aan de vooravond van de Dam tot Dam loop. Even kijken hoe de knie van Oos zich houdt.
0: Ja.
4: Nou, niet goed.
0: Oh.
4: Nou, ja, nee, ja, je kan er wel een heel lulverhaal van maken. Maar het lullig is, als ik hem dan gebruik, of zoals ik hem zou moeten gebruiken...
0: We hebben het over je knie, toch, nog steeds?
4: Ja, de rest gaat goed. Ja,
0: Oké, okay, ja.
4: Dan wordt hij weer dik. Dan komt de vocht in. En dan loop ik even als die man wat jullie net schetsten van 84. Het ziet er niet, rooskleurig uit. Maar wat er ook gebeurt, jongens, ik ben aan de start en aan de finish, want mijn zonen zijn er ook. Ja. Ik heb Jules gaat 100% zeker ook meelopen. Het is voor de Nierstichting. Ik heb er echt mijn best voor gedaan. Ik ben hartstikke afgevallen. Ik ben een jonge god van ongeveer 46 nu. En het is wel een grote deceptie, eerlijk is eerlijk.
3: Maar bij deze kunnen we voor eens en voor altijd concluderen dat de Dam tot Dam loop aanstaande weekend er niet in zit.
4: Ja, ik vind het zo kloterig om te zeggen, maar ik denk niet dat het erin zit. Hoe graag ik het ook wil.
3: Nee, dan moet je het niet doen.
0: Maar toch, ik bedoel, je mag ook trots op je zijn, want je hebt er echt wel hard je best voor gedaan, Oos.
4: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, jongens. Ik heb van de week zelf ook de eerste aflevering van onze serie gekeken. En toen zag ik me lopen. Ja. En ze zijn van de week dat asfalt aan het herstellen in dat park. ik denk dat dat toch een beetje door mij is gekomen. Als ik me daar zie, die dikke pens. Oh mijn god, zeg. Ja. Maar het is... Je hebt er wel veel voor gedaan. En dan... Ja, weet je, als het niet gaat... Je kan van start gaan en dan loop je die eitunnel uit en dan kan je op een bankje gaan zitten. Nou, dat is ook niet de bedoeling.
3: Nee. En wat is nou waar van het feit dat je je wel hebt ingeschreven voor de marathon van Rotterdam?
4: Nou, ik moet je teleurstellen. Nou, dat is wel echt heel ver, hoor.
0: Ja.
4: Dat is echt een eentje.
0: Oost, je bent er in ieder geval bij. Dus iedereen die naar Amsterdam komt,
4: zeker.
0: Die kan jou daar zien. En jouw zoons natuurlijk ook, die wel gaan lopen. En de Augurkenkoning is er maandag weer op televisie om 8:30 op RTL4.
4: Absoluut. Geniet er maar van.
0: Dankjewel, Oost. Tot snel weer.
4: Dan, mannen. Dankjewel, hè.
0: Hoi.
4: Hoi.

0: Me van Cheap Trick bij Joe. En straks het nieuws van 9 uur, Renske.
1: Ja, de messen worden weer geslepen in Politiek Den Haag.
0: Ja, politieke beschouwingen dag 2.
2: De drie noten.
0: En nu gaan wij de sing-along in. Ja, zeker wel. Lekker meezingen, uurtje lang met die grote hits van Joe. Eén van die hits mag je gaan raden. Daar heb ik drie noten van onder de knop. Sander, jij bent juryvoorzitter. De vraag is, gaan we voor 1, 2 of 3 noten om achter de titel van dit liedje te komen?
3: Oh, dan moet je wel een 2 nootje bij. Paul.
0: Ja, is moeilijk.
3: Ja, daar gaan we voor 3 noten.
0: Nou, nu wordt hij al iets duidelijker.
3: Nu wordt hij iets duidelijker, maar hij is nog steeds heel moeilijk. Ik ben benieuwd wat er zoal binnenkomt.
0: Ja, je mag gaan appen. De titel dus van dit nummer te winnen. Het Koen en Sander Show pakket en een kussenaarwens van Beter Bed. Komt u nog 1 keer. Opgave van vandaag. Succes.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
7: Die heerlijke cappuccino die je dronk in Italië? Coffee at Work brengt hem gewoon naar je werk. Coffee at Work. Een all-in-one concept voor op de zaak.
8: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
7: Probeer gratis een koffiemachine uit. Kijk op koffieatwork.nl.
9: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
10: Aquaparken voor tickets €200, please.
11: Zei jij nou €200?
12: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
9: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
13: Bij Terstal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Terstal. Maak elk moment mooi.
14: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
15: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
16: Dames en heren, de daluren beginnen.
17: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
19: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: Zandvoort 24.
1: Download de app en start met Vip.
2: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
3: Echt lekker.
2: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
4: De beursvolweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
9: Lieve kids, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kids vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kids vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
10: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
12: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
11: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
11: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
13: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
14: Singalong komt eraan nu. Renske van der Zalm.
15: Goedemorgen. Komen ze eruit in Den Haag? Dat is de grote vraag na het lange debat gisteren over de begrotingsplannen. Het minderheidskabinet heeft steun nodig van de oppositie om de plannen er doorheen te krijgen, maar dat is tot nu toe een moeilijk verhaal. Het kabinet wil mogelijk met Pro en Ja 21 samenwerken, maar die vinden dat het kabinet moet kiezen of ze over links of rechts gaan.
16: Kies nou welke richting u op wil met het land. Als u dat doet, dan ben ik ervan overtuigd dat er binnen no time een akkoord ligt op de begroting.
17: Want het zijn tegengestelde eisen. De ballon van Klaver wil ik niet en de ballon van Eerdmans wil Klaver niet.
15: Over iets meer dan een uur gaat het debat verder, dan is het de beurt aan premier Jetten. Slecht nieuws voor mensen die wachten op een donornier of long. Die nieuwe wet die moet regelen levert tot nu toe erg weinig nieuwe orgaandonoren op. Mensen die zelf geen keuze maken worden sinds een paar jaar automatisch geregistreerd als donor. Toch houden nabestaanden dat in ruim de helft van de gevallen alsnog tegen. Waarom? Dat vertelt deze expert bij de NOS.
18: De korte samenvatting daarvan is dat nabestaanden soms verrast zijn door de keuze van hun dierbaren in het donorregister. En dat in een situatie van veel verdriet en hoge emoties vaak leidt tot een onzekerheid over wat de keuze is.
15: Daardoor blijven de wachtlijsten nog altijd erg lang. Dan nieuws over twee vrouwen die als minderjarige meisjes te zien waren in kinderporno. Die werd gevonden bij Jeffrey Epstein. Ze hebben een rechtszaak aangespannen. De vrouwen willen een schadevergoeding van minstens $6 miljoen. Ze zeggen dat ze namens zeker 40 slachtoffers spreken die ook voorkomen in materiaal van Epstein. Epstein werd in 2019 aangeklaagd voor mensenhandel en misbruik van minderjarigen. Hij is nooit vervolgd in deze zaak, omdat hij datzelfde jaar overleed in zijn cel. En na AZ is het vanavond de beurt aan NEC. Dan spelen ze hun eerste wedstrijd in de Europa League. NEC neemt het in Turijn op tegen het grote Juventus. Voor een mooie wedstrijd voor verdediger Per Schuurs. Want hij is weer terug na een lange blessure en speelde jarenlang voor Turijn.
19: Voor mij is het sowieso fantastisch om terug te zijn als voetballer. En dan een stad waar ik 4 jaar heb gewoond en een hele mooie tijd heb gehad. Dus dat wel, ik denk, extra speciaal.
15: Ja, zei hij bij Ziggo. De wedstrijd begint vanavond om 9:00. Krijg je nog het weer van Buienradar. Nu op veel plekken nog droog. Af en toe ook nog wat zon. Vooral vanmiddag in het westen flinke buien. En het wordt een graad of 19.
14: Normaal gesproken de donderdagochtend de drukste ochtend van de week op de weg. Maar deze ochtend valt het mee. Met de 38 vertragingen gaat het nu snel de goede kant op. De A12 Den Haag in de richting Utrecht loopt er nog vast bij Harmelen. 25 minuten vertraging. En een kapotte auto op de A208 Haarlem-Velsen bij IJmuiden zorgt daarvoor 20 minuten extra reistijd. We gaan beginnen aan de singalong. Eén liedje mag je gaan raden. Er zijn 3 noten van inmiddels, toch? Dus het zou toch duidelijk moeten zijn hoe dit nummer heet.
0: Jelmer, die zegt, nou, dat is Yesterday. Maar dat is niet goed. En Piet zegt, Tears in Heaven. En wat ook meerdere keren binnenkomt, is Suspicious Minds van Elvis Presley.
14: Oeh. Nee, dat zijn niet de goede antwoorden. We zoeken dit nummer. Je mag nog gaan appen. Twinnen het Koen en Sander showpakket.
2: De Joe Singalong met Koen en Sander.
14: Ik tel tot 3.
0: Nou, doe maar.
14: 1, 2, 3. Dit is het liedje van de Guus Meeuwers wat je straks hoort in de Singalong. Nu Michael Jackson, Wanna Be Starting Something.

0: Cyrus.
1: Vandaag zeg jij me dat je van me houdt.
0: Ba, ba, ba, ba.
2: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: Goedemorgen, 10 over 9, donderdag 17 september. Welkom bij de Joe Singalong. Zeggen we ook tegen Jacco.
3: Hey, goedemorgen.
0: Je gaat een grote batterij aanzetten in Friesland.
3: Ja, klopt helemaal.
4: Dus gewoon één knop drukken en je bent klaar.
3: Ja, een soort van Duracell-batterijtje. Ja.
0: Ja. Ja. Maar wat is de capaciteit van die grote batterij?
3: Deze is 215 kilowattuur.
0: Oeh.
3: Dus serieus, jongen. Dat is een heel groot roze konijn.
4: Ja. Ja. Met een hele grote trommel.
3: Ja, precies dat. Dat houdt nooit meer op.
0: Ja. Jacco, dat ga je straks doen. Nu heb je lekker de tijd om lekker naar Joe te luisteren. En
3: precies
0: we hebben
3: dat.
0: Drie noten laten horen van deze hit. En nu zijn wij benieuwd, Jacco, welk nummer is dit?
3: Dit is Elvis Presley met In the Ghetto.
0: Nee. Je hebt ons een appje gestuurd. Daar zei, ja. Daar zei je dit.
5: Elvis Presley met In the Ghetto.
0: Dus ik ben
3: In the Ghetto.
0: In the Ghetto,
3: ja. In the Ghetto, ja.
0: En dat is goed geantwoord, Jacco. Gefeliciteerd. Het Koen en Sander Show pakket komt jouw kant op. En dan doen we een kussen naar wens bij van Beter Bed.
3: Ja, leuk. Nou, bedankt. Veel succes met de uitzending. En gefeliciteerd met jullie kristallen jubileum.
0: Dankjewel.

0: schoten ze uit de grond destijds. Ze kwamen uit Amerika, uit Engeland. Dan er nog niet eentje uit Ierland. En zie daar, hun allereerste uit Ierland was dat Boyzone met Love Me For A Reason.
1: En straks in de singalong lekker meeblaren met deze. Oh. Queen komt eraan.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
7: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.

we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment

0: weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstuin.
2: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
9: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
8: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
10: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
11: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
12: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
17: Gaan met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
18: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
20: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Weerbericht van de buienradar. Nu nog op veel plekken droog. Ook af en toe een zonnetje. Maar vanmiddag vooral in het westen flinke buien. Graad of 19.
22: De Joe Singalong met Koen en Sander.
21: Voor de donderdagochtend, goedemorgen, het is 9:30. Goedemorgen, Sander.
23: Goedemorgen.
21: Wakefield komt eraan. Meezingen straks met Think of You. Nou, doe maar. Hier is 1 nacht alleen bij Joe in de Singalong. Goodbye.

0: Bas en het prachtige Let It Be in de Joe Singalong.
1: Ja, en ook zo'n lekker mooi mee zingbaar.
0: Zeker, geldt natuurlijk voor alle liedjes die je hoort in de Singalong. Straks nog Queen en de We Are The Champions. Maar eerst even aandacht voor Irene Cara, Fame.

0: Oh, ten nagedachte is nog steeds een beetje aan Dolly Parton. Was dit Whitney Houston? I will always love you.
1: Straks na 10, dan is Timo er weer met natuurlijk de hits van Joe. Karma Chameleon en Footloose. Veel plezier.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: Trappen, ja, daar ga je. Wat.
6: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen. Waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
4: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
7: Smin.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed, hoor.
7: Smint. Boost yourself.
10: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow.
10: Doe dan de ING quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: Aanstekelijk, hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
15: De Beter Pickabillies!
16: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
20: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
21: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
20: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
21: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
8: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
11: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
22: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
11: Phew, we kunnen weer.
22: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
23: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
24: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.

0: verrijk je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Dit is jouw 10 uur, het nieuws met Renske van der Zalm.
4: Goedemorgen. In Den Haag beginnen ze straks aan dag 2 van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren hebben ze 15 uur vergaderd over de nieuwe plannen van het kabinet, maar echt veel opgeschoten zijn ze niet. Het minderheidskabinet heeft steun nodig van de oppositie om de plannen er doorheen te krijgen. Ze willen daarvoor samenwerken met Ja 21 en Pro, maar die beide partijen vinden dat het kabinet moet kiezen of ze over links of rechts gaan.
5: Wie op een T-splitsing niet links af of rechts afslaat, die gaat de greppel in.
6: Als je daarin pertinent weigert te kiezen, dan rijdt dit kabinet op een muur af. En ik vind dat buitengewoon zorgelijk.
4: Ja, premier Jette krijgt straks het woord en moet dan de vragen van de Kamer beantwoorden. Steeds meer mensen werken niet, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. 8,5 miljoen mensen in ons land hebben geen baan. Komt onder meer doordat er door de vergrijzing meer mensen met pensioen gaan. Ook doordat er meer migranten hierheen komen die niet werken. En een paar van 's werelds grootste techbazen schuift volgende week aan bij een exclusief staatsdiner. President Trump ontvangt dan de Chinese leider Xi Jinping in het Witte Huis. Op de gastenlijst staan onder andere de topman van ChatGPT, de oud-baas van Apple en de CEO van chipgigant Nvidia. De ontmoeting brengt de Amerikaanse techtop en het Chinese staatshoofd direct aan één tafel. En niet iedereen die mee heeft gedaan aan de kartrace tegen Max Verstappen is er ongeschonden uitgekomen. Gisteren ging Max de uitdaging aan binnen 1 uur 100 amateurkarters inhalen. Dat lukte, alleen sommige deelnemers hebben er toch nog iets aan overgehouden, vertelt ESPN-presentatrice Freesia, die er ook aan meedeed.
7: Eén chick, die zag ik daarna, die had de vinger gebroken. Er stond ook een kart, een soort van half op haar. En zijn er ook twee met een whiplash. Dus ik ben al lang blij dat ik gewoon in één stuk terug naar Nederland ga.
4: Ja, Max had uiteindelijk 35 minuten nodig om alle 100 deelnemers in te halen. Krijg je het weer van Buienradar. Een afwisseling van wolken en buien. Het wordt 17 tot 20 graden.
3: Flinke botsing net onder Eindhoven op de A2. Twee auto's zijn totaal los. Het wacht is op de tweede berger nu. En richting Eindhoven is de vertraging vanaf Budel, afslag 37. Ruim een half uur.
8: Dit is Joe met Timo Perlin.
3: Hey, we trappen deze muziek donderdag nog even heel goed aan. Met Boogie Wonderland zometeen. Earth,

Ga door met een blaadje van de Joe Schurkalender. Dat is een lang blaadje. De high five bestaat pas sinds 1977 en staat op beeld. Gebeurde per ongeluk tijdens een honkbalwedstrijd van de LA Dodgers toen Dusty Baker een belangrijke home run sloeg, waarop zijn teamgenoot uit pure vreugde zijn hand hoog in de lucht gooide en Dusty er maar tegenaan klapte. Voilà, high five geboren.

0: Inside Joe, waar je zometeen deze hoort van te pauw. Ik beloof het je, het zijn de beste 70s, 80s en 90s.
1: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: De Beter Pikken Buddies.
2: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus, Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Super deal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de UV robotstofzuiger X10 Pro Omni met wel functie. Karwei, maak het mooier.
6: Nou, succes op je eerste werkdag, schat.
7: Dank je.
6: En waar moet je eigenlijk naartoe met die ID-bus cargo?
7: Geen idee.
6: Maar je bent toch voor jezelf begonnen?
7: Ja.
6: Waarin dan?
7: Weet ik nog niet.
6: Dus je hebt zomaar een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Zo.
8: De Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID-bus cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Hey Remo!
10: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Ben jij er klaar voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada. Maar zie je beren op de weg?
12: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
14: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
19: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
20: Kom maar verder.
19: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
20: Zijn we klaar?
19: QuickFit en weer verder.
21: Trappen, ja, daar ga je, daar ga je.
22: Klop, klop, klop. Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
23: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
25: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
26: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
27: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
28: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
0: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels, de specialist in wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Hey, dit is Timur van Joe met de verkeersinformatie van Flitsmeister. Een minuutje geleden is er iemand tegen iemand anders aangereden op de A8 Amsterdam-Zaandam. Voor de brug over de Zaan begint nu een file te ontstaan.

0: 20 seconden hoor je Life is Life van de Duitse band Opus. Zaterdag is het 191ste Oktoberfest in München. En stipt om 12 uur wordt hij geopend, dan gebeurt het. De burgemeester van München slaat met een houten hamer de eerste bierton open. Maar zolang de burgemeester niet raak slaat, krijgt het hele terrein niks te drinken. Dieptepunt staat op 19 slagen in 1950. Oh, dan zit je echt te wachten op je bier, jongen. Oh, dan zit je daar. Maar het record staat op naam van de huidige burgemeester. Met
1: 3, 2, 1.
2: Twee schlagen. Oh, dit wijkt net gerade trouw.

Hey, het is Joe met een 90s banger van Shanice. En I Love Your Smile over een paar seconden. En daar heeft ze eigenlijk altijd wel gelijk in met I Love Your Smile. Want als ik zelf over straat loop, dan denk ik ook wel eens... even glimlachen naar die persoon. Naar dat vreemde mens daar op straat. En die persoon vindt het dan leuk dat ik naar glimlach. Maar ik merk dat ik dan zelf ook lichter word. Ontspannender raak als je even glimlacht naar iemand. Shanice heeft het helemaal bij het juiste eind. Dit is I Love Your Smile bij Joe.

0: met Like a Virgin, zometeen van Madonna. En het nieuws van 11 uur komt eraan. Renske van der Zalm, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Europese politici hebben bekendgemaakt hoe ze jonge kinderen van social media af willen houden.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient.

0: energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor 10 euro en kans op een avondje uit de waarde van 50 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: 7, 7, 7, 7, 7.
7: Wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm? Of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde. Met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
14: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
15: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo.
19: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
18: Beren goed, thanks bo.
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: En actie olifant.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
17: Fans van voordeel,
16: Aldi.
19: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
21: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
22: Van het bos tot in de tuin.
21: Zagen.
22: Snoeien.
21: Blazen.
22: Maaien.
21: Meer maaien.
22: En nog meer maaien.
21: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
22: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
21: Stiel. Sterk werk.
23: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.
24: Dit is Jo. 11 uur het nieuws met Renske van der Zalm.
0: Goedemorgen. Premier Jette is begonnen met de beantwoording van vragen over de nieuwe kabinetsplannen. Gisteren werd er al 5 uur lang over vergaderd over de plannen, maar veel is nog steeds onduidelijk. En daarom is nu ook de prangende vraag:
1: wat gaat dit kabinet doen? Wat is het plan om tot meerderheden te komen? En ik denk dat dat de uitkomst ook moet zijn van vandaag. Dat we weten, wat is de route die het kabinet voor zich ziet?
0: Zei pro-leider Jesse Klaver. Het minderheidskabinet heeft namelijk de steun van de oppositie nodig om de begroting er doorheen te krijgen. Ze willen samenwerken met JA21 en pro, maar die beide partijen willen dus dat het kabinet een duidelijke koers kiest. De politiechef van Rotterdam heeft voor het eerst gereageerd op de veelbesproken arrestatie van de 51-jarige Alfredo. Dit weekend overleed hij tijdens die arrestatie. Agenten dachten dat hij een fatbike had gestolen. Dat bleek niet zo te zijn. Het onderzoek is nog bezig. Toch wil de politiechef wat van zich laten horen.
2: Allereerst om te zeggen dat ik meeleef met de familie en de vrienden van de overleden man. En daarnaast denk ik ook aan de betrokken collega's. Ook op hen heeft deze gebeurtenis veel impact. Want niemand heeft dit gewild.
0: Hij zei ook dat hij begrijpt dat er veel vragen zijn, maar dat we het onderzoek moeten afwachten. Er is meer bekend over het plan van Brussel om social media aan banden te leggen. Instagrammen, TikTokken of Snapchatten mogen kinderen van 13 tot 15 jaar straks hooguit 1 uur per dag. En voor nog jongere kinderen moet er zelfs een totaalverbod komen. Met deze nieuwe wet wil de EU kinderen beter beschermen tegen verslavingen en online pesten. En ook moeten techbedrijven er zelf voor zorgen dat de leeftijdsgrenzen streng worden gecontroleerd. En het duurt nog wel even voordat we weten wie de nieuwe adviseur van Sinterklaas wordt. Pas over 2 maanden, op 9 november, krijgen we dat te zien in het Sinterklaasjournaal, meldt Omroep NTR. Stefan de Wallen was de afgelopen 15 jaar de adviseur, zoals hij het zelf noemt. Hij liet gisteren weten te stoppen. Een naam die nu veel rondgaat als opvolger is die van acteur Daan Schuurmans. Landelijke intocht is op 14 november in het Brabantse Graven. Krijg je nog het weer van Buienradar. Een afwisseling van wolken en buien. Het wordt 17 tot 20 graden.
3: Renske, dankjewel.
7: Dit is Joe met Timo Perlin.
3: We hebben een tussenuurtje met Pink Floyd zometeen. We don't need...

Het 500 pagina's zware boek van U2... dat deze week in de winkels is gekomen. 500 pagina's, het boek heet U2 Complete. En dit is een soort... Ja, dit is een bijbel, joh. Het is een bijbel waarin alle 291 liedjes van U2 staan beschreven. Maar niet even rustig beschreven, maar staan alle ins en outs staan daar. Nou, dit is echt prachtig hier. I still haven't found what I'm looking for. De tekst reflecteert Bono's persoonlijke twijfels, geloof en constante verlangen naar zingeving. Nou, dan gaat het nog 5 pagina's door over het liedje. Maar je kan beter maar gewoon horen.

Joe met John Travolta en Olivia Newton-John. En als je van amazing liedjes houdt, we hebben elke ochtend in het staartje van de Koen en Sander Show een sing-along. Tussen 9 en 10 is het één grote amazing manifestatie.

0: is het tijd voor Papa Appelsap voor een flinke dosis gehoorontsporing. Gisteren hoorde Joe-luisteraar Elise iets geks in de band Nothing But Thieves.
1: Ja, ik denk dat hij iets verkeerd heeft gegeten. Want ik hoor hem zeggen, ik voel het in mijn maag.
0: Och, ja. Voel het in mijn maag. Dan zo meteen zitten de drie J's in Papa Appelsap. Nou, dat is een tractatie. Zo meteen, 11:15.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theobert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
9: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2+1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
10: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
12: Suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
13: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor Grand. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
14: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
15: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren. Dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
16: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
17: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen, kampioen in keukens.
18: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
19: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
18: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
20: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
21: Wow!
20: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
22: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
23: Phew, we kunnen weer.
22: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
24: Ga met die bananen naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
0: Half 12, Timo van Joe met Flitsmeister Verkeer. Er is iemand onwel geworden op de Zuidring van Utrecht. Dat is de A12.

0: Ach, het is deze week finale week van Tros Triviant met Annico van Zanten. Toch een van de beste programma's van het afgelopen zomerseizoen. Stop ermee. En ze hadden ook nog zo'n leuke roze vraag deze week.
1: Vraag 15. Een entertainmentvraag. Welke Britse Amerikaanse band scoorde hits met Dreams? Ferdy.
2: Coldplay?
1: Nee. En te snel drukken kan ook verkeerd uitpakken.
2: Ja, vergeet ik steeds. Stom.
1: Go Your Own Way en Little Lies. Maurice.
0: Ja, en dat was goed. En die band hoor je zo meteen. Tot zo. Na mama appelsap, papa appelsap. Tot Triviant.

0: Eigenlijk wil ik gewoon niet, Jeroen, dat hier iets in gebeurt.
1: Voor jou.
2: Nee, het is echt een lekker nummer zo.
0: Ja.
2: Maar ik ga hem toch voor iedereen verpesten.
0: Wat een mikkes toch. Nou, Jeroen. Ja, roept u maar. Wat hoor jij de drie J's zingen dan?
2: Ja, ik hoor op een gegeven moment dat hij zingt in mijn schaatspak. Maar dan op een prachtige zingende toon. Zo van, in mijn schaatspak.
0: Welke van de drie J's is het eigenlijk, weet je dat of niet?
2: Dat is Jan Dulles.
0: Jan Dulles, kijk.
2: Die zingt dat, hè?
0: Daar kunnen we nu al zin in. In mijn schaatspak. Oh, dit is de verkeerde, hoor ik alweer. Deze. Nee, dat is hem ook niet. Is dit hem? Ja? Want in

0: Year of the Cat. Je hoorde Al Stewart bij Joe. Het is bijna tijd alweer voor de ethisch lunch. Om 12 uur gaan we lunchen. En daarvoor nog even het nieuws natuurlijk met Alain. Goedemorgen, Alain.
1: Ja, goedemorgen. De zilveren WK-voetbal van Wesley Sneijder die is geveild. En hoeveel die heeft opgeleverd, dat hoor je zo.
0: Ja, dat zal wel.
2: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Uren kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf? Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
10: Trappen, trappen, ja, daar ga je. Wop.
11: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
9: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
13: Hey, Remon!
14: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
15: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
18: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Dit is jou. Het is 12 uur, dit is het nieuws met Alain Altena. Goedemiddag. Het gaat nog wel even duren voor je weer door kan rijden over de Zuurhofbrug bij Rotterdam. Gisteren werden er scheuren in die brug ontdekt en het gaat nog zeker 4 tot 8 weken duren voordat dat is gemaakt. Auto's over de A15 richting de Maasvlakte moeten voorlopig over de vluchtstrook. In Den Haag is dag 2 van de algemene politieke beschouwingen bezig. En de vraag is opnieuw, krijgt het minderheidskabinet genoeg steun om de begrotingsplannen erdoorheen te krijgen? Tot nu toe gaat dat moeizaam. Volgens de oppositie is het kabinet nog steeds niet duidelijk of ze over links of rechts willen voor steun.
9: Sluit u zelf op in een hok met elkaar. Kies op basis van alle informatie die u heeft wat de richting is. Dan staan hier partijen klaar om te werken aan een begrotingsakkoord. Dat kan er dan ook heel snel zijn. En dan kunnen we door met Nederland.
8: Ja, maar premier Jette kan er nog geen antwoord op geven.
10: Maar om nu vandaag deze keuze te maken, vinden wij echt tekort doen aan het land.
8: Gisteren werd er ook al uren gedebatteerd. Toen ging het debat tot 2:30 vannacht door. Er hebben zich in ons land 10 nieuwe patiënten gemeld met het West-Nijl-virus. En daarmee staat het totaal aantal meldingen dit jaar op 28, meldt het RIVM. Het virus krijg je van een mug en tot nu toe zijn er dit jaar 4 mensen in ons land aan overleden. Dat is zeer zeldzaam, want het overgrote deel van de besmette mensen krijgt geen klachten. En sport, de zilveren WK-voetbal van Wesley Sneijder heeft bij een veiling €19.000 opgeleverd. Die prijs kreeg hij in 2010, toen Oranje de WK-finale verloor, als op 1 na beste speler van het toernooi. En ook de bronzen medaille die Sneijder kreeg na het WK 2014 ging onder de hamer. Die leverde €6.500 op.
11: Waarom verkoopt hij dat? Heeft hij geld nodig? Of is hij,
8: Ja, dat is eigenlijk een beetje vaag. Hij zegt zelf dat hij mooie herinneringen heeft aan deze items en dat hij ze nu wil delen met andere voetballiefhebbers.
11: Oh ja, oké, nou, heel goed.
8: Het weer van Buienradar. Steeds meer bewolking met later ook buien. Het is 17 tot 20 graden.
12: De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
11: Ik heb zulke mooie liedjes, die wil ik niet.

extra tip. Een liedje uit de 80's om toe te voegen aan je playlist van nu. Fiona Wills met If I Could Read My Mind. Ik weet niet wat, maar de mensen die op de discovloer stonden in de 80's... die stonden toch te dansen op verdrietige liedjes? Candy Staten ken je misschien met Young Hearts Run Free. Dat is echt zo'n voorbeeld wat nu ook heel populair is van zo'n zielig liedje. Maar deze gooit er nog een schepje bovenop. En dat maakt hem juist zo goed.

mocht je nog een nieuwe liefde zoeken. Married at First Sight zoekt nieuwe kandidaten. Krijg ik net te horen van RTL. Het is het tv-programma waarbij je je nieuwe geliefde pas voor het eerst ziet bij het altaar. Kom op, dit wil je. Aanmelden kan via rtl.nl. I've been waiting for a girl like you.

0: Weet je wat me al 3 dagen bezighoudt? Hij is niet de benzineprijzen. Dat is het cadeau wat Koen Swijnenberg in de ochtendshow maandag gaat krijgen van Sander Lantinga. 20 jaar bestaan ze en hij krijgt aanstaande maandag een cadeau. Er zijn 3 hints al gegeven. Puzzel met me mee zometeen. Na onder andere de Combinoord. De 80's lunch bij Joe gaat zo verder knallen.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
4: Heijn. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
7: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de jaar van Jumbo.
8: Bouw of verbouwplannen? Jan Groen Tegels. Wand- en vloertegels van badkamer tot woonkamer. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Terstal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
14: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
15: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
16: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
17: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
22: Trappen, trappen, ja, daar ga je. Klop.
23: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
20: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
21: Fans van Voordeel,
20: Aldi.
24: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
25: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
26: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
27: Dit is Joe. De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
0: Half 1, even oppassen voor een defect voertuig op de ringweg van Eindhoven bij Leende. Gaan we met de 80's Lunch en dan kom je in orde.

0: Ashford & Simpson. Ja hoor. Welkom bij de Ethisch Lunch hier. 3 hints heeft Koen Swijnenberg al gekregen van zijn goede vriend Sander in de ochtendshow bij Joe. Sander die heeft een cadeau voor Koen bedacht. Maandag wordt hij gegeven, hij heeft 3 hints gegeven. Het cadeau is een soort ervaring. Iets wat Koen voor het eerst gaat doen. Hint 1 was een blanco vel A4 papier. Hint 2 was vandaag een glas tomatensap. En hint 3 was deze man.
1: Geachte Koen en Sander, hier spreekt de koning. Van harte wil ik u beiden feliciteren met een bijzondere mijlpaal. 20 jaar de Koen en Sander Show. Tot ziens en succes met de uitzending. Groetjes de koning.
0: Tot ziens. De 3 hints voor het cadeau van Koen zijn... de koning, glas tomatensap en een A4'tje. Ik denk dat er een tomaat naar hem gaat vernoemd worden. Nee? Maandag in de Koen en Sander Show, de onthulling. Wakker worden met een lach bij

Fijn dat je erbij bent. Dit is de 80s lunch met jou. Met Spargo en You and Me. Even kijken hoor. Heb ik nog klein geld? Ja, kijk eens. Nog precies een duppie voor een jukebox.

0: Chantal Hutte zo meteen bij Joe. De nieuws komt eraan met Alain.
1: Ja, ik ga het zo hebben over de algemene politieke beschouwingen in Den Haag. En daar zei pro-leider Jesse Klaver net dit.
2: Als ik op Brad Pitt zou lijken, zou dat ook fantastisch zijn.
1: Ja, waar dit over gaat, dat hoor je zo.

0: Doodaloo.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
7: Boost yourself.
8: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar...
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Daar zit Sophie. Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar. Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
12: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
11: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
13: De Peter Pickabillies.
14: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
15: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je. Al 40 jaar.
16: Die heerlijke cappuccino die je dronk in Italië? Coffee at Work brengt hem gewoon naar je werk. Coffee at Work. Een all-in-one concept voor op de zaak.
15: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
16: Probeer gratis een koffiemachine uit. Kijk op coffeeatwork.nl.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: vega-broodbeleg.
1: En er zijn meer dan 10 verschillende soorten.
0: Chips, vega-broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak. Of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en

0: aanstekelijk, hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: Wat een geld.
5: 18.000.
6: Godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Granditalia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaakspray's ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Goedemiddag, het is 1 uur. Het nu.nl nieuws krijg je van Alain.
9: Goedemiddag. Premier Jette hoopt dat er binnen een week een deal is met de oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Dat zei je net tijdens de algemene politieke beschouwingen.
10: Als het in een week lukt, zou het fantastisch zijn.
9: Maar daar is de oppositie niet van onder de indruk.
11: Als ik op Brad Pitt zou lijken, zou dat ook fantastisch zijn. Toch? Ja.
9: Ja, het minderheidskabinet heeft steun van de oppositie nodig om de plannen er doorheen te krijgen, maar tot nu toe gaat dat moeizaam. In Rotterdam heeft een agent vanochtend gericht geschoten bij een aanhouding. Een man was de rechtbank aan het bekladden met rode verf. Toen de politie hem wilde oppakken, spoot de man de verf in het gezicht van een agent. Die besloot te schieten, maar niemand werd geraakt. De verdachte is opgepakt. Het gaat nog even duren voor je weer door kan rijden over de Zuurhofbrug bij Rotterdam. Gisteren werden er scheuren in die brug ontdekt en het gaat nog zeker 4 tot 8 weken duren voordat dat is gemaakt. Auto's over de A15 richting de Maasvlakte moeten voorlopig over de vluchtstrook. En eind deze maand staat Madonna na 23 jaar weer op het podium van de MTV Video Music Awards. De laatste keer dat de Amerikaanse zangeres daar optrad was in 2003. Toen stond ze op het podium met Britney Spears en Christina Aguilera. Ja, ontstond toen ophef nadat Madonna met beide zangeressen ging zoenen. En Madonna is dit jaar voor 11 awards genomineerd en maakt ermee de meeste kans op een prijs. Het weer van Buienradar, steeds meer bewolking met later ook buien. Het is 17 tot 20 graden.
8: Alain, dankjewel. Dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 12 files in Nederland. In één sta je langer dan 10 minuten. Dat is op de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Tussen Stroe en Hoevelaken 14 minuten.
12: Dit is Joe met Chantal Rutte.
8: Op je donderdagmiddag. En ik trek je er doorheen met hele fijne muziek van Rod Stewart. Do You Think I'm Sexy? Maar eerst The Police. Dit is Every Breath.

Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy bij Joe. Lekker op je donderdagmiddag. Ik weet niet hoor, hoor je het ook zoveel van mensen om je heen dat mensen verkouden zijn? Ja, ik merk het dus ook bij mezelf. Ik heb ontzettend keelpijn, het schuurt allemaal weer lekker. Nou, mocht je er ook last van hebben, doe dan even lekker rustig aan. En dan geef ik de tip, doe vooral niet wat deze mannen voorstellen. Hou het gewoon even lekker rustig. Tears for Fears en shout.

0: de half twee gaat. Dat betekent dat het zometeen weer tijd is voor de Joe Hit Quiz. Dat is een spelletje dat we spelen waarbij je 3 fragmenten krijgt van liedjes. En dan is het aan jou om te zeggen, komen die nou uit de 70s, de 80s of de 90s? Kunnen ook 3 keer de 90s zijn, 2 keer de 80s. Nou, alle combinaties zijn mogelijk. Als het jou nou leuk lijkt om mee te doen, want je kan er echt een leuke prijs mee winnen. Namelijk het partyspel Hitster, Battle of the Generations. Let dan even goed op. Ik heb namelijk een oefenopgave. Die laat ik zo aan je horen. En dan moet jij me zeggen, komt die uit de 70s, de 80s of de 90s? Dus klim even in de Joe-app en laat het me weten. Want dan kies ik zo meteen iemand uit die het goed heeft, die daadwerkelijk mag meespelen. Let op, het gaat om dit fragment. Prince and the most beautiful girl in the world. Komt die uit de 70s, 80s of 90s? Laat het me weten in de Joe-app. Misschien speel je zo meteen mee. Je hoort hem straks helemaal. En ook The Barge komt eraan.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
10: Aquaparken voor tickets, 200 euro's, please.
11: Zei hij nou 200 euro?
12: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
9: Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
13: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
15: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Trappen, trappen, ja, daar ga je, daar ga je. Klop, klop, klop.
2: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
3: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
4: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar...

0: bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
3: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
2: Bestel de nieuwe EasyToys adventskalender. EasyToys.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg.

0: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Ben jij er klaar voor? Voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada? Maar zie je beren op de weg?
2: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster, Battle of the Generations. Goedemiddag, het is bijna 2:30. Ik heb het Joe-verkeer van Flitsmeister voor je. 7 files in Nederland. In 1 sta je langer dan 15 minuten. Dat is op de A15, Oostvoorne-Ridderkerk. Tussen, even kijken hoor, Charloos en Roon, IJsselmonde. Een kapotte auto, 15 minuten extra. Zo dadelijk voor je de Barge. En uiteraard een nieuwe editie van de Joe Hit Quiz.
8: Dit is Joe.

0: Hey Joe. Stijn, uit welk decennium komt deze?
1: Uit de 90s.
2: De Joe Hit Quiz.
0: Hartstikke goed, dat is het goede antwoord. En daarmee mag jij meespelen. Stijn van 37 uit Nijmegen aan de Joe Hit Quiz.
1: Yes, wat leuk.
0: En daarmee kun je natuurlijk het partyspel Hitster Battle of the Generations winnen. En volgens mij komt dat voor jou wel goed uit, want ik heb gehoord dat jij leuke plannen hebt dit weekend.
1: Ja, ik ga op vriendenweekend dit weekend. Dus als hij een beetje, als ik win en hij is op tijd binnen, dan gaat hij natuurlijk mee.
0: En wat houdt zo'n vriendenweekend bij jullie in?
1: Lekker eten, lekker drinken, spelletjes spelen. Okay. Maar ook vooral voor mijn vrienden even weg van de kinderen. Ah. En weer een keertje als van ouds aan de fles.
0: Precies, maar je gaat dus ook wel echt spelletjes doen. Want ik heb vernomen dat jij één spel niet meer mag spelen.
1: Ja, dat klopt.
0: En dat is Hitster.
1: Ja, dat is Hitster.
0: Waarom ben je te goed?
1: Ik weet niet of mijn vrienden zijn gewoon veel te slecht. Maar ik heb de meeste potjes gewonnen altijd. Dus op een gegeven moment hadden ze er geen zin meer in. Okay. Ik mag ook niet meer meedoen met de pubquiz als we die organiseren tijdens kerst of oud en nieuw of iets dergelijks.
0: Dus jij moet ze organiseren?
1: Ja, vaak wel.
0: Daar komt het op neer. Nou, Stijn, ik denk dat je dan voor dit weekend, als je wint, die Hitster wel weer mee kunt nemen. Heb je in ieder geval nog weer één weekend waarin je kunt laten zien hoe goed je bent. En waarschijnlijk zeggen ze daarna, ja, dit willen we ook niet meer met je spelen. Maar, dan moet je hem wel eerst winnen. Je krijgt zometeen 3 hits te horen van mij. Als het fragment stopt, heb je 5 seconden om te zeggen of die uit de 70s, 80s of 90s komt. Heb je alles goed, dan win je. Een fout maken kan dus niet. En als je ze allemaal goed hebt, krijg je het partyspel van Hitster Battle of the Generations. Waarbij je zelf kiest in welk tijdperk je speelt. Ben je er klaar voor, Stijn?
1: Yes, spannend. Let's go.
0: Is dit je eerste fragment? Zeg het maar.
1: De 90s.
0: De 90s. Ja, je doet er niet heel moeilijk over en het gaat hartstikke goed. Laten we gewoon direct doorgaan met het volgende. Hello.
1: Lionel Richie uit de 80s.
0: 80s. En welke titel hebben we?
1: Hello. Is Hello. Me you're looking for.
0: Heb je iets van twijfel?
1: Nee, denk het niet.
0: Nee? Nou, hartstikke goed. 84. Nog maar eentje te gaan en dan win je. Let's go.
1: Ja, dat zijn de Hall & Oates met Man Eater. En volgens mij is dit ook ethisch.
0: Ethisch. Weet je ook het precieze jaartal?
1: Ik denk 1986.
0: Oké, nou, met Hitster zat je verkeerd. Maar in dit spel zit je helemaal goed. 82. En daarmee 82, ja, je wint. Gefeliciteerd. Je wint het partyspel Hitster editie Battle of the Generations. Heel veel speelplezier. En ik hoop dat je hem op tijd binnen hebt. Want dan kun je meenemen op je vriendenweekend.
1: En dat hoop ik ook. Ik ben lang blij dat ik gewonnen heb, man. Ik zit hier met een dikke smile op mijn gezicht op werk. Super.
0: Nou, hartstikke goed. Hey, geniet ervan en een heel fijn weekend.
1: Hartstikke bedankt, Chantal. Jij ook. En nog een fijne uitzending.
0: Dankjewel. Ik heb zo voor je. Have you ever seen the rain? Maar eerst dus Daryl Hall en John Oates. Dit is Man Eater bij Joe.

Joe, ja, en als het regent pak je toch sneller de auto. Mocht je nou in die auto zitten, handjes op 3:15. Hè? Ja, niet om 2:10. Dat is er vandaag nog weer een artikel over. Is namelijk een stuk minder veilig, want je airbag kan minder goed uitklappen op die manier. En ik dacht, misschien weet je het al, maar soms moet je het gewoon nog even een keertje extra horen, zodat het weer in je brein zit. Shiny happy people, hoor je zo hier bij Joe. Maar eerst Cool and the Gang. Dit is Ladies Night.

0: Tiny Happy People hier bij Joe. Waar ik het net had over hoe je het beste je auto kunt vasthouden. Het stuur van je auto. Niet om 2:10. Maar toen zei ik. En daar ben ik even op benoemd. 3:15. Maar je auto stuur om 3:15 vasthouden. Is natuurlijk echt ontzettend gevaarlijk. Dat moet je niet doen, hè, Alan? Nee, 3:15 bedoelde ik, niet 3:15.
1: 3:15 is absoluut een slecht idee.
0: Ja, zeker. Je zou denken dat ik zou kunnen klokkijken. Maar daarom gaat het bij mij ook vaak 30 minuten mis. Goed, hebben we dat ook weer rechtgezet. Ik heb zo muziek voor je van Lionel Richie. En ook Peter Allen komt eraan. En je hoort hem al, Alan. Hij is er zo met het nieuws van 2:00.
1: Ja, de bouw van tienduizenden nieuwe huizen. Er loopt serieus gevaar. En de reden daarvan hoor je zo.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster, Battle of the Generations.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster... waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
11: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat.

0: Uitvalt steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.

0: Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van Voordeel,
5: Aldi.
8: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow.
8: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: Goedemiddag, het is 2 uur. Het nu.nl nieuws krijg je van Alain.
11: Goedemiddag. De bouw van ruim 80.000 huizen staat op de tocht. Netbeheerder Enexis kan ze namelijk niet aansluiten op het overvolle stroomnet. Vooral in Brabant zijn de problemen groot. Daar zullen veel bouwprojecten stilvallen als er geen oplossing komt. En ook in andere provincies is er amper ruimte op het stroomnet. Dan naar de algemene politieke beschouwingen in Den Haag. Premier Jette blijft optimistisch over het krijgen van genoeg steun voor de begroting. Volgens hem kan er binnen een week een deal zijn met de oppositie. Een van die partijen kan pro zijn van Jesse Klaver. Die vindt Jette maar naïef. De schade aan de Zuurhofbrug van de A15 bij Rotterdam kost transportbedrijven een hoop geld. Die lopen elke dag €500.000 mis, omdat die brug naar de haven bijna helemaal dicht is. Gisteren werden er scheuren in de Zuurhofbrug ontdekt. Het gaat nog zeker 4 tot 8 weken duren voordat dat is gemaakt. En in Utrecht is een Roemeen veroordeeld die tientallen telefoons had gestolen op Lowlands. Op de laatste dag van het festival waren bijna 30 bezoekers hun smartphone kwijt. De rechter denkt dat de man expres naar Lowlands ging om mensen te beroven. Hij moet 2 maanden de cel in. Het weer van Buienradar, steeds meer bewolking en buien. Het is 17 tot 20 graden. En morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij zo'n 19 graden.
10: Alain, dankjewel. Dan het Joverkeer van Flitsmeister. 10 files in Nederland. In 2 sta je langer dan 10 minuten. Dat is op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 11 minuten. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Lexmond en Noorderloos. 14 minuten.
12: Dit is Joe met Chantal Hutten.
10: Op je donderdagmiddag tijd voor lekkere muziek die beter past bij morgen dan vandaag. Maar ook vandaag klinkt het heerlijk hoor. Peter Allen, I Go To Rio na Lionel Richie en Hello.

Volgens mij is dit een liedje waar je goed op kan hardlopen, als ik Sebastiaan mag geloven. Je stuurt namelijk een berichtje in de Joe-app. Hey Chantal, ik heb net op jouw muziek mijn laatste keer trainen voor de Dam tot Damloop dit weekend gedaan. Ik heb voor Artsen zonder Grenzen €300 opgehaald. Nu nog even goed uitrusten en zondag knallen. Ja, want die is natuurlijk zondag, hè, die Dam tot Damloop. Dat is echt een moeilijk woord trouwens, daar ben ik achter gekomen. Probeer het eens 3 keer achter elkaar. Dam tot Damloop. Dam tot Damloop. Is echt niet, makkelijk. Probeer het eens, ik daag je uit. Paul Young, hoor je zo hier bij Joe. Come back and stay. Maar eerst Phil Collins. I wish it would rain down.

Back and Stay hier bij Joe. Speel jij nog Candy Crush? Ja, ik ken echt niemand die dat nog speelt. Maar het is schijnbaar nog steeds groot genoeg om Shania Twain voor te winnen. Ja, ze heeft namelijk een nieuwe versie gemaakt van You're Still the One. Allemaal voor Candy Crush. Ja, ik denk dat het vooral lekker boeren was, denk je niet? Nou goed, een ander liedje voor Shania Twain hoor je zo. Maar eerst Kiss.

0: niet zo snel onder de indruk. Maar ik wel, hoor. Je hoort er nu bij Joe. Ze is overigens nu ook te horen in Candy Crush. Ik vertelde het net. En ik vroeg me af of er überhaupt nog mensen Candy Crush spelen. En jawel, ik krijg berichtjes binnen in de Joe-app. Van bijvoorbeeld Mike uit Huizen. Die zegt, of ik nog Candy Crush speel, elke dag al 13 jaar. Ik ben bij level 19.623. Maar Megi uit Ermelo, die kan er nog een schepje bovenop. Die zegt ook, zeker Candy Crush level 20.132. Mijn hemel. Nou goed, je zou inmiddels zeggen dat de levels op zijn. Maar niet dus. Lekker bezig. Brian Adams en 10cc hoor je zo hier bij Joe. En mocht je een zakelijke creditcard hebben van je werk en daar zo nu en dan een betaling mee doen, om dat dan even terug over te maken of zoiets, dan vertel ik je zo een verhaal en dan ga je daar wel even een tweede keer over nadenken.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
7: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Trappen, trappen, ja, daar ga je. Klop.
10: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
11: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals.

0: Bonido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
5: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Zoveel op voorraad en binnen jouw budget. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
4: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
12: Fans van voordeel.
13: Aldi. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
12: Fans van voordeel,
11: Aldi.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
16: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
17: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
16: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
17: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
16: En als je voor jezelf werkt?
17: Ook gewoon 1 factuur per maand.
16: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
17: Mm.
16: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
18: Ga met die bananen naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
19: Goedemiddag, het is 2:30. Ik heb het Joe-verkeer van Flitsmeister voor je. 12 files in Nederland, in 2 sta je langer dan 10 minuten. Dat is op de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 12 minuten. En de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Everdingen. Een kapotte vrachtwagen, ook 12 minuten.
20: Dit

denk dat ik wel iemand weet die binnenkort niet meer op vakantie gaat. Namelijk een man in de VS die zijn zoon probeerde te helpen met zijn YouTube-kanaal. Ja, zijn zoon maakt namelijk filmpjes, maar kreeg de hele tijd heel weinig views. Dus die vader dacht, weet je wat ik doe? Ik ga hem gewoon eenmalig helpen. Ik stort €20 via mijn zakelijke account vanuit mijn werk. En dan krijgt hij wat extra advertentie, krijgt hij wat extra zichtbaarheid. Kan vast geen kwaad. Tot hij op kantoor werd geroepen bij zijn baas met de vraag waarom er in hemelsnaam €100.000 van de rekening was. Ja, zijn zoon die had dus ook nog door dat het account gekoppeld was. Ik denk wel dat deze man geen kerstpakket hoeft te verwachten dit jaar. The Only Way Is Up hoor je na de Four Non Blondes.

En heb jij een kaartje gestuurd naar Koen en Sander voor hun 20-jarig jubileum? Luister dan morgenochtend vanaf 6 uur ook weer naar de Koen en Sander Show. Want dan worden er nog meer kaartjes voorgelezen. En je weet het, hè, als jouw kaartje voorbij komt, dan win je een taart. Dit is Joe met Virgil Sharkey nu. En A Good Heart. I hear

0: Waar je zo hoort, Madonna en ook Chicago komt eraan. En het nieuws van 3 uur met Alain.
1: Ja, met serieus nieuws uit België, want daar zijn mogelijk Nederlandse militairen gewond geraakt.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: De Beter Pick-a-Bellies.
7: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
8: waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
9: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
3: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Hey, Remol!
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor 399 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze super voordelig op kozijnshop.nl.
13: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
14: Ook nieuwe kozijnen nodig? Breek je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
15: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
16: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Grobbel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
17: Zeg het!
16: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
15: Nu bij Dirk, WCL. Kuip, 225 gram, 99 cent.
18: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
19: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
21: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
20: Oh, en nu niet?
21: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
20: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
22: Goedemiddag, het is bijna 3 uur. Het nu.nl nieuws krijg je van Alain.
0: Goedemiddag. In België zijn meerdere mogelijk Nederlandse militairen gewond geraakt. Dat schrijven Belgische media. Militairen uit meerdere landen waren voor een oefening met een parachute uit een vliegtuig gesprongen, maar ze kwamen in de bomen terecht. Twee militairen zijn zwaar gewond. Actiegroep Farmers Defence Force wil dat boeren op hun telefoons bewijsmateriaal verwijderen van brandende hooibalen. Volgens de voorzitter worden namelijk aan het eind van de week politieinvallen verwacht. Op Prinsjesdag werden op meerdere plekken in het land hooibalen in brand gestoken langs snelwegen. De minister die erover gaat zei eerder bij Pauw en de Wit al aangifte te doen.
17: Dit soort gedrag, om maar je gelijk te halen op een bepaalde manier, anders dan via democratische wegen, en mensen gewoon echt letterlijk in gevaar brengen, dat vind ik niet dat we dat moeten accepteren.
0: De actie was een protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De bouw van ruim 80.000 huizen staat op de tocht. Netbeheerder Enexis kan ze namelijk niet aansluiten op het overvolle stroomnet. Vooral in Brabant zijn de problemen groot. Daar zullen veel bouwprojecten stilvallen als er geen oplossing komt. En de student van de Universiteit Leiden is naar de allerhoogste rechter gestapt. Hij was het namelijk niet eens met het eindcijfer van zijn scriptie. De Unie wilde hem een 9 geven, maar dat werd een 8 omdat hij het werk te laat had ingeleverd. Student liet het er niet bij zitten. Volgens hem is namelijk nergens duidelijk uitgelegd waarom er dan een heel punt vanaf gaat. Maar de allerhoogste rechter gaf hem gelijk. Binnen een paar weken krijgt de student een nieuw cijfer. Het weer van Buienradar. Er trekken buien over het land. Het is 17 tot 20 graden. En morgen een mix van wolken en zon bij zo'n 19 graden.
16: Alain, dankjewel. Dan het Joverkeer van Flitsmeister. 20 files in Nederland. In 3 sta je langer dan 10 minuten. Dat is op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Vianen en Culemborg. De oprit dicht. 12 minuten. Dan de A16 Rotterdam-Breda tussen Kralingen en de Van Brienenoordbrug. Een ongeluk gebeurt. 11 minuten. En de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Everdingen. Een kapotte vrachtwagen en 11 minuten extra.
22: Dit is Joe met Chantal Hutten.
16: Nog even doorzetten deze donderdagmiddag, maar dat gaat helemaal goed komen met de muziek die ik voor je heb. Chicago hoor je zo, maar eerst Madonna en Like a Prayer.

Leave Me Now hier bij Joe met Queen zo. En mocht je nog steeds hopen op een soort ABBA Voyage, maar dan van Queen, dan moet ik je verwachtingen wel echt een beetje gaan temperen. Want de kans dat dat gebeurt wordt steeds minder groot. Brian May heeft namelijk laatst in een interview antwoord gegeven op die vraag. En hij zegt dat ze er wel heel serieus naar hebben gekeken. Maar dat hij enorme bedenkingen heeft omdat er veel AI bij moet worden gebruikt om te maken. En daar is hij dus enorm op tegen. Dus ja, die kansen die lijken echt wel flink wat kleiner te worden. Maar goed, op de radio hoor je ze wel gewoon. Radio Gaga hoor je na Wham en Freedom.

bij Joe, waar ik nu een liedje voor je heb. Die komt heel erg in de smaak bij Jannie. Die zegt namelijk in de Joe-app: Chantal, wat een heerlijke muziek draai je vandaag. Ik heb nog een toevoeging waarvan ik zeker weet dat het nog beter maakt. Iets leuks van Elton John misschien. Ja, en dit hoor je dus natuurlijk al op de achtergrond. Maar heb je zelf iets waarvan je denkt, oh, dat kan ik wel gebruiken. Daar krijg ik veel energie van. Stuur het dan in de Joe-app, want zometeen om 4 uur uiteraard weer de 4 uur middagboost.

0: Joe, waar ik zo meteen voor je heb. U2 en ook Laura Pausini, La Solitudine. En mocht je nou nog naar de supermarkt moeten voor het avondeten vanavond, dan heb ik wel even een tip voor je waarmee je 100 kan worden.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.

0: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
3: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
4: Trappen, trappen, ja, daar ga je, daar ga je. Mop, mop, mop.
5: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
3: Bestel de nieuwe EasyToys Adventskalender. EasyToys.nl.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Superdeals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt, 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
12: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
13: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
14: Download de app en start met Vind.
15: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: De Beter Pickabillies.
17: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk €1,49. We doen met je mee. Plus.
18: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
19: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
20: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
21: Goedemiddag, het is bijna 4:30. Ik heb het Joe-verkeer van Flitsmeister voor je. 41 files in Nederland. In 3 sta je langer dan 20 minuten. Dat is op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Vianen en Culemborg 22 minuten. Dan de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen het Liemezaakviaduct en Ippenburg 20 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en de Van Brienden-Noordbrug. Daar is een ongeluk gebeurd en doe je er 22 minuten langer over.
22: Dit

Laura Pausini en La Solitudine hier bij Joe, waar het al steeds meer richting het einde van je werkdag gaat. Mocht je nog naar de supermarkt moeten, ga voor iets met vis, groente en rijst. Dat is namelijk het voedingspatroon van Japanners. En waarom moet je dat nou doen? Nou, daar zijn inmiddels meer dan 100.000 100-plussers. Doen ze daar toch iets goed met dat dieet? Hè? Dus mocht je ook die kant op willen, gewoon lekker gaan voor de vis, groente en rijst. YMCA is zo na Come On Eileen.

bij Joe, waar het donderdag is. Overal is donderdag, ook bij Joe, maar je begrijpt wat ik bedoel. En dat betekent dat de middagshow met Kai weer aankomt. En op donderdag kun je 1000 euro winnen in de Alpha Battle als je de hoogste score hebt van de week. De Alpha Battle is het letterspelletje dat hij elke dag speelt en daarbij krijg je een aantal categorieën. Heb je 30 seconden de tijd om antwoord te geven met een beginletter. Dus laat ik zeggen, je krijgt groente met een P en dan moet je zeggen paprika. Nou, als je dat het allerbeste doet van de week, dan win je dus 1000 euro. En op het moment staat de hoogste score op 8. Dus ja, ik zou zeggen, doe vooral mee. Er komt een aanmeldmoment straks tijdens de middagshow met Kai. Dus blijf opletten en misschien win jij wel 1000 euro vanmiddag. Dat zou lekker zijn. Soul Asylum nu bij Joe.

0: en Runaway Train hier bij Joe, waar het bijna 4 uur is. Dat betekent dat je dus zometeen hoort Kai met de middagshow met Kai. Met daarin ook de 4 uur middagboost. Kun je ook nog even laten weten in de Joe-app waar jij veel energie van krijgt. En misschien draait hij dat dan wel voor je. Dat is uiteindelijk wel de bedoeling. En het nieuws van 4 uur komt eraan met Jeroen.
1: Zeker. En daarin onder andere voetbal, de Europa League. Kan NEC vanavond potten breken tegen Juventus?
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapming Dagstein.
10: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk...

0: of doneer.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Door mijn namen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
7: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
9: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
10: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot 700 euro inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
11: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
13: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
12: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
13: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
12: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
14: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
15: Lieve kids, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Omdat kids Vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon Vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips, Vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
16: 18 plus, speel bewust.
12: Ja? Echt serieus?
17: Zo.
12: Wat een geld.
18: 18.000, tot verdikken me.
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
20: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
21: Dit is jou. De vierde middagboost, na het nieuws van 4 uur, Jeroen Latijnhouwers.
22: Goedemiddag, actiegroep.
23: Ja.
22: Nog één keer, alsjeblieft. Goedemiddag. Actiegroep Farmers Defence Force wil dat de boeren op hun telefoons bewijsmateriaal verwijderen over de brandende hooibalen. Volgens de voorzitter worden namelijk aan het eind van de week politieinvallen verwacht. Op Prinsjesdag werden op meerdere plekken in het land hooibalen in brand gestoken langs snelwegen. Dat was een protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er is iemand opgepakt na het verkeersongeluk gisteravond bij Zwagen in Noord-Holland. Een auto botste daar op een vrachtwagen en sloeg over de kop. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte 3 anderen gewond. Het is niet bekend hoe het met hen gaat. In België zijn 5 militairen gewond geraakt na een parachuteoefening van het Nederlandse leger. Een van hen raakte zwaar gewond en ligt volgens de VRT in het ziekenhuis. De militairen sprongen uit vliegtuigen, maar belanden in bomen. Ze zijn door de brandweer weer bevrijd. En vanavond is er weer Europa League voetbal. NEC speelt uit in Turijn tegen Juventus. Sportverslaggever Riepke Bakker.
0: Afgelopen zaterdag verloor NEC met 3-0 van Cambuur. En na afloop zei trainer Dick Schreuder dat het de slechtste wedstrijd ooit was onder zijn leiding. Maar nu Juventus wacht, wordt Schreuder ineens positiever. Eén slechte wedstrijd betekent niet gelijk dat het slecht gaat, zegt hij. Dat was wat mij betreft een ongelukje. Nou, ik zou zeggen, laten we het hopen voor NEC.
22: Het weer nog van de Buienradar. Bewolkt en regen. Het is gemiddeld 17 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij zo'n 19 graden.
2: Dit is Joe met Kai Merckx.
17: Jazeker! 4 uur middagboost. We zijn weer van de kant. Herfstachtige, druilerige donderdag. Je wordt er zo loom van. Dus ik denk dat ik voor iedereen spreek dat we allemaal wel wat extra energie kunnen gebruiken. Heb je een nummer waarvan je denkt, nou, daar wordt iedereen wel even blij van. Dan wil ik dat je dat nummer even deze kant op stuurt. Of niet het hele nummer, gewoon titelartiest is genoeg. In de app van Joe, in de vorm van een bericht. Eva is er in ieder geval echt al helemaal klaar voor.
23: Yes, lekker. Weer de 4 uur middagboost. Ik wil graag Bon Jovi horen met Keep the Faith. Voor iedereen die net dat laatste zetje kan gebruiken. 4 uur.

0: en Keep the Faith. Rebecca zegt via de app: dit nummer van Bon Jovi vind ik altijd zo lekker. Bedankt, bedankt. Ja, het heeft een hoog energiegehalte natuurlijk. Het is up tempo, het is lekker hap, het is lekker vlammen, lekker knallen. En dat is echt iets voor de vierde middagboost. Als je ook iets wil horen waar je energie van krijgt en waarvan je weet, nou, daar krijgt iedereen energie van, laat dan zeker even weten via de app van Joe. Kan je ook bijvoorbeeld ondersteunen bij het huishouden, zoals bij Renette?
1: Ik kak aan alle kanten en tijdens de was en mijn huishoudelijke taken. En ik denk vele anderen ook wel een lekkere boost kunnen gebruiken van de Nolan Sisters. I'm in the mood for dancing. Dan gaat vast alles heel erg snel.

0: En in de mood voor dancing in de vierde middagboost bij Joe. We nemen elke dag een onderzoek mee hier in de middagshow. Of wordt in ieder geval even besproken. Alleen, het ontbreekt nog aan een antwoord van het onderzoek. Of een uitkomst, zoals je wil. Het geweten van de show, Jesse, jij neemt zo'n huistuin- en keukenonderzoek altijd mee.
1: Ja, ik heb weer een leuke verzameld. Vandaag heeft dit iets te maken met eten. Want 1 op de 20 Nederlanders, zo blijkt uit onderzoek, vindt dit eten totaal niet lekker.
0: Misschien is het hier een hele handige tip om dit onderzoek om te draaien. Dus eigenlijk is het iets dat 19 op de 20 Nederlanders fantastisch lekker vindt.
1: Ja, inderdaad.
0: Er is maar 1 op de 20 die het niet tevreden vindt.
1: Ja, dus je moet het niet. Het is bijvoorbeeld geen spruitjes of zo.
0: Nee, oké, want dat vinden meer mensen niet lekker. Zou je dan kunnen concluderen. De spruitjes kunnen we al afvinken.
1: Sowieso.
0: En als ik nou bijvoorbeeld zeg een spaghetti bolognese. Dat is iets, daar zit eigenlijk weinig smaak aan. Dat is heel basic spaghetti bolognese. Dus eigenlijk pasta uit tomatensaus.
1: Is niet goed, is hem niet.
0: Is hem ook niet. Oké, kunnen we al afstrepen. 1 op de 20 Nederlanders vindt dit eten totaal niet lekker. Later deze middag het antwoord.
2: Yo, ik heb een verzoekje. Don't Dream It's Over van Crowded House. Om mee te zingen tot het einde van de werkdag.

0: Don't Dream It's Over. Ik zag een bericht binnenkomen in de app van Joe van Agnes. Agnes, welkom in de show.
1: Dankjewel.
0: Ik heb het gevoel dat we het een beetje gaan hebben over het druilerige weer.
1: Ja, dat klopt. Ik word er al een beetje mistroostig van. Ik heb zoiets van, ik heb liever zon, een beetje plezier en dergelijke. En
0: als

0: nog heel even terugkomen op het onderzoek van vandaag. Elke dag nemen we een onderzoek mee in de middagshow. En Jesse, jij regelt dat dan. Je hebt een enorme stapel met de onderzoeken die jij verzamelt. Mm-hmm. Het gaat over eten. Mag ik hem nog één keer horen?
1: 1 op de 20 Nederlanders vindt dit eten totaal niet lekker.
0: Ja, er zijn al een aantal antwoorden de revue gepasseerd. Maar er komt er nog eentje binnen. Die zou ik eigenlijk al even willen checken. Dus we hebben al gehad, spruitjes was niet goed. Spaghetti bolognese was niet goed. En nu zegt Anja... Witlof.
1: Nee, is ook niet goed.
0: Dat is jammer.
1: Ja, sorry.
0: Dat is jammer. 1 op de 20 Nederlanders vindt dit eten totaal niet lekker. Draai hem even om voor je eigen gemak en even voor de reality check. Dus 19 op de 20 Nederlanders vindt dit eten fantastisch lekker. Ja. Zou het elke dag wel kunnen eten op een moment.
1: Ja, dus je zou het echt een beetje in de hoek moeten zoeken van dingen die we collectief als lekker zien.
0: Ja. Ja, precies. Ja, nee, zeker, zeker. Later deze middag in ieder geval het antwoord. Denk er nog even over na. Dit is de vierde middagboost waar je ongegeneerd mag laten weten wat jij wil horen om muzikaal weer even op te laden. Neem bijvoorbeeld een voorbeeld aan Ineke.
2: Zo, aan het einde van de middag kan ik wel weer een boost gebruiken. Je zou mij heel veel plezier doen om het nummer te draaien van Fleetwood Mac met Dreams.

0: Dreams.
1: Mag ik nog heel even het onderzoek horen van vandaag? Want we nemen elke dag in de middag hebben een onderzoekje natuurlijk. Het gaat vandaag over eten, maar we hebben nog geen antwoord van het onderzoek. Komt pas later deze middag. Mag ik hem nog één keer horen?
2: 1 op de 20 Nederlanders vindt dit eten totaal niet lekker.
1: Ja, we hebben wel heel veel antwoorden gehad. Spruit hebben we gehad. Spaghetti bolognese. Hadden we net nou weer?
2: Wie? Witlof.
1: Oh, Witlof. Ja, Witlof. Ja. Nou, was allemaal niet goed, dus maakt daar niet uit ook. Richard heeft een antwoord die denkt, ja, dit moet het zijn. 1 op de 20 vindt haché totaal niet lekkers.
2: Ja, oh. Ja. Is niet goed, maar het is wel leuk.
1: Oh.
0: Ik vind hem lastig. Je moet hem echt omdraaien.
1: Er is ook zoveel mogelijk. Ja, je moet hem eigenlijk omdraaien. In je gedachten moet je hem even omdraaien. Ja. 19 op de 20 Nederlanders vindt dit lekker.
2: Ja. Ja. Nou. Maar zie het even voor je. Dat hier 20 mensen voor je staan. Nee, en dan heb je eten. En dan zegt daar 19 mensen zeggen, oh, lekker. En één zegt...
0: Snap ik wel. Nee, maar, hoe kan je het zeggen? Snap ik hem. Als jij het zegt, Jesse, geweten van de show, dan snap ik het niet.
1: Is totaal onduidelijk. Ja, gek hoe dat gaat, hè.
2: En noem gewoon een gerecht. Zo moeilijk is het niet.
0: Hagelslag.
2: Nee.
1: Later deze middag in ieder geval het antwoord. John zegt, mijn collega Mireille heeft haar dag niet helemaal. Nou weet ik dat ze stiekem fan is van Cher. Zou je om haar blij te maken even Believe willen draaien? Ja, natuurlijk, met veel plezier. Believe en Cher in de 4 uur middagboost.

0: richting het nieuws van 16:30, Jeroen Latijnhouwers. Jij weet wat daar allemaal gebeurt.
1: Ja, het is een veelgehoorde vraag vandaag. Blijft het nou de komende dagen ook zo regenen? Nou, ik kan je vertellen, er is zonlicht aan het eind van deze regentunnel.
0: En Corrie die zegt via de app van Joe, kunnen we ons al opgeven voor het leukste spelletje van de dag. En sterker nog, van de hele week. Ja, zeker de alfabattle gaan we spelen om 16:45. Je krijgt 30 seconden de tijd en moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Je kunt je zo aanmelden na het nieuws van 16:30. Pak daarvoor al even de app van Joe erbij, want je kunt je aanmelden na bijvoorbeeld muziek van Whitesnake en La Bamba over een paar minuten. Overal even die zomer gesproken natuurlijk, die zonnestralen die dragen.
1: Ja, precies. Op het juiste moment draaien we dat.
0: Op de...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
1: Smint. Boost yourself. Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tonk Roffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
9: Ja, eindelijk. Hij is er weer. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt... EasyToys.nl.
10: Die heerlijke cappuccino die je dronk in Italië? Coffee at Work brengt hem gewoon naar je werk. Coffee at Work. Een all-in-one concept voor op de zaak.
9: Bestel de nieuwe EasyToys adventskalender. EasyToys.nl.
10: Probeer gratis een koffiemachine uit. Kijk op coffeeatwork.nl.
11: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
12: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
16: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij N2.

0: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen?
3: Drakentemmen in het Verre Oosten?
4: Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Het is bewolkt en het regent. Het is zo'n 17 graden. Morgen een mix van wolken en zon bij zo'n 19 graden. La Bamba, na het nieuws van 4:30. Jeroen Altijnhouwers.
7: Goedemiddag. Normaal gesproken maakte zorgverzekeraar DSV als eerste de nieuwe zorgpremie voor volgend jaar bekend, maar dit jaar niet. Volgens DSV kan het ook niet, omdat er nog te veel onduidelijk is over het eigen risico, omdat het kabinet maar geen besluit neemt. Maar zorgverzekeraars hebben nog wel wat tijd. Ze moeten voor 12 november aanstaande hun premie bekendmaken. Zanger René Vroeger moet voorlopig stoppen met zingen. Hij leidt aan de auto-immuunziekte myositis. Dan valt je afweersysteem je spieren aan. Het is allemaal niet levensbedreigend, maar René Vroeger heeft er al 2 jaar last van en de behandelingen hebben volgens hem meer tijd nodig dan gehoopt. En iedere maandag bellen wij altijd even met Buienradar om het weer van de komende week door te nemen. Maar vandaag, donderdag, hebben we weer even gebeld, want er zou iets onderweg zijn. Tot en met het weekend is er nog regelmatig een bui mogelijk. Maar daarna wordt het beter, zegt weerman Maurice Middendorp.
8: Vanaf maandag zien we dat de neerslagkansen wat afnemen. Dus het wordt droger, het wordt ook rustiger, het gaat wat minder hard waaien. En de zon krijgt in de loop van de week ook wat meer ruimte. En de temperaturen gaan dus ook omhoog.
7: Ja, een nazomertje dus.
8: Ik denk in het binnenland wel, zeker in het Zuidoosten. Daar kunnen de temperaturen mogelijk in de loop van de week misschien wel weer 25 graden gaan halen. Maar er zullen ook gebieden zijn, zeker begin van de week, waar er wat meer bewolking is. En dan moet je denken aan het noordelijk kustgebied. Dus daar kan het een klein beetje tegenvallen.
7: Ja, hogere temperaturen dus, zeker 25 graden. En ik hoorde mogelijk misschien nog wat hoger.
9: Nog wat hoger.
7: Mogelijk.
9: Ik weet niet of ik hier nog op zit te wachten.
7: Wat?
9: Het is natuurlijk altijd wel lekker gewoon goed weer. Maar kijk eens waar we nu in zitten. Het is eind september.
7: Nee, joh.
9: Laten we gewoon...
7: Half september.
9: Ja, maar laten we gewoon lekker doorgaan, joh. We hebben de zomer gehad. We hebben het bloedheet gehad. We hebben allemaal lopen klagen. Het is te heet. Dit nooit meer. Laten we ons gewoon lekker opmaken voor de kerstdagen. Voor de herfst, joh.
7: Nee. Ik hou van de kerst en ik hou van de winter. Ik vind het hartstikke leuk.
9: Ja?
7: Maar dan wordt het wel heel lang, hè? Vanaf half september tot, laten we zeggen...
9: Ja, ik weet het.
7: Half april?
9: Ja, maar dat maakt toch niet uit. Dat is toch lekker ook.
7: Er komt nog een nazomer. Ergens in november.
9: Oh.
8: Dat is niet gek.
9: Weet je wat? Dan agree to disagree. Zullen we dat dan doen? Ik heb even de perfecte oplossing hier.
10: Dit is Joe met Kai Merks.
9: Je kunt zo trouwens €1000 winnen in de finale van de Alpha Battle. Aanmelden over 5 minuten. Maar eerst even, gewoon lekker even zomer dan.

go again. Het is donderdag en dat betekent dat we hier in de middagshow bij Joe de finale dag betreden van de Alpha Battle. Er staat op dit moment een score van 8 goede antwoorden van Stefan op het bord. Maar er wordt zo nog 1 ronde gespeeld. Dat is natuurlijk de allesbepalende ronde. Want haal je meer dan 8 goede antwoorden, dan ben jij diegene die 1000 euro wint. Je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Dus ga de strijd aan en meld je aan door een bericht te sturen in de app van Joe met daarin je naam. Krijg je 3 minuten de tijd voor. Verder namelijk de grote finale over 3 minuten naar Billy Joel bij Joe. My Life.

0: My Life bij Joe. Robin S. hoor je over een paar minuten Show Me Love. Want het is het moment van de week waar je op hebt zitten wachten. De grote finale.
1: De Alpha Battle.
0: Juist, ik ga spelen met Annemarie. Hallo Annemarie.
2: Goedemiddag.
0: Hey, hallo. Nou, er staat nogal wat te gebeuren bij jou, zeg.
2: Ja, ik ga samenwonen met mijn vriend. En hij komt bij ons echt nu officieel inwonen. Dus daar kunnen we het geld zeker heel goed voor gebruiken.
0: En waar gaat het geld dan specifiek naartoe?
2: Ofwel naar de verhuiswagen. Ofwel naar het aankopen van misschien nog een paar leuke dingen om het huis echt gezamenlijk te maken.
0: Leuk.
2: Maar misschien willen we ook nog wel gewoon tussendoor een dagje uit of zo.
0: Ja, ook nog leuk. Nou, er zijn in ieder geval heel veel opties die je op kan gaan met 1000 euro, Annemarie.
2: Yes.
0: Dat is heel fijn. Nou, laten we dan eens even kijken of het dat ook echt gaat worden. Want ik ben wel op zoek naar meer dan 8 goede antwoorden van Stefan.
2: Ja.
0: Ja. Stefan, heb je nog laatste woorden voor Annemarie? Misschien nog legendarische woorden?
3: Nou, uiteraard heel veel succes gewenst. En ik weet niet of het een zenuwe bedoeling is, maar doe je best.
2: Nou, dankjewel.
0: Dat is sympathiek. Het is een zenuwenbedoeling. Nou, dat is het zeker. Meer dan 8 goede antwoorden. Het gaat als volgt, Annemarie. Je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. Als er gespeeld is, haal ik jullie er allebei bij. Dan gaat de jury in beraad en maak je bekend wie die 1000 euro heeft gewonnen. Maar omdat je meespeelt, krijg je sowieso een lot voor de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Die heb je al in de pocket. Je mag gaan spelen met de letter E van energie.
2: Yes.
0: Klaar voor?
2: Ja.
0: 30 seconden vanaf nu, succes. Iets op kantoor.
2: E3.
0: Een artiest.
2: Enzo Knol.
0: Een vogel.
2: Ekster.
0: Een bekende Nederlander.
2: Enzo Knol.
0: Een schoolvak.
2: Engels.
0: Iets in de supermarkt.
2: Eten.
0: Een tv-programma.
2: Of erten. Eigen huis en tuin.
0: Een dier.
2: Egel.
0: Een land.
2: Engeland.
0: Een beroep.
2: Weet ik niet. Ja, egoïst.
0: Een egoïst. Sommige mensen zijn egoïst van beroep, zou je kunnen zeggen, ja. Nou, eens even kijken. Nou, je ging als een razende. Ik ga heel even vragen aan de jury. En daarmee ga ik het heel even voor je opnemen, Annemarie. Is Enzo Knol geen artiest, beste jury? Artiest is natuurlijk een heel breed begrip. Een artiest is ook een schilder, een zanger.
4: Een uitvoerend kunstenaar die zijn creatieve talent gebruikt om mensen te vermaken. Ja,
0: dus je zou kunnen zeggen dat Enzo Knol video's maakt op het internet zetten om mensen te vermaken. Ja, dus die is wel goed, hè? Ja, oké. Heel goed. Ik werd eerst fout gerekend, Annemarie. Ik heb het voor je opgenomen. Even kijken. Voor de rest ging het eigenlijk heel goed. Bij beroep had je nog kunnen zeggen etaleur, bijvoorbeeld.
2: Yes.
0: Maar we gaan eens even kijken wat dat heeft gedaan voor de score. De winnaar van 1000 euro van Joe en Staatsloterij is met 9 goede antwoorden, Annemarie! Van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Heb je nu je het echt in handen hebt, beter kunnen nadenken over wat het uiteindelijk gaat doen van de 3 dingen die je met 1000 euro wil doen?
2: Ik heb geen idee. Ik ben helemaal verrast en verbaasd.
0: Helemaal flabbergasted ben je.
2: Ja.
0: Ja, nou ga er lekker over nadenken. Van harte gefeliciteerd. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Komende maandag om 16:45 in de Alpha Battle. Dit is Robin S. bij Joe en Show Me Love.

0: nog heel even iets benadrukken voor morgenochtend. Want we hebben natuurlijk deze hele week hebben we de alfabet al gespeeld. En morgenochtend ben ik hier ook te horen bij Joe tussen 10 en 12. En dan gaan we een beetje eigenlijk de vrijdag vieren. Een beetje het einde van de week, een weekend een beetje inluiden. Maar dan krijgt iemand ook altijd de kans om zichzelf te revancheren. Dus morgenochtend krijgt degene die de alfabet al het minst heeft gespeeld deze week de kans om zijn eigen score te verbeteren. En op die manier het eerste rondje in de kroeg op mijn kosten te krijgen. Wil jij daar iets over zeggen? Of waarom zit je zo te wijzen en te doen?
1: Oh nee, dat was een duimpje.
0: Was een duimpje.
1: Wil je nog weten wie dat is?
0: Want je wil naar huis, je staat te liften. Wat ben je aan
1: het
0: doen?
1: Het was een duimpje van inderdaad, je hebt gelijk.
0: Inderdaad,
1: wil je nog weten wie het is?
0: Nou, dat vind ik leuk. Dat is nieuw dat je dat doet. Leuk. Als het leuk is, krijg ik een duimpje. Ja. Dat is wel leuk.
1: Ja, lief.
0: En wie is het dan?
1: Sylvana met 4 goede antwoorden.
0: Nee, duimpje omlaag deed hij. Ja. Sylvana met 4 goede antwoorden. Dus ja. Ik krijg morgenochtend kans om zich te revancheren.
1: Ja.
0: Nou, mooi. Dat is morgenochtend. Even het volgende voor zometeen, want ik hou soms ook wel eens van overdrijven. Gewoon de boel lekker een beetje aandikken. Dat weet je misschien inmiddels. Maar er is iets wat ik met je wil delen. En echt zonder te overdrijven durf ik te zeggen dat dit iets is dat je straks als je thuis komt 100% gaat delen met familie of vrienden of huisgenoten. Sterker nog, je gaat het, als ik het zeg, ga je het ook meteen zelf doen. Je gaat het uitproberen. Ik zou zelfs willen zeggen dat om 16:45... of vanaf 16:45 leven we in een hele andere wereld. Vanaf 16:45, jongens, kijk nog even goed om je heen, is alles anders.
2: Even kijken, pakketje halen, check. Lunch met de kleinkinderen, check. Coronaprik, oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
8: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
12: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
13: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
14: De Beter Pick-a-Bully.
15: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
16: Ben jij er klaar voor? Voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada. Maar zie je beren op de weg?
17: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
18: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
20: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
22: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
23: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
24: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
25: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
26: De beste plek voor jou, NVM.
27: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
28: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
29: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
30: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld. Draait om jou.
31: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
30: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
32: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg. Dit
0: is Joe. Phil Collins na het nieuws van 5 uur. Jeroen Latijnhouwers.
33: Goedemiddag. Een van de verdachten van het geweld in Overasselt wordt morgen vrijgelaten. Het gaat om een Belg van 22. Justitie zegt dat ze kunnen bewijzen dat hij niet op de plaats delict is geweest. De man blijft wel verdachte. Ons land moet een veiligheidsinstituut krijgen voor AI. Dat wil premier Jesse. In de Tweede Kamer zijn er zorgen over China en Rusland die andere landen kunnen aanvallen met AI. PVV-leider Geert Wilders.
34: Die zullen ook, waarschijnlijk doen ze het al, het inzetten of kunnen zetten op militair of op civiel niveau waar wij last van hebben. De capaciteiten om hiermee slechte dingen te doen in dit deel van de wereld zijn, denk ik, wordt weinig over gesproken, maar zijn ongekend.
33: En ook volgens premier Jette is AI potentieel een enorme bedreiging voor onze veiligheid. De schade aan de Zuurhofbrug van de A15 bij Rotterdam kost transportbedrijven een hoop geld. Die lopen elke dag een €500.000 mis, omdat die brug naar de haven bijna helemaal dicht is. Gisteren werden er scheuren in ontdekt en het gaat nog zeker 4 tot 8 weken duren voordat de brug is gemaakt. En Ierland doet ook volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. En dat heeft opnieuw te maken met de deelname van Israël. Ierland is het eerste land dat zich afmeldt voor het Songfestival. Avrotros heeft zich ook teruggetrokken. Maar het kan zijn dat een andere omroep het stokje overneemt. Het weer van Buienradar, bewolkt en regen. Het is gemiddeld 17 graden. Morgen een mix van wolken en zon. Overwegend droog bij zo'n 19 graden.
1: Ja, ik ga over een paar minuten ga ik iets vertellen. Hou je vast.
2: Dit is Joe met Kai Merks.
1: Ja. Kijk nog één keer goed om je heen. Want over, nou, laten we zeggen, 7 minuten... stappen we met z'n allen een compleet nieuwe wereld in.

0: Young Hearts Run Free. Dit is de middagshow met Joe. Kai hier, fijn dat je er bent. Je hoort Take That over een paar minuten. Everything changes. Ik ga je nu iets vertellen. We zijn op dat moment aangekomen. Ik ga je iets vertellen. En over een paar minuten, dan gaan we een hele nieuwe wereld in. Dan ziet het leven er volledig anders uit. Dus kijk nog even één keer goed om je heen. Dit is zometeen het verleden. En we stappen echt een nieuwe toekomst in. Wat is het geval? Het volgende. Ik wil in ieder geval dat je, als je in de gelegenheid bent, dus niet als je achter het stuur zit, maar pak even ChatGPT erbij. Of op de computer, of de app op je telefoon. Doe het maar eventjes. Jeroen, heb je het erbij?
1: Ja.
0: ChatGPT?
1: Ja, ik heb het.
0: Hier ook, de rest ook. Ja, Alain ook. Ja, yes, ja, ook geweest van de show.
2: Ja,
0: yes.
2: Ja, ja, ja.
0: Oké. Ik wil heel graag dat je een vraag stelt aan ChatGPT. Dat is de volgende vraag. Geef mij een getal tussen de 1 en de 30. Je mag de vraag verzenden, nog niks zeggen over wat er uitkomt. Geef mij een getal tussen de 1 en de 30. Hebben we het allemaal?
1: Ja, klaar.
0: Mag ik heel even vragen, Jeroen, wat komt er bij jou uit?
1: Ik heb nog geen getal.
0: Oh, hij is nog aan het sturen?
1: Ja.
0: Oh. En wat jammer dat dat technisch nou weer achterloopt dan.
1: Ja, dat wacht ik.
0: Dan ga ik het eerst even van Jesse vragen. Wat komt er bij jou uit?
2: 17.
0: 17. Alleen, wat komt er bij jou uit?
2: 17.
0: Oh. Andere Jeroen hier in de studio die meewerkt aan de middagshow. Wat komt er bij jou uit?
1: Hij is nog even aan het nadenken.
0: Oh.
1: Ja. Dat is dan toch de leeftijd, denk ik.
0: Dat denk ik ook, ja.
1: Ja. En de 30. Ik doe het op mijn telefoon erbij.
0: Ja, doe
1: het
0: op je telefoon.
1: Stuur 17.
0: 17 komt 17. Er bij jou uit. Ja.
1: Hé? Huh?
0: En bij jou?
1: 17.
0: Ook 17. Nou ja, hoe is het mogelijk, zeg? Lifehack. Als je aan ChatGPT vraagt, en je mag het nu proberen, geef mij een getal tussen de 1 en de 30. Hij zal altijd antwoorden 17. Altijd.
1: Huh?
0: Is echt waar. Jij bent onderzoeksjournalist, Jeroen. Je mag het nog een keer vragen van mij. Of op je telefoon of op je computer. Maar ChatGPT zal altijd zeggen 17.
1: Oké, ik heb wel een paar vragen erover. Ik weet niet of we daar tijd voor hebben.
0: Nou, je mag een vraag stellen. Stel één vraag. Is dat vanuit...
1: Hoe kom je erachter? Hoe heb je dit uitgevonden?
0: Ja, ik heb dat gezien.
1: Okay. En wat betekent dit?
0: Geen idee. Angstig, hè? Vind je het angstig of niet?
1: Nee. En wat moeten we hiermee?
0: Geen idee. Dat is toch leuk?
1: Oh.
0: Wat?
1: Oh. Wacht even. Als we allemaal voor de tweede keer even dezelfde vraag stellen.
0: Ja?
1: De tweede keer.
0: Oh, ja?
1: Ik heb het dus weer gedaan. En dat nadat ik de eerste keer de vraag had gesteld.

0: Everything Changes. Heb jij het nog een derde keer gevraagd, Jeroen?
1: 8.
0: Er komt er 8 uit.
1: 8.
0: Bij mij ook. Komt 8 uit. Alleen?
1: 8.
0: 8?
1: 11.
0: Oh, 11. En bij jou, Jesse?
2: Ook 8.
0: Ook 8? Ja, jij moet je mensen ChatGPT naar de dokter. Want ik kan het niet meer. Everything Changes.

0: Bedjo en Everything Changes. Nou, we zijn hier de hele tijd maar aan ChatGPT aan het vragen. Geef mij eens een getal tussen de 1 en de 30. Want dan komt daar de eerste keer bij iedereen kwam daar collectief uit 17. Daarna hadden we collectief ook 23. Daarna ook 8. Maar we zijn nog even doorgegaan tot 4e, 5e, 6e graad. En dan kwam uit 29, 14 en 6. En dat blijkt ook nog te kloppen. Zijn er een paar andere mensen die een ander getal krijgen. Dus hij heeft een soort van twee opties op een bepaald moment. Maar over het algemeen krijg je gewoon allemaal dezelfde getallen. Maar hoe komt dat nou, het geweten van de show, Jesse?
1: Ja, dat heb ik aan ChatGPT gevraagd.
0: Oh ja, ja, ja. Nou ja, als iemand het in deze weet.
1: Ja, ja. Ik heb gevraagd, waarom begin je altijd met 17? Zegt hij, haha. Toeval, met een blije emoji. Ik heb geen reden dat ik bij de eerste keer altijd 17 zeg, maar het is gewoon een getal dat mensen relatief vaak als willekeurig ervaren.
0: Okay.
1: Dus hij denkt dat mensen dan denken, oeh, dit is een willekeurig getal.
0: Maar het is dus niet per se willekeurig, want hij geeft het gewoon altijd.
1: Hij geeft het altijd.
0: Hij geeft het altijd. Ja, ja, ja. Toch apart. Grappig. Jacco die zegt ook, ja, super, super geinig dit. Gemini, de concurrent van ChatGPT.

0: GPT doet precies hetzelfde.
1: Ja.
0: Dus die doet dat ook. Nou ja, heel raar. Mocht je in ieder geval vanavond niks te bespreken hebben met je vrouw, het is stil aan de eettafel en je denkt van, goh, wat kan ik er nog eens op tafel leggen? Gooi dit er eens op. En kijk eens wat er gebeurt in zo'n gezin. Kijk eens even hoe het, ja, of heel gelukkig bij elkaar komt, of ontwricht, zou ik me ook kunnen voorstellen. Maar kijk even wat het doet. In ieder geval leuk om even mee te nemen. Dit is Joe, met muziek van Kim Wilde en You Keep Me Hanging On.

0: show and you keep me hanging on. Oh, wacht even. De landen wow. UFO, de landen UFO buiten, hoorde je dat? Heel raar geluid was dat. Maar je hoort aan alles, het nieuws van 5:30 komt steeds dichterbij, Jeroen.
1: Met daar een aandacht voor dag 2 van de algemene politieke beschouwingen. Inhoudelijk worden opnieuw geen stappen gezet. Maar er wordt wel weer gelachen.
0: En Frankie Goes to Hollywood hoor je ook over een paar minuten.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Uren kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf? Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
10: Super deal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Ufi robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
11: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
12: Die heerlijke cappuccino die je dronk in Italië? Coffee at Work brengt hem gewoon naar je werk. Coffee at Work. Een all-in-one concept voor op de zaak.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
12: Probeer gratis een koffiemachine uit. Kijk op

0: ze nou weer hebben bedacht. Ga naar een reageerbuis voor blauw spul of een plakje mens. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
3: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
4: Trappen, trappen, ja, daar ga je.
5: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
3: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
6: De Beter Pickabilly.
7: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
8: ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
2: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
7: Het is bewolkt en het regent. Het is zo'n 17 graden. Morgen een mix van wolken en zon bij zo'n 19 graden. Frankie Goes to Hollywood. Na het nieuws van 5:30. Jeroen Latijnhouwers.
8: Goedemiddag. Nog meer mensen in ons land hebben het Westnijl-virus. Volgens het RIVM hebben 10 nieuwe patiënten zich gemeld. Daarmee staat het totaal aantal meldingen dit jaar op 28. 4 mensen in ons land zijn er dit jaar aan overleden. Het is vandaag Zoutmaxdag. Dat is een waarschuwingsdag, want vandaag hebben Nederlandse volwassenen tussen de 18 en 50 jaar al net zoveel zout gegeten als eigenlijk verantwoord is voor een heel jaar. Dat zegt de voedselwaakhond Foodwatch. Veel mensen realiseren zich niet hoeveel zout ze binnenkrijgen, omdat het onder andere verstopt zit in brood, soep, sauzen en kant-en-klaar maaltijden.
7: Ik heb hier tijdens de lunch een kopje tomatensoep gegeten. Ik denk dat ik aan mijn zouttax zit tot volgend jaar november al. Ik denk dat pittig, maar... Ja, het is wel op. Dus ja, ik zit nu wel echt aan mijn max.
8: Komt de waarschuwing net te laat eigenlijk?
7: Eigenlijk wel.
8: Ik heb nog nieuws over Politiek Den Haag. Het is namelijk dag 2 van de algemene politieke beschouwingen. En inhoudelijk worden opnieuw geen stappen gezet. Maar, en dat is leuk, er wordt vandaag wel weer gelachen.
7: Ah.
8: Bijvoorbeeld toen premier Jette zei dat hij hoopt dat er heel snel een deal is met de oppositiepartijen over de begrotingsplannen.
9: Als het in een week lukt, zou het fantastisch zijn.
8: Ja. Dacht de pro-leider Jesse Klaver toen hij die grap van Jesse hoorde.
10: Als ik op Brad Pitt zou lijken, zou dat ook fantastisch zijn. Toch? Ja.
8: Nou, dat was al lachen. Op een ander moment uitte Jan Struijs van de partij 50PLUS zijn zorgen over de lange aanloop die het kabinet Jette nodig heeft om tot resultaten te komen. En Struijs verwoordde dat zo.
11: Maar de warming-up duurt te lang. We gaan uitgeput aan de wedstrijd beginnen en we weten de opstelling nog niet.
12: Ik heb zelf altijd naast het voetballen op hoog niveau atletiek gedaan. We zijn uit de startblokken, maar we gaan de komende weken die sprint graag met u afleggen om goed over die finishlijn te komen.
11: Ja, voorzitter, dat is een mooie metafoor. Ik heb altijd gedroomd van Champions League en ik ben in een vriendenelftal terechtgekomen en ik wil nu echt Champions League gaan spelen.
8: Nou, leuk toch?
7: Ja, dan moet wel, ja, inderdaad. Ja. Nee, maar de sfeer is er voor de tweede dag op rij gewoon hartstikke goed.
8: Ja.
7: En er schiet nog niks op. Ik bedoel, we hebben nog steeds totaal niks voor elkaar. Maar ze hebben het wel al 2 dagen hartstikke leuk met elkaar.
8: Ja.
7: Dat is ook wel waard. Normaal vlogen ze elkaar al in de haren. Dat is nu eventjes niet. Nou, dit is de middagshow bij Joe, waar je elke dag onderweg naar huis helemaal wordt bijgepraat over het gesprek van dit moment. Zal ik over 6 minuutjes eens eventjes doen.
13: Dit is Joe met Kai Merks.
7: En dan moeten we het in de hoek zoeken van...
14: He's got a knife.
7: Crocodile Dundee.

Harry Kara bij Joe hier in de middagshow Flashdance. What a feeling. Kai hier, goed dat je er bent. Je hoort Kate Bush over een paar minuutjes en Wuthering Heights. Maar eerst is er natuurlijk iets te vieren.

0: Want het is nog 99 dagen tot kerst. Hoera, hoera, hoezee. Toch? Ik ben groot kerstfan. Dus ik kijk er natuurlijk al naar uit. Dus vandaar dat ik ook helemaal niet zit te wachten op nog zo'n Indian Summer. En nog even lekker een zomertje van 25 graden. Ik wil lekker die boom in huis gaan slepen over een tijdje. Als de Sinterland weer uit is. Want dat komt natuurlijk ook nog eens. Ja, het is ook normaal half september. Ja. Maar goed, nog 99 dagen. Het is wel echt in volle gang. Kerst in Oud-Kampen zoekt spelers en speelsters. Waarschijnlijk om een kerstverhaal te spelen. Tuincentra zijn natuurlijk al maandenlang bezig. Dat bereikt bijna een hoogtepunt om alles om te bouwen tot kerst. Het is ook al kerst op Videoland, lees ik. Iedere dag is er een nieuwe kerstfilm op de streamingsdienst te vinden. Dat is leuk. VVD.nl wens je alvast een fijne kerst, zie ik hier. Jij krijgt kerst. Ja.
1: Wat?
0: Geen idee. Alvast een fijne kerst staat er. Ik klik hem even aan. Het gaat over VVD Berg en Daalse.
2: Die denk ik.
0: Oh ja, Berg en Daalse VVD. Inderdaad, ja klopt. Is het niet eens met de verdwijning van de Groesbeekse kerstboom? Dus daar zijn ze tegen aan het strijden. Dus daar zit de kerstsfeer er al lekker in bij de VVD. En Lego komt met 7 nieuwe sets. Dat zie je ook altijd, hè. Dat die sets, mensen lopen altijd met horde sets de winkels uit. Maar er waren ook nog hele andere zaken vandaag. Bijvoorbeeld is ook wel even leuk om alvast mee te geven. De Olympische Spelen in Parijs. Dat kun je nog wel herinneren, denk ik. Zeer succesvol jaar voor Nederland. Maar het ging vooral over de Seine. Want dat was me een gedoe. Die gore rivier vol uitwerpselen moest schoon zijn, zodat er zwemwedstrijden in konden plaatsvinden. Nou, uiteindelijk waren ze net op tijd. Al werden er alsnog atleten allemaal ziek achteraf. Maar oké. Wat dacht het comité van de Olympische Spelen? Laten we nog een rivierrelletje opzoeken. Want slechte publiciteit is ook publiciteit, moet je maar denken. En we blikken daarvoor even vooruit naar de Olympische Spelen van 2032 in Australië. Dit keer zijn niet de zwemmers de sjaak, maar de roeiers. Want Olympische roeiers die zullen tijdens die Spelen hun wedstrijden roeien op een rivier waar honderden krokodillen leven. En er zijn al heel veel landen die echt bezorgdheid hebben geuit. Want dat is al langer het plan. We weten dat al eventjes dat ze dit van plan zijn. Maar vandaag is er dan officieel bekendgemaakt dat er toch echt geroeid gaat worden. Maar de organisatie zegt, nee, we houden dit allemaal goed in de gaten. Zodra er ook maar één krokodil wordt gespot, dan kan dat, zeggen ze, gemeld worden.
2: Oh.
0: Ja, dat is wel eventjes, wow. Dat is wel even preventie,
2: ja.
0: Toch?
2: Ja.
0: Dus iedereen wordt gewaarschuwd. Zie je een krokodil, waar dan ook, meld het.
2: Is dat vanaf nu of is dat dan? Als je aan het roeien bent, dan heb je een krokodil.
0: Precies. Nou, ik denk dat. Als je aan het roeien bent tijdens wedstrijd, je zegt, verrek, dat is een krokodil. Nou, dan pak je je telefoon erbij. Ja, even stoppen aan de kant. Pak je telefoon. Of er zit ook wel eens misschien bij het roeien iemand met zo'n roeptoeter. Die zit daar aan het eind, die zit dan te roepen. En die kan dan gewoon roepen naar de kant. Jongens, er is een krokodil gespot. We hebben een krokodil gezien. Krokodil! Nou, en dan komt het comité, komt eraan. Waarschijnlijk in een ander bootje. En die hebben dan ook zo'n roeptoeter en die roepen, we gaan erop af, meet! We gaan erop af, meet! Nou, en dan wordt die krokodil wordt gestopt. Ik denk dat dat een beetje een beeld is dat je voor je moet zien, inderdaad. Ja. Tijdens het roeien. Stoppen, toeter erbij, krokodil. Nou, en dan wordt het opgelost. En dat is ook zo, zeggen ze. Het water zou een temperatuur hebben waardoor de krokodillen waarschijnlijk, zeggen ze, wat sloom zullen zijn. Ik verzin dit niet. Ik verzin dit niet. Dit is wat er gezegd wordt. Dus dan liggen die krokodillen die liggen daar bij het water. En dan zeggen ze, nou, voor we naar die roeiboot gaan, jongens, ik ga eerst eens even de temperatuur meten. Ik stik even meteen in het water. Zeggen ze, poeh, ik ga er wel naartoe, naar die boot. Ik ga het wel doen, maar op mijn gemak. Ik ga er wel even de tijd voor nemen. Want deze temperatuur word ik ontzettend loom voor.
2: Zegt ze dat ook met zo'n roeptoeter, dat zo'n krokodil of zijn toeter heeft?
0: Zeker, de krokodil heeft ook zijn toeter. Die roept, ik kom eraan. En dan weet je het vanaf de boot, weet je het ook. Nou ja, kortom, ik kan nu al niet wachten op de Olympische Spelen in Australië. Het wordt geweldig tussen de krokodillen.

0: een onderzoek waarvan het antwoord nog even achterwege blijft. Dat wordt achterwege gehouden door het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, klopt. Ik verzamel ze allemaal. Vandaag heeft hij te maken met eten. Want 1 op de 20 Nederlanders vindt dit eten totaal niet lekker.
0: Even een leuk trucje. Draai hem om. 19 op de 20 Nederlanders vindt dit eten wel lekker. Er zijn al een aantal etenswaren de revue gepasseerd. Hagelslag is al gezegd, spaghetti bolognese, witlof en haché. Kunnen we allemaal vergeten, is niet waar. Danielle die zegt kaas. Iedereen gaat ervan uit dat Nederlanders kaas lusten. Maar er zijn er ook heel veel die het niet lusten. Is het kaas?
1: Het is geen kaas.
0: Jordi zegt, is het misschien slagroomtaart?
1: Het is ook geen slagroomtaart.
0: Wat het wel is, dat horen we over een paar minuten na het nieuws van 6 uur in ieder geval. En ook muziek van George Michael en Queen en Tina Turner. What's Love Got To Do With It? Hoor je zo.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.

0: Bowieslo.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze super voordelig op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Ook nieuwe kozijnen nodig? Breek je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
4: Kozijnshop. Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
12: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg weer heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
13: 18 plus, speel bewust.
14: Ja?
15: Echt serieus?
16: Zo.
15: Oh, wat een geld.
16: 80.000, godverdikke me.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Tina Turner, hoor je na het nieuws van 6 uur, Jeroen Latijnhouwers.
22: Goedenavond. Een van de verdachten van het geweld in Overasselt wordt morgen vrijgelaten. Het gaat om een Belg van 22. Justitie zegt te kunnen bewijzen dat hij niet op de plaats delict is geweest. De man blijft wel verdachte. Actiegroep Farmers Defence Force wil dat boeren op hun telefoons bewijsmateriaal verwijderen over brandende hooibalen. Volgens de voorzitter worden er namelijk aan het eind van de week politieinvallen verwacht. Op Prinsjesdag werden op meerdere plekken in het land hooibalen in brand gestoken langs snelwegen. Dat was een protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De bouw van ruim 80.000 huizen staat op de tocht. Netbeheerder Enexis kan ze namelijk niet aansluiten op het overvolle stroomnet. Vooral in Brabant zijn de problemen groot. Daar zullen veel bouwprojecten stilvallen als er geen oplossing komt. En vanavond is er weer Europa League voetbal. NEC speelt in Turijn tegen Juventus. Sportverslaggever Riepke Bakker.
23: Juventus kroonde zich 2 keer tot de beste club van Europa en werd 37 keer landskampioen. Maar het is niet meer de grote club van weleer. Vorig seizoen eindigde Juventus als 6e in de Italiaanse Serie A. En nu staan ze 8e. Dat biedt kansen voor NEC.
22: Het weer van Buienradar. Vanavond zijn er buien. Het koelt af naar 13 graden. Morgen een mix van wolken en zon bij 19 graden.
24: Ik wil even één ding checken bij het geweten van de show, Jesse.
25: Ja.
24: Is het antwoord drop?
25: Het is geen drop.
26: Dit is Joe met Kai Merks.
24: Het heeft te maken met het onderzoek. 1 op de 20 Nederlanders vindt dit eten totaal niet lekker. Antwoord alleen hier. Over 7 minuten.

0: Somebody to Love.
1: Goedemorgen, of goedemiddag moet ik eigenlijk zeggen. Goedenavond is het eigenlijk al.
0: Dit is de middagshow, Kai hier, fijn dat je er bent. Hot chocolate over een paar minuten, you sexy thing. Eerst antwoord op het onderzoek van vandaag, Jesse.
2: Ja, 1 op de 20 Nederlanders vindt dit eten totaal niet lekker.
0: Ja, we zijn er echt al een tijdje mee bezig vandaag, maar we komen er maar niet uit. Er zijn al heel veel antwoorden de revue gepasseerd. Hagelslag, spaghetti bolognese, witlof, hasje, gezondheid, kaas, slagroomtaart, drop is allemaal niet goed. Draai zo hot chocolate, chocolademelk, vroeg ik er even aan toe.
2: Nee, niks met chocolade. Nee.
0: Oké. Okay. Patricia.
3: Hey Kai, hey. Gerechten met koriander.
0: Die doen we nog één keer.
3: Hey Kai, gerechten met koriander.
2: Nee, het is niet goed.
0: Koriander, nee, is niet goed. Jan die zegt, ik denk dat het macaroni is.
2: Nee, ook niet.
0: Erik zegt haring. Nee. Of althans, ja, heeft hij zelf ook nog even ingesproken.
4: 1 op de 20 mensen vinden haring niet om te vreten.
0: Ja, dat wist ik, omdat wat ik hier zie is Erik Haring. Dus of het was zijn achternaam of zijn antwoord. Ik ben voor het tweede gegaan. Haring.
2: Nee, is niet goed.
0: Nee. Oké, okay, Anja.
5: Ik denk dat het mosselen zijn.
0: Mosselen.
2: Nee, ook niet goed.
0: Nee, ook niet. Wim.
6: Ik denk dat het die tuinbonen zijn dat mijn vader vroeger al dat zei. Ze ruiken naar stinkvoeten.
2: Oh, ja. Nee, het zijn ook geen tuinbonen.
0: Ook geen tuinbonen. Oké. Okay. Bianca, een afhaalmaaltijd van de Chinees is misschien wel het goede antwoord.
2: Nee, dat is hem ook niet.
0: Oké, okay, doe nog één keer Patricia.
3: Hey Kai, gerechten met koriander.
0: Ja, is ook niet goed. Dus,
2: is okay. Niet goed.
0: Maar wat is het dan wel? Want het is dus een gerecht dat zeg maar 19 op de 20 Nederlanders wel lekker vindt. Dus ik ben erg benieuwd waar we heen gaan nu.
2: Ja, het gerecht waar het al de hele tijd over gaat, dat is pannenkoeken.
0: Oh, natuurlijk.
2: Pannenkoeken.
0: Ja, pannenkoeken.
2: Kan het ook anders? Ja, heel veel redenen. Hè. Mensen vinden structuur niet lekker, houden niet van meelproducten. Wat er ook een reden is die vaak gegeven wordt bij die 1 op de 20 mensen, is een soort jeugdtrauma. Of trauma, het is een hele grote aanhalingstekens. Maar denk bijvoorbeeld aan dat je ouders ze dan vroeger of te dik, te droog, aangebrand, helemaal niet lekker maakten.
0: Te vet.
2: Dat zorgt ervoor dat je nu echt een soort, ja, dat je gewoon niet van pannenkoeken houdt.
0: Maar dat is het maar bij heel weinig mensen.
2: Ja, exact. Ja, dus de meeste mensen vinden het wel gewoon lekker.
0: Nou, wat leuk. Wat is de populairste pannenkoek? Heb je dat ook nog opgezocht?
2: Uiteraard.

0: chocolates.
1: Maar eerst het antwoord, of het antwoord, het onderzoek van morgen alvast.
2: Van maandag zelfs.
1: Oh, van maandag, ja, het is alweer donderdag. Jeetje, Mina.
2: Het
1: week gaat ook open en dicht als een boek, hè?
3: Ja.
2: Het onderzoek blijkt dit een van de meest voorkomende plekken te zijn waar Olympiërs hun medaille bewaren.
1: Leuk specifiek. Ook.
2: Ja.
1: Ja, leuk. Uit onderzoek blijkt dat dit een van de meest voorkomende plekken is waar Olympiërs hun medaille bewaren. Het antwoord maandagavond om 6:10. En dit is hot chocolate.
4: Bleh.
1: Nou ja, ze. Chocolade vindt ze ook alweer niet lekker, Patricia.
3: Zo lekker.
1: Dat leek mij ook. Zometeen dan iets anders. Katrina and the Waves. Misschien is dat leuk.
4: Bleh.
1: Nee,

0: Want als we de firma Buienradar en Jeroen Latijnhuis mogen geloven, dan zit er een schitterend weer aan te komen.
1: Mooi weer volgende week. We krijgen een nazomertje.
0: Met temperaturen tot
1: 4400 graden. Nee, 25 graden. Misschien een tikje hoger.
0: Nou, dat vind ik genoeg hoor. Heerlijk. Dat is wel lekker. Super.

0: even de app van Joe alvast bij, want ik ga je zoiets voorleggen en daarvoor moet je gaan inzetten. Er staan geen prijzen tegenover. Gewoon de eer, maar ik weet zeker dat je er een mening over hebt. Na het nieuws van 6:30 hoor je er meer over. En UB40, hoor je ook zo.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Smin.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht... Even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
4: Smint. Boost yourself.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
8: Mm.
7: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow!
9: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
17: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Dames en heren, de daluren beginnen.
7: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
19: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
20: Aquaparken voor tickets €200, please.
21: Zei hij nou €200?
22: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
19: Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs, niet normaal, gewoon Transavia.
23: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenval.nl. Er is altijd een weg.
0: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegtickets voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
1: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
24: Albert Heijn. Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak, of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
25: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
26: Het is bewolkt, begint donker te worden, regen en zo'n 17 graden. Morgen een mix van wolken en zon bij zo'n 19 graden. En UB40 hoor je na het nieuws van 6:30, Jeroen Latijnhouwers.
27: Goedenavond. Voor honderdduizenden nieuwbouwhuizen is geen plek op het stroomnet. Daarvoor waarschuwt Netbeheer Nederland. Er is voor 600.000 woningen voor de komende 3 jaar een aanvraag ingediend, maar voor bijna de helft is er geen plek. Door met koningin Maxima, die was vandaag op bezoek bij de HEMA. Het was een koninklijk bezoek aan het hoofdkantoor, omdat de HEMA 100 jaar bestaat.
28: Nu zien we een HEMA die echt vol kracht naar de toekomst kijkt. En die winkel voor iedereen is, hè, met kwaliteitsproducten, betaalbaar is. En nou ja, waar ik zelf klant van ben.
29: Wat koopt u graag bij de HEMA?
28: Dan laat ik voor mezelf.
27: Ja, het wordt gelachen natuurlijk, maar later gaf Maxima wel toe dat ze er vroeger vaak kwam voor witte t-shirts, voor slingers, voor Sinterklaas spullen en voor de kinderchampagne.
26: Ach, Willem-Alexander natuurlijk.
27: Ja,
26: natuurlijk. Ja, voor de kinderchampagne, ja.
27: Ja, Maxima kreeg vandaag trouwens aan het begin van haar bezoek een Tom Poes aangeboden. Die wees ze af. Later kreeg ze een ander cadeau. Een discoversie van hond Takkie van Jip en Janneke. Die,
26: leuk.
27: Die heeft ze in ieder geval aangenomen. We hebben de foto dat ze in de handen
26: heeft. Ja, het is een erg mooi dingetje. Waarom sloeg ze de Tom Poes af? Is dat bekend? Had ze net gegeten? Of vertrouwt ze HEMA niet?
27: Nou, dat is niet bekend. Maar ik kan me zo voorstellen dat ze denkt aan de lijn.
26: Of de manier waarop ze hem gaat eten.
27: Ja,
26: dat er natuurlijk, dat ziet er natuurlijk altijd onhandig uit. En dat wij dan nu zouden zitten te lachen om de beelden. Maxima heeft een Tom Poes gegeten. Lijkt in algemene beschouwingen wel. Ik denk dat dat het is. Ik denk dat dat het is, dat ze zei van nee, dankjewel.
27: Wel slim.
26: Dat zou het kunnen zijn.
27: Ja.
26: Maar dit is ook fantastische promo voor de HEMA natuurlijk. Kijk, koningin Maxima die zegt van ja, kom er zelf ook. Het is lekker betaalbaar. En het, nou ja, dat, beter kun je het niet hebben eigenlijk.
27: Absoluut. Ik sluit af met de vraag. Dit is echt de vraag van dit moment. Wie wordt de nieuwe adviseur van Sinterklaas? Dat komen we voorlopig nog niet officieel te weten. Er gaat wel een naam rond. Die van acteur Daan Schuurmans. Hadden we het gisteren al over. Maar op die naam, Daan Schuurmans, wil Omroep NTR niet zeggen. We moeten wachten tot 9 november aanstaande. Dan pas wordt het officieel bekendgemaakt in het Sinterklaasjournaal.
26: Ja, je moet natuurlijk van hele goede huizen komen om de hand van Sinterklaas vast te nemen. En hem te begeleiden op zijn tocht door het land natuurlijk in de periode dat hij er is. Dus dat is een zware taak, maar ik dacht dat is wel een leuke. Want het is weer zo'n typische situatie waar iedereen nu iets over roept. Aan de eettafel noem je allemaal namen van wie jij denkt van nou, die zouden Sint goed ondersteunen. Ik wil dat gesprek eigenlijk heel even naar de radio halen. Dus je mag hier inzetten door jouw gokje te sturen in een bericht met de app van Joe. Wie denk jij dat de nieuwe adviseur van de Sint wordt? Welke naam komt er bij jou naar boven gepopt? Roep het, dan bewaar ik je berichtje. Die stop ik in een kluis. En als het straks uitkomt en jij hebt het goed, dan zal ik je daaraan helpen herinneren. Dus denk er heel eventjes over na. Nemen we zo even wat opties door.
30: Dit is Joe met Kai Merks.
26: Zal zijn over 6 minuutjes. Namens die van Michael Jackson, Man in the Mirror. En dit is UB40 bij Joe en Red Wine.

0: met Joe, Man in the Mirror. Hoor het net in het nieuws en eigenlijk gisteren ook al. Er wordt druk gezocht naar een nieuwe adviseur voor Sinterklaas. Gisteren kwam het nieuws naar buiten. Inmiddels is speculeren druk begonnen natuurlijk. Je mag je gokje achterlaten in de app van Joe. En dat is leuk, want die gok ga ik dan bewaren. Want we hebben nu natuurlijk allemaal een naam in onszelf. Even denken, oh, die zou goed zijn als adviseur voor de Sint. Of die, of die, of die. Als dan straks de nieuwe adviseur officieel wordt aangekondigd en je hebt het goed gegokt, dan zal ik je eraan helpen herinneren. En dan heb je ook bewijs dat je het bij het rechte end had. Want het is altijd achteraf moet ik bewijzen natuurlijk. Nathalie die zegt, Jeroen van Koningsbrugge. Die zie je toch al overal, dus waarom niet hier? Nou, gaat de kluis in. Jelle zegt Peter Heerschop. Een leuke, dat is een goede adviseur. Daar voelt de Sint zich gewoon ontspannen naast. Een warme, rustige uitstraling. Goede stem ook om dingen over te brengen, zegt hij. Ricardo Spaans, dat is leuk. Die zegt Huub Stapel.
1: Oh.
0: Huub Stapel?
1: Ja.
0: Zou dat misschien kunnen doen?
1: Ja.
0: Henk zegt Louis van Gaal.
1: Oh.
0: Ik weet niet of die goed gaat met de Sint. Louis van Gaal, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Ik zat zelf nog te denken, als jij nog een naam in je hoofd?
1: Nou, is dit net Angela de Jong, de tv-recensent onder andere van het
0: dat lijkt me een hele rare combi. Angela de Jong als adviseur.
1: Luister. Die zegt, ik ben erg voor gelijkheid. Maar de nieuwe Sint moet absoluut een man zijn, geen vrouw. Het had ook in deze moderne tijd, de publieke omroep, had het misschien...
0: Had misschien ook nog een
1: vrouwelijke adviseur.
0: Ja, een vrouwelijke adviseur voor de vrouwelijke touch bij de Sint.
1: Zij vindt een man.
0: Ja. Precies, ja, de Sint is al zo oud. De Sint gaat zich niet meer committeren aan ineens dat hij zich anders moet gaan gedragen.
1: Ja.
0: De Sint is de Sint natuurlijk. Die gaat ook eigenlijk... Kijk, en daarom is die adviseur zo belangrijk. De Sint is ook een beetje eigenwijs.
1: Ja.
0: Hoe oud is hij? Nou, ik weet het niet. Weet niemand. Mm. Maar moet echt een beetje een goede hand naast. Ik dacht misschien koning Willem-Alexander. Is dat niet leuk?
1: Nee,
0: om je nog te denken.
1: Even een baan.
0: Nou,
1: niet.
0: Ja, maar ja, goed. Dat even leuk erbij ernaast. Voor in de tijd dat je Sint er is. Dichter bij het volk kun je niet staan, hè? Dan kan hij de keer zien ook Willem-Alexander.
1: Ja, dat kan niet. Want dan moet hij vanaf wanneer Sinterklaas, vanaf 6 december weer naar Spanje. En de koning moet gewoon hier zijn.
0: Ja, maar de adviseur blijft toch ook gewoon hier?
1: Wel? Jawel, die blijft hier.
0: Het is gewoon maar tijdelijk.
1: Maar dat weet je niet hoe Sinterklaas is. Als hij zegt, het bevalt me, koning, je gaat mee naar Spanje.
0: Oh ja, dat is gevaarlijk, dat is gevaarlijk. Ik dacht ook nog, Sven Kokkelman, dacht ik ook nog.
1: Sven.
0: Misschien een goede adviseur. Ja, ik dacht ineens Sven Kokkelman, leuk adviseur.
1: Een leuke vent.
0: Of Gerard Joling.
1: Nou, buurman is dat, hè, Sven.
0: Gerard Joling.
1: Gerard Joling.
0: Ook nog leuk. Hallo, lieve kinderen, wat leuk jullie er zijn.
1: Ja.
0: Dat hij zegt, nou, zo moet je dat een beetje zeggen, Sinterklaas, zegt hij dan.
1: Leuk.
0: Ik krijg ook nog een leuk bericht van Marieke. Hallo, Marieke, hallo.
2: Goedenavond.
0: Wie zou jij een goede adviseur vinden voor Sinterklaas?
2: Moet ik ook de redenen noemen?
0: Ja, mag.
2: Nou, slim, gevoel voor humor, oud genoeg.
0: Verstandig.
2: Ja, verstandig, inderdaad. En hij weet van ontzettend veel ervan af wat Sinterklaas allemaal verwacht van een adviseur.
0: Oké.
2: Gedachtspel eigenlijk.
0: En aan wie denk je dan?
2: Jeroen Lachhouwers.
1: Ik ken het niet.
0: Dat is jammer. Het bouwde zo fantastisch voor. Ja, je bedoelt Jeroen Latijnhouwers, bedoel je?
2: Latijn.
0: Oh, Latijnhouwers, ja, dat is leuk. Nou, ladies and gentlemen, we've got him. We've got him, denk ik. Dat zou super leuk.
2: Latijnhouwers.
0: Dankjewel voor je suggestie, Marika. Gaat de kluis in, Jeroen Latijnhouwers. Ja,
1: waarom was dat?

0: Joe en It's My Life. Guido Kuijn hoor je na het nieuws van 7 uur. En Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved? Komt eraan.
1: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïne-shakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner. Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com. En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
8: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar LOE.nl. LOE, erkend online leren.
7: Prijzenparade, de beste Siemens deals, nu bij Keukeloods.
9: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
10: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
9: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
11: Bij Terstal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf €19.
12: Terstal. Maak elk moment mooi.
13: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
14: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Een mega actie voor een mega lach bij Trek Pleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
18: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
20: De beste plek voor jou, NVM.
21: De prijs

0: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
1: De Beter Pick-a-Bellies.
2: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfum.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
1: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
0: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
1: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
0: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.

0: en muziek van Barry White en ook Bob Marley. Na het nieuws van 7 uur krijg je van Rebecca Looijen.
1: Goedenavond. Het probleem met ons stroomnet wordt steeds groter. De komende jaren kunnen honderdduizenden nieuwbouwwoningen geen stroomaansluiting meer krijgen, omdat er geen plek meer is. Het stroomnet in ons land zit al langer overvol. De afgelopen maanden zijn er ook nog eens meer aanvragen dan ooit gedaan. Alle passagiers die gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland zijn inmiddels weer terug in ons land. De laatste 4 kwamen vandaag terug. Alarmdienst Eurocross is wel nog bezig met het terughalen van de 5 mensen die bij het ongeluk om het leven kwamen. Ook dat zal nu niet lang meer duren. Het COA moet de asielnoodopvang in Epe binnen 6 weken sluiten. Anders moet het per dag ruim €60.000 betalen. De gemeente houdt nu vast aan die dwangsom en stopt ook met het voorbereiden van een normale opvang, zolang de afspraken niet worden nagekomen. De noodopvang moest eigenlijk in maart al dicht, maar het COA kon toen geen andere plek vinden. En als je zo nog gaat koken, dan is de kans denk ik klein dat je mieren op de ingrediëntenlijst hebt staan. Maar in Zuid-Korea werden die wel gebruikt. Een chef-kok serveerde daar jarenlang sorbetijs met gedroogde mieren. Dat deed hij niet stiekem, mensen wisten gewoon wat ze bestelden. Alleen officieel mag dat daar helemaal niet. Want mieren staan in Zuid-Korea op een lijst van insecten die verboden zijn om te eten. De kok krijgt er een boete van ruim €6.000 voor. Het weer dan nog van buienradar. Vanavond blijft het regenen en het koelt af tot een graad of 12. Morgen begint wisselvallig, maar 's middags is het zonnig en dan wordt het maximaal 18 graden.
0: Dan nog het showverkeer op Flitsmeister. 1 file die eruit springt vanavond op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Schravendeel. Kapotte vrachtauto zorgt ervoor dat de rechte rijstrook dicht is. Een vertraging dan nu 17 minuten is.
2: Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: Lekker lijstje aan hits uit de 70s, 80s en 90s. Van Soul Sister zometeen ook Crowded House komt eraan. Maar eerst Bob Marley.

Floyd. Let the music play bij Joe. Met zo'n Soul Sister. Goedenavond, het is Guido hier op je donderdag 17 september. En dat betekent natuurlijk dat de kruiddoten alweer te koop zijn. De tuincentra weer bomvol staan met de kerstcollectie. Ja, en ik zie dus nu elke week zo'n Instagram-account. Waarop ze elk weekend zeggen hoeveel weekenden het nog is tot kerst. Ja, eerst had ik daar een beetje moeite mee, maar inmiddels

Dit is Joe, goedenavond. Hé, hey, wees eens eerlijk, hè. Hoe vaak heb jij je ingeschreven voor een sportles, maar besluit je op het laatste moment om toch niet te gaan? En lekker met je dikke billen op de bank te blijven zitten. Nou, dat gebeurt nog best wel vaak. Uit onderzoek blijkt dat zo'n 30% van de mensen dit wel eens doet. Maar ja, daarmee zorg je er ook voor dat iemand anders ook met zijn dikke billen op de bank zit. Terwijl hij eigenlijk had willen sporten. Maar ja, de les was vol, dus ja, dan ga ik maar een beetje chips lopen vreten. En dan op die bank zien ze dat het toch wel een plekje was. Ja, ze worden wel allemaal dik.

0: Adventures of Stevie V en Dirty Cash, Money Talks bij Joe. Het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. Zometeen Duran Duran en ook ABBA komt eraan. En nog jouw kans op het Joe prijzenpakket en een gratis dagje erop uit. We spelen zo een nieuwe ronde van Minute to Win It. 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. Ik ga ze aan je omschrijven, dus ik hoop dat wij een goed team zijn. Maar dat gaan we nu testen. Ik ga nu een begrip aan jou omschrijven. En als jij het goede begrip instuurt via een berichtje in de app van Joe, dan maak je kans om mee te doen. Dus luister en huiver. Oh, dit is... dit is te doen. Dit is een plek waar James Bond vaak kwam. Je zet er geld in door middel van fiches. Je kunt daar pokeren, je kunt er naar de roulette, je kunt er naar de... Nou ja, je kan er dobbelspellen, ze hebben er van alles. Je kan er veel geld winnen, maar vooral veel geld verliezen. Want ja, anders bestaan ze niet. Welk begrip zoek ik? Stuur het in via een bericht in de app van Joe. En misschien doe je zo meteen mee met Minute to Win It.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: is cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: alweer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
5: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: beren op de weg? Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours, de Amerika- en Canada-specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Dit is Yo 70s. 80s. 90s.

0: Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zo'n propaganda, Jewel Eye to Eye.
1: Minute to win it.
0: 1 minuut de tijd, 5 begrippen. En als het lukt, win je mooie prijzen. En misschien is dat vanavond wel allemaal voor Alex. Hallo Alex.
2: Een hele goede avond.
0: Goedenavond. Je zat al in een spelletje.
2: Ja, ik weet. Was dat al in een spelletje? We waren Monopoly aan het spelen met z'n tweeën.
0: En wie is we?
2: We. Mijn zoon en ik.
0: Oh spannend. Ja. Hoe oud is jouw zoon?
2: Mijn zoon is 7.
0: 7? En jij bent 59?
2: Ik ben 59.
0: Het voelt een beetje oneerlijk, maar hoe verloopt het spel?
2: Hij is aan het winnen.
0: Niet? Meen je niet?
2: Ja, zeker.
0: Even tussen jou. Maar je laat hem nu niet winnen, toch? Je doet wel echt je best.
2: Nou, ik doe zeker ook mijn best. Ah. Maar hij is de bank. Dus of dat altijd goed gaat, dat is dan maar de vraag.
0: Dus als hij geld tekort komt, dan leeft hij het gewoon bij zichzelf.
2: Precies. Ja, zo gaat dat, hè.
0: Ja, dat is wel de manier om Monopoly te winnen van je eigen vader.
2: Ja.
0: Ach, wat
2: precies.
0: Leuk, Alex. Ik hoop dat het je in Minute to Win It beter vergaat. Dat wij samen gaan winnen. Want in Minute to Win It moet je 5 begrippen raden binnen 1 minuut. Ik ga ze voor je omschrijven. En als het je lukt om ze alle 5 te raden, win je het Joe prijzenpakket. En een dagje erop uit van leukstetickets.nl. Het is wel belangrijk om te weten dat er een strenge jury meekijkt. Die kijkt vooral naar mij. Dus als ik ga vertalen, rijmen, dingen voorzeggen, nou, je kent het allemaal wel, dan hoor je dit. En dat betekent dat ik een ander begrip moet omschrijven, net zo lang totdat we 5 hebben binnen die minuut. Vandaar gaat het om.
2: Oké. Okay.
0: Heel fijn, Alex. Daar gaan we. 3, 2, 1. Dit is waar de Tweede Kamer is. Zo noem je die omgeving, zeg maar. Niet Den Haag, maar in Den Haag heb je het... Niet buiten, maar...
2: Binnenhof.
0: Ja. En dit is een plek op de wereld. Dit is ergens op de oceaan, ergens bij tropische gebieden. Atlantische Oceaan of zo.
2: Hawaii?
0: Je klopt, maar dit is een plek waar heel veel schepen en vliegtuigen zouden verdwijnen. Het is ook een bepaald figuur. Dus het is
2: een driehoek.
0: Ja. Maar welke driehoek?
2: Bermuda-driehoek.
0: Ja, super. Dit is een wielerwedstrijd. Eigenlijk de grootste en bekendste ter wereld. Het is in het land onder België.
2: Ja, Frankrijk. Ja. De Tour de France.
0: Ja, dit is een bekend iemand die is getrouwd met Jay-Z. Sommige mensen vinden de knapste vrouw ter wereld.
2: Lopez.
0: Eigenlijk die ander. Net die andere kant op denken.
2: Geen idee.
0: Nee, ja. Ja, echt, dat wij nu nat moeten gaan op Kim Kardashian. Mijn billen mee af. Dat vind ik echt wat erg, zeg. Alex.
2: Ja, heel erg.
0: Ja, had je het geweten als ik nog iets anders had gezegd?
2: Ja, misschien wel. Maar met die billen, dan had ik het wel geweten.
0: Die billen, ja, die kwamen later pas. Ja. Ach, helaas. Ik hoop dat het tijd nog een keer bij Monopoly dat je dat wint, Alex. Hele mooie avond.
2: Helemaal goed. Oké, zeg, fijne avond.

0: weet ik veel ook. Ja, dit doet me zo eraan denken dat als ik Formule 1 zit te kijken en mijn vriendin zit naast me en dat ze vraagt, coureur, hè? Hoe heet zijn vriendin? Ja, weet ik veel. Hij is gewoon coureur. En zo had ik net dus tijdens Minute to Win It, waarin Alex probeerde om binnen 1 minuut 5 begrippen te raden die ik omschreef, het begrip Kim Kardashian te omschrijven. En ik zat helemaal in de paniek. Want ja, je moet binnen 1 minuut die 5 begrippen omschrijven. Ik zag de klok aftikken, die jury al boze kijken. Toen heb ik gezegd, Kim Kardashian, die gaat met Jay-Z. Maar daar ben ik duidelijk op verbeterd in de app van Joe. Er zijn wel echt 100 berichten binnengekomen. Kim Kardashian, die gaat met Kanye West. Of ging, was, ja, weet ik veel. En Beyoncé, wacht even, ik ga dit nu nog 1 keer opzoeken. Hoe zal het nou? Jay-Z, met wie gaat hij nou?
1: Beyoncé.
0: Beyoncé.
1: Ja.
0: En?
1: En Kim Kardashian was met Kanye West.
0: En Kim Kardashian, die was met Kanye West. Hebben we nu alles compleet of moeten we nog? Ze gaan nu met Lewis Hamilton? Nu met Lewis Hamilton. En met wie gaat Anne Nushin dan? Of Enzo Knol, weten we dat al? Nou, we zoeken het allemaal uit. We komen erbij op terug als we het weten. Goed? Er is Simply Red bij Joe.

0: Toto met Africa, ook Bengals komen eraan met Manic Monday. En nog jouw favoriete liedje uit 1996. Er staan nu twee liedjes voor je klaar in de app van Joe. Stemmen op jouw favoriet kan vanaf nu. Hoor je het liedje met de meeste stemmen? Misschien wel straks. Of nou ja, die hoor je zo meteen sowieso. Ik loop echt te rommelen.
1: Je loopt vast.
0: Het is echt vreselijk. Ik heb net gezegd dat Kanye West, die is niet met Beyoncé. Ik heb echt relaties. Ja, we hebben het gehad hier over relaties van bekende mensen. Ik ben echt helemaal de weg kwijt.
1: Nou, ik gelukkig niet.
0: Nee, gelukkig niet. En daarom hebben we jou voor het nieuws. Want ja, anders met mij zou het misgaan. Wat zit er zo in het nieuws?
1: Nou, in Amersfoort moet een kinderdagverblijf per direct dicht. En ik vertel je zo waarom.
0: Duidelijk. Gewoon ja, lekker. Toch? Super.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
7: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
8: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
10: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
9: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
10: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
9: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
11: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
12: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
13: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
14: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Groots assortiment wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
19: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk...

0: perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien
7: uit.
6: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier, als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met Vind.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
13: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
12: Nu bij Dirk, Caesar of Shiba. Diverse varianten, 99 cent.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo, speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Dit is Joe. Met muziek van Toto, Africa. Na het nieuws van 8 uur krijg je van Rebecca Looijen.
18: Goedenavond. In Amersfoort is een kinderdagverblijf per direct gesloten. Dat komt omdat ze daar al maandenlang last hadden van een muizenplaag. Medewerkers probeerden er van alles aan te doen. Er werd elke dag flink schoongemaakt, maar toch bleven de muizen maar terugkomen. Ondertussen zorgt de sluiting voor problemen bij ouders in Amersfoort. Want 225 kinderen hebben nu geen opvangplek meer. Het probleem met ons stroomnet wordt steeds groter. De komende jaren kunnen honderdduizenden nieuwbouwwoningen geen stroomaansluiting meer krijgen, omdat er geen plek meer is. Het stroomnet in ons land zit al langer overvol. De afgelopen maanden zijn er ook nog eens meer aanvragen dan ooit gedaan. Het blijft maar rommelen rond het Eurovisie Songfestival, want ook Ierland heeft besloten om volgend jaar weer niet mee te doen. Vorig jaar bleven ze ook al thuis, omdat ze het er niet mee eens zijn dat Israël op het podium staat. Ook wij doen vooralsnog niet mee. Omroep Avro Tros heeft zich teruggetrokken, maar het kan nog zijn dat een andere omroep het stokje overneemt. En dan nog sportvoetbal, want vanavond begint NEC aan hun eerste wedstrijd in de Europa League. Ze spelen in Turijn tegen Juventus. Sportverslaggever Riepke Bakker vertelt wat je daarvan kan verwachten.
19: Juventus kroonde zich 2 keer tot de beste club van Europa en werd 37 keer landskampioen. Maar het is niet meer de grote club van weleer. Vorig seizoen eindigde de Juventus als 6e in de Italiaanse Serie A. En nu staan ze 8e. Dat biedt kansen voor NEC.
18: De wedstrijd begint over een uurtje. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond blijft het regenen en het koelt af tot een graad of 12. Morgen begint wisselvallig, maar 's middags is het zonnig en dan maximaal 18 graden.
17: Dan nog het Joverkeer door Flitsmeister. File op de A6, Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug is eerder vanavond een flink ongeval gebeurd. Ik zit te kijken naar de foto hier, wat er is gebeurd. Een auto ondersteboven op de vluchtstrook. Gelukkig is die auto inmiddels weg. Alles is opgeruimd, dus de weg is weer vrij. Mijn vertraging is nu nog 14 minuten.
20: Dit is Joe met Guido Kuijn.
17: En ik wens je een lekkere avond vol met doorrijden en hits uit de 70s, 80s en 90s. Van Joe met zometeen Boston, ook Bengals. Eerst Toto, Africa.

0: Bengals, Manic Monday bij Joe. Met zo nog Boston, More Than a Feeling. Het is 17 september 2026 en een dag met slecht nieuws voor wie de komende weken met de auto richting de Maasvlakte moet. Want op de Suurhofbrug zijn woensdag scheuren ontdekt, waardoor twee rijstroken zijn afgesloten. Het verkeer wordt voorlopig over de vluchtstrook geleid en dat kan zo'n 20 minuten tot een half uur extra reistijd opleveren. En alsof dat nog niet erg genoeg is, werd vandaag bekend dat Rijkswaterstaat verwacht dat het wel 4 tot 8 weken kan duren voordat het is gerepareerd. Oftewel, je moet wat extra reistijd incalculeren voortaan als je naar de Maasvlakte moet. Ja, en verder vandaag nieuws waaruit blijkt dat wij Nederlanders toch wel een beetje een arrogant volkje zijn. We zijn goed in dat vingertje wijzen naar anderen. En dat blijkt helemaal bij het ding waar Nederland natuurlijk onbekend staat. Wiet. Nee, fietsen. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 93% van de Nederlanders zichzelf veiliger vindt fietsen dan andere fietsers. En vooral het gedrag van anderen zorgt voor irritatie. Zeker nu het fietspad steeds drukker wordt met e-bikes, fatbikes en van die elektrische bakfietsen met 12 kinderen erin. En dan denk ik van ja, we zien bij anderen vaak precies het gedrag waar we onszelf ook schuldig aan maken. Want ja, dan rijdt een ander door rood. En dan denk je, oh, dat kan niet. 2 minuten later, doe je het gewoon zelf.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Maar groen licht of rood licht, je kan altijd de app van Joe openen. En vooral nu, want daar staan 2 liedjes voor je klaar uit de top 40 van vandaag. 17 september, maar dan in 1996. En aan jou de vraag, welke van de twee wil je liever horen op Joe? Want ik ga er maar 1 van de 2 draaien. En dat wordt of Rob de Nijs met Bangerhart.

0: how bizarre.
1: Laat of je meer zien in Rottenijs, Bangerhart of OMC met How Bizarre. Open de app van Joe op de homepagina. Tik je op jouw favoriet. Hoor je liedje met de meeste stem over 7 minuten. Naar Nick Kershaw, The Riddle. Direct naar Boston, More Than a Feeling.

0: plaat.
1: Die had je ook nog.
2: En we waren ons muzikaal gezien even in het jaar 1996. En gewoonlijk vertel ik je dan op dit moment wat er begon in zo'n jaar. Maar vandaag vertel ik je wat er eindigde in 1996. En het is misschien moeilijk te geloven, maar het was The Fresh Prince of Bel-Air.

eindigde in 1996 al, is daarna nog wel tot in den treuren herhaald hoor. Waarschijnlijk als je nu een willekeurige comedyzender aanzet, dan kan je het nog steeds zien. Een paar jaar geleden is er zelfs een nieuwe versie van uitgekomen met andere acteurs, helemaal op z'n Hollywoods. Maar gratis tip van mij, houd lekker bij het origineel, want die is veel beter. In Rudolf 40, vandaag 17 september, maar dan in 1996, stond Rob de Nijs met Banger Hart.

0: En jij mocht het zeggen. Welke van deze twee liedjes wil je liever van begin tot eind horen hier vanavond op Joe? Er is veelvuldige stem vanavond. En het is ook duidelijk. 67% van de stemmen ging vanavond naar onze eigen Rob de Nijs.
1: Oh ja, die had je ook nog.

0: De winnaar van Oh Ja, die had je ook nog voor vandaag. Rob de Nijs en Banger Hart bij Joe. Maandag een nieuwe editie van Oh Ja, die had je ook nog. Dan de keuze uit twee liedjes uit 1991. En zometeen bij Joe, Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. En ook Aha.
1: Jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze supervoordelig op kozijnshop.nl.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Ook nieuwe kozijnen nodig? Breek je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
7: Kozijnshop. Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
2: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
7: Smint.

0: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
0: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
4: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor €10 en kans op een avondje uit te waarde van 50

0: Skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bij.

Vanessa Williams en Save the Best for Last bij Joe. Goedenavond. Het is Guido hier met straks Queen en Breakthrough. Maar eerst wil ik het even hebben over familiebedrijven. Ja, hebben we er natuurlijk duizenden van in Nederland. En met veel van die bedrijven gaat het ook goed. En dat is niet voor niks, want met familie samenwerken, dat kan natuurlijk heel handig zijn. Want je voelt elkaar feilloos aan en dat kan ook nog eens heel gezellig zijn. Merkten we ook bij de Bee Gees, ook een soort familiebedrijfje. Die slaagden erin met drie broers. Ook de gebroeders Hanson, ken je van Bab. Die waren met z'n drieën, ik noem een Oasis. Maar bij The Verve's was het wel druk hoor. Die waren met z'n vijven. Heb je al een hele grote kleedkamer nodig.

Ja, er is dus een hele bekende artiest die heeft ooit nee gezegd tegen de vraag: wil jij de nieuwe Freddie Mercury worden? Freddie was natuurlijk overleden en uiteindelijk zijn ze bij Queen toch op zoek gegaan naar een nieuwe leadzanger. En ze kwamen uiteindelijk uit bij Robbie Williams. Die kreeg op een gegeven moment de vraag: zou jij dat niet willen doen? Je bent nu klaar bij Take That? Kom lekker bij ons. En hij heeft gewoon nee gezegd, want 1. Hij durfde niet in de voetsporen van Freddie Mercury te treden. Ja, kan ik me ook wel voorstellen, want ja, die zijn niet te vullen, die schoenen. En ja, hij was net klaar bij Take That. Hij ging net solo en hij dacht: ja, weet je wat? Ik heb het eigenlijk ook helemaal niet nodig. En dat heeft hij nog steeds niet. Ik denk dat hij er geen seconde spijt van heeft gehad. Want hij verkoopt gewoon zelf stadions uit. Robbie, She's the One, hoor je nu bij Joe.

0: Brian Ferry. Let's Stick Together bij Joe met het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. Zometeen Brian Adams, ook Status Quo en de Jacksons met Can You Feel It. En het nieuws krijgen zo van Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. Ik heb zometeen een belangrijk advies waardoor ook jouw terugrit naar huis straks een stuk veiliger wordt.
0: Mijn terugrit?
1: Ja.
0: Maar ik ben al zo'n veilige chauffeur.
1: Ja, zometeen nog veiliger.
0: Spannend.

0: better do the do.
1: Leveren vuurwerken.nl.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
10: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
11: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
12: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
13: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
14: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
15: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints? Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
16: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
17: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
16: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
18: Trappen, trappen, ja, daar ga je. Klop, klop, klop.
19: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
20: Ben jij er klaar voor? Voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada. Maar zie je beren op de weg?
21: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika- en Canada-specialist. Check deyogatours.nl voor jouw reis op maat.
22: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
23: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe!
1: Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
10: Met Status Quo en ook de Jacksons, Can You Feel It? Na deals van 9 uur krijg je van Rebecca Looijen.
11: Goedenavond. In de Tweede Kamer zijn de algemene beschouwingen nog altijd bezig. Voor het avondeten kwam partijleider Teunissen van de Partij voor de Dieren als laatste aan het woord. Maar zij werd eerst nog even op de vingers getikt, want ze wilde gaan spreken met een protestjas aan. Maar dat liet de voorzitter niet gebeuren.
12: Ik accepteer het eigenlijk niet in de zaal. De zaal is geen malieveld, het is hier geen protestplek. Dus ik wil u verzoeken u weer om te kleden. Dit doen we gewoon niet in de plenaire zaal.
11: Inmiddels is premier Jette weer aan de beurt. Hij gaat nu reageren op alle voorstellen die partijen hebben ingediend. Dat zijn er in totaal 50. Verschillende ouders in Amersfoort zitten met de handen in het haar, want hun kinderdagverblijf is gesloten vanwege een muizenplaag. De opvang zit in een oud pand en er werd al maanden geprobeerd om de plaag te bestrijden. Er werd elke dag schoongemaakt, maar de muizen bleven maar terugkomen. Dus heeft de GGD besloten dat de locatie voorlopig dicht moet. Ze krijgen nu een week de tijd om het probleem echt op te lossen. Kaasliefhebbers opgelet, want supermarkt Jumbo roept verschillende soorten burrata, ricotta en mozzarella terug. Het gaat om producten van het eigen merk, die zijn mogelijk een tijdje niet gekoeld geweest en dus kan de houdbaarheidsdatum niet gegarandeerd worden. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Als je de kaas terugbrengt naar de winkel, dan krijg je je geld terug. En ook jij hebt het waarschijnlijk geleerd tijdens het rijlessen, je handen op 10 voor 2 houden als je het stuur beetpakt. Nou, die stamregel die blijkt helemaal niet zo veilig te zijn. Volgens deskundigen kan je zo namelijk flink gewond raken als je een ongeluk krijgt. Het heeft allemaal te maken met de airbag die tegenwoordig in je stuur zit. Experts raden aan om voortaan je handen aan de zijkanten te houden, volgens de klok dus op 3:15. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond blijft het regenen. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen begint wisselvallig, maar 's middags is het zonnig en maximaal 18 graden.
13: Dit is Joe met Guido Kuijn.
10: Ja, of je handen op 9:15. Aan het stuur. Die richting gaan we wel op. Met zometeen Bryan Adams.

Bryan Adams, Everything I do it for you bij Joe. Goedenavond, Guido hier. En ik ben een beetje een nachtbraker. Ja, misschien ben je het zelf ook wel. Kijk, ik werk 's avonds, misschien jij ook wel. Of je bent nu onderweg naar je werk om de nachtdienst te doen. En ja, dan lig je 's ochtends wat langer in je bed, want je ritme is verschoven. Maar vinden mensen in jouw omgeving er wat van dat jij dan langer kan uitslapen dan zij? In mijn omgeving wel. Ja, ik word er best vaak op aangesproken. Ja, maar jij kan uitslapen. Ja, maar waar zit je nu dan? Op de bank. En wij niet. En weet je wat ik ook las? Dat nachtbrakers een hoger IQ hebben dan de andere mensen. Dus hop, die zit. The night is my world. Laura Bennigan, self-control.

0: Ja.
1: Ik ruik hem al.
0: Ja, ja, ja, ik ruik het weekend al een beetje. Oh, lekker zeg. Earth and Fire Weekend bij Joe. En wat lijkt het me toch lekker? Om zo de dag voor het weekend iemand met 100 euro het weekend in te sturen. Kan zo meteen in de

0: van Dikhout. Stil in mij bij Joe. Het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. Met zo Billy Joel, Piano Man en ook John Farnham en You're the Voice. En je maakt nog kans op 100 euro. Het is toch lekker hè, op de donderdagavond nog even 100 euro overgemaakt krijgen. En het kan gewoon gebeuren. Die droom kan uitkomen, zometeen. In een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Wil je kans maken op dat geld? Stuur me dan nu via een berichtje in de app van Joe het antwoord op de volgende vraag. Hoe heet de gele, muisachtige Pokémon die het boegbeeld van de serie Pokémon is? Dus hoe heet eigenlijk de meest beroemde gele Pokémon? Stuur dat in via een berichtje in de app van Joe. Maak je direct kans op 100 euro.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
5: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
6: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
3: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman.

0: of doneer.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
8: Langer mee doen is goedkoper.
7: Zeker, kwaliteit rendeert.
9: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
10: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires. Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
15: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
18: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
19: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
20: Dit is Joe.

0: Billy Joel. Piano Man bij Joe. The Tone of Glenn Frey and the heat is on. Nou zeg dat.
1: De 10 voor 10.
0: Kans op 100 euro en wel voor Matthijs vanavond. Hallo Matthijs.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Jij zit in een auto met kakelende dames.
2: Dat is correct.
0: Vertel eens wat er aan de hand is bij je.
2: Ik had vanavond mijn moeder en vriendinnen weggebracht voor een etentje. En die werd ik weer op aan het halen. En tijdens dat ik ze op aan het halen was, kreeg ik de Pikachu-vraag. Ik dacht, nou, dat antwoord weet ik. Dus laat ik dat eens appen voor de grap.
0: Ja, wat leuk dat je dat hebt gedaan. Maar om wat voor dames gaat het? Hoe oud zijn ze inmiddels, je moeder en je vriendin?
2: Oh, mijn moeder en vriendin zijn allemaal 70 plus.
0: 70 plus, al wat leuk. Hebben ze het leuk gehad ook?
2: Ze hebben volgens mij een hele gezellige avond gehad,
0: fijn.
2: Dames. Zeker. Een hele gezellige avond gehad, ja zeker.
0: En het is natuurlijk niet voor niets dat je ze op moest halen. Zijn ze dronken of niet?
2: Nou, dat doe ik geen uitspraak.
0: Oké, heel verstandig, heel verstandig. Het is je moeder, hè? Die moet je wel te vriend houden.
2: Ja, nee, daarom.
0: Ja. Hey, zo meteen kans op 100 euro in de 10 voor 10, Matthijs. Waar gaat het dan op?
2: Ja, super tof. Wat zeg je?
0: Waar gaat het dan op?
2: We gaan weg met de camper. Een paar dagen. Dus dat zou mooi uitkomen voor een lekker extraatje, zeg maar.
0: Ja, leuk. Leuk, maar met je moeder? Ja. Of,
2: Nee, met mijn vrouw samen.
0: Oh, kijk. Oh, gezellig. Heel gezellig. Ja, top, gaan we daar zo meteen voor spelen. Wat extra budget voor tijdens dat mooie 5 dagen campertripje.
2: Ja, dat lijkt me fantastisch.
0: Ik spreek je over...
2: We gaan tot en met dinsdag, ja. Dus dat is inderdaad een lang weekend.
0: Ik spreek je zo.

0: is on bij Joe. Met zometeen nog UB40 en Here I Am, Come and Take Me.
1: De 10 voor 10.
0: Kans op 100 euro voor Matthijs vanavond. Hij is zijn moeder en een vriendin van zijn moeder aan het ophalen bij een restaurant. Die hebben heerlijk gegeten en heerlijk gedronken, daarom rijdt hij. En als hij geld vindt in de 10 voor 10, dan gaat het naar een vijfdaagse reis met de camper. Samen met zijn vrouw naar Olst, vlakbij Deventer. En hij hoopt natuurlijk een mooi bedrag mee te kunnen nemen. Matthijs, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Je krijgt zometeen in de 10 voor 10 10 vragen per goed antwoord 10 euro. Dus sowieso maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, ja. Je kunt niet passen of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik een merk van een camper, noem ook echt een merk van een camper. Doe dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Helemaal goed. Ja, helemaal duidelijk.
0: Heel mooi. Nou, daar gaan we, Matthijs. Vraag 1. Hoe heet de gele, muisachtige Pokémon die het boegbeeld van de serie Pokémon is?
2: Ja, Pikachu.
0: Pikachu is goed. Je staat op een tientje. Had je dat meegekregen van die verslaggever die van niks wist?
2: Nee, dat had ik niet meegekregen.
0: Oh, heel grappig. Van de NOS. Even tussendoor. Moet je even luisteren.
3: Je ziet dus een Pokémon, een geel poppetje.
4: Ja,
3: met
4: Pikachu.
3: Een, hè?
4: Dat is Pikachu.
3: Oh, dat is Pikachu. Oh, Pikachu.
4: Ja.
3: Nou, kende ik niet.
0: Kende ik niet, heel bijzonder.
2: Dat kan ik niet. Dat is gelukkig ooit. Niet het meest bekende Pokémon ooit, maakt uit.
0: Nou goed, gelukkig kende jij hem wel en jij staat op 10 euro. We gaan naar vraag 2. Yes. In welk jaar zette de eerste mens voet op de maan?
2: 1969.
0: Ja, dat is goed. 20 euro. Vraag 3. Van welke band is de Joe hit Here I Am, Come and Take Me?
2: Van de Backstreet Boys.
0: Nee, hele goede gok, maar ik zocht naar UB40. Ah. Je blijft staan op 20 euro en UB40 ga je zo horen, hoor. Dus dan vergeet je het nooit meer.
2: Ja.
0: We gaan naar vraag 4. Wie bedacht de relativiteitstheorie?
2: Einstein.
0: Goed, 30 euro. Vraag 5. Hoe noemen we een vrouwelijke hond?
2: Dave.
0: 40 euro. Vraag 6. Wat is de hoofdstad van Zuid-Korea?
2: Seoul.
0: Ja. Zo, ik hoorde de paniek in je stem, maar je hebt het gewoon goed.
2: Ja, nee,
0: 50 euro. Heel goed. Vraag 7. Wat is de hoogste zangstem in een standaard koor?
2: Een sopraan.
0: 60 euro, Matthijs, je gaat lekker. Vraag 8. Hoe noem je de Spaanse koude tomatensoep?
2: Tomatensoep.
0: Ja, maar in Spanje niet. Daar noemen ze het gazpacho.
2: Ah, shit, ja.
0: Je blijft staan op 60 euro. Vraag 9. Hoeveel velden heeft een schaakbord?
2: 64.
0: 70 euro. Laatste vraag, Matthijs. Hoe heet het bekende Nederlandse pretpark bij Kaatsheuvel?
2: De Efteling.
0: Ja!
2: Oh, ja, zeker wel.
0: Kijk, ja, zeker wel, Matthijs.
2: Ja.
0: Lekkere ronde, man. Goed gedaan.
2: Nou, lekker, man.
0: 80 euro mag ik naar je overmaken.
2: Nou, dat vind ik best prima.
0: Dat is een hele goede score. Echt heel goed gedaan. En alvast heel veel plezier met je vrouw in de camper.
2: Ja, super, dankjewel. En jij een hele fijne uitzending en een hele fijne avond.
0: Nou, lief van je, dankjewel. Hoi, hoi.
2: Ja, hoi.
0: Maandag een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Weer kans op 100 euro. En dan hoop ik toch dat het net zo lekker gaat als vanavond. Zorg ervoor dat je de app van Joe hebt gedownload. Maandag iets voor 9:30 krijg je de vraag van de dag. En met het antwoord daarop geef je je op. En dit is UB40. Here I am bij Joe.

0: Here I Am, Come and Take Me bij Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Straks Aretha Franklin met Think. Ook Mr. Big to Be With You en Madonna La Isla Bonita.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Hey Raymond!
5: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
3: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
4: Hey Raymond!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.

0: regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Zijn we klaar?
3: QuickFit en weer verder.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: Zo.
7: Wat een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
17: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
16: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Jojo.
20: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken... en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur- en keukenspecialist.
21: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
20: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
22: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
22: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
22: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
23: Het nieuws van 10 uur.
24: Goedenavond.
0: De algemene beschouwingen zitten erop. Premier Jette heeft de Kamer bedankt voor het inhoudelijke debat en voor de humor. Maar de vraag blijft nog wel hoe het kabinet gaat samenwerken om de begroting er doorheen te krijgen. Daar stond Jette ook nog even bij stil in zijn slotwoord.
7: Hier staat een kabinet dat vol trots een miljoenennota heeft gepresenteerd met een hele hoop ambities om de stilstand op grote thema's te doorbreken. Maar we hebben ook de samenwerking en de steun van andere partijen nodig om dat de komende jaren mogelijk te kunnen maken.
0: Dat betekent trouwens nog niet dat de politici naar huis mogen. Er wordt nu eerst nog gestemd op alle 50 moties die zijn ingediend. Een KLM-vliegtuig uit Amsterdam is vanavond boven de Atlantische Oceaan weer omgekeerd. Aan boord was er een powerbank in brand gevlogen. Daarbij is niemand gewond geraakt, dat meldt RTL Nieuws. De bemanning heeft het brandje weten te blussen. Het vliegtuig kwam rond 8:30 weer veilig terug op Schiphol. Het was eigenlijk onderweg naar Curaçao. De reizigers worden omgeboekt. Alle passagiers die gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland zijn inmiddels weer terug in ons land. De laatste 4 kwamen vandaag terug. Alarmdienst Eurocross is wel nog bezig met het terughalen van de 5 mensen die bij het ongeluk om het leven kwamen. Ook dat zal nu niet lang meer duren. En kaasliefhebbers, opgelet, want supermarkt Jumbo roept verschillende soorten burrata, ricotta en mozzarella terug. Het gaat om producten van het eigen merk. Die zijn mogelijk een tijdje niet gekoeld geweest en dus kan de houdbaarheidsdatum niet gegarandeerd worden. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Als je de kaas terugbrengt naar de winkel, dan krijg je je geld terug. Het weer dan nog van Buienradar. Vannacht af en toe wat regen en het koelt af tot een graad of 12. Morgen begint wisselvallig, maar 's middags is het zonnig en maximaal 18 graden.
20: Dit is Joe.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
6: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
7: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Bouw of verbouwplannen? Jan Groen Tegels. Van 3D-ontwerp tot leggen van de tegelvloer. Wat een service. jangroentegels.nl.
11: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil. Wel zo makkelijk toch? Electroworld. Draait om jou.
12: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf €19.
13: Ter Stal. Maak elk moment mooi.
11: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
16: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven. Minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
17: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe! Nou, hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze supervoordelig op kozijnshop.nl.
3: Kozijnshop. Uit eten of een avond uit. Waarom kiezen als je het all-inclusive kan beleven bij Preston Palace? Boek snel op prestonpalace.nl.
2: Ook nieuwe kozijnen nodig? Bereken direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.

0: op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen?
3: Drakentemmen in het Verre Oosten?
4: Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
7: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
5: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
11: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
11: Bestel de nieuwe EasyToys adventskalender. EasyToys.nl.
13: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
14: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
15: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
16: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
13: Nu bij Dirk, Daily Chef gevulde verse pasta, 1,99.

grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO. Prijzenslag.

0: Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In Opheusden in Gelderland is vanavond een anti-asielprotest uit de hand gelopen. Volgens de politie werd de sfeer steeds grimmiger. Er werd met spullen gegooid en er werd ook zwaar vuurwerk afgestoken. Uiteindelijk heeft de ME ingegrepen. In de gemeente werd vanavond vergaderd over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Op de Noordzee is een verlaten zeilschip gevonden. Dat meldt de streekomroep van de Waddeneilanden. Het schip dreef op 30 kilometer van Schiermonnikoog. Er is in het water gezocht naar opvarenden, maar die zijn niet gevonden. Eerder vandaag werd er op de Waddenzee ook al gezocht naar een vermiste zeilboot. Het is niet duidelijk of dit hem is. In Zweden zijn zeker 7 mensen gewond geraakt door een incident op een militair oefenterrein. 5 van hen liggen op de intensive care, maar ze zijn wel buiten levensgevaar. Het is niet duidelijk wat er precies is misgegaan. De hulpdiensten zouden zijn ingeschakeld na een melding van een explosie. En sommige slachtoffers zijn gewond geraakt door granaatscherven. En de Italianen hebben een slimme truc bedacht om goedkoper auto te rijden. Ze nemen steeds vaker een Pools kenteken. Want zo besparen ze dan op de wegenbelasting en de autoverzekering. Al zeker 70.000 auto's in Italië hebben nu een Pools kenteken. En de helft daarvan vind je in de stad Napels. De Italiaanse regering is er minder blij mee. Die gaat nu extra controleren. Het weer dan nog van Buienradar. Vannacht af en toe wat regen en het koelt af tot een graad of 12. Morgen begint wisselvallig, maar 's middags is het zonnig en dan maximaal 18 graden.
0: Dit is Joe.

0: als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo. Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank.

0: Odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat.

0: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
6: Echt lekker.
5: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
7: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze super voordelig op kozijnshop.nl.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
7: Ook nieuwe kozijnen nodig? Breek je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Smint.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
10: Smint.
13: Boost yourself. Dit is Joe 70's.

0: sokken. La, boeken. Billy, dat moet sneller.
1: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
6: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
7: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
6: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo. Uit eten of een avond uit. Waarom kiezen als je het all-inclusive kan beleven bij Preston Palace? Boek snel op prestonpalace.nl.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
14: Dit is jouw. Het nieuws van 12 uur.
15: Goedenacht. Bij het protest op de Dam zijn bijna 60 mensen opgepakt. Er was een manifestatie voor Israël aan de gang. Die werd verstoord door pro-Palestina-demonstranten. 13 mensen zitten nog vast, onder meer voor openlijke geweldpleging. Het grootste deel is alweer vrij. Zij werden opgepakt omdat ze demonstreerden op een plek waar dat niet mocht. Ook bij een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Opheusden zijn mensen aangehouden. Het is nog niet bekend hoeveel. Er kwamen zo'n 100 mensen op het protest af tot de sfeer omsloeg. De ME werd ingezet om de rust terug te laten keren. Door de rellen konden raadsleden het gemeentehuis niet uit. In de gemeente Heumen, waar Over Asselt onder valt, heeft de gemeenteraad voor het eerst sinds de schietpartij begin deze maand vergaderd. De burgemeester deed een oproep aan het kabinet om de zware criminaliteit aan te pakken. Hij vindt het geen lokaal, maar een landelijk probleem. En NEC kijkt niet met veel plezier terug op een eerste wedstrijd in de Europa League. Ze werden met 5-0 afgedroogd door Juventus. En alsof het nog niet genoeg was, viel linksbuiten Clement Bisschoff ook nog uit met een hamstringblessure. Zondag hoopt NEC weer wat goede moed op te doen. Dan spelen ze in de Eredivisie tegen Go Ahead Eagles. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Dit is Joe.

0: van 1 uur.
1: Goedenacht. Op de Noordzee, zo'n 30 kilometer boven Schiermonnikoog, is een omgeslagen zeilschip gevonden, melden lokale media. Een zoektocht naar opvarenden heeft niks opgeleverd. Eerder op de dag werd op de Waddenzee gezocht naar een vermist zeilschip. Het is niet bekend of dat om dit schip gaat. Bij de algemene beschouwingen is gestemd over maar liefst 50 moties. De Tweede Kamer wil onder meer dat de btw-verhoging voor luiers van tafel gaat, dat er een veiligheidsinstituut voor AI komt en er moet een plan komen om te besparen op ambtenaren die met datzelfde AI efficiënter moeten gaan werken. In Frankrijk is een politieagent opgepakt die wordt verdacht van het plannen van een terroristische aanslag, melden Franse media. Hij zou extreemrechts gedachtegoed aanhangen en zelf wapens hebben gemaakt. De agent werd in augustus al opgepakt en zit nog steeds vast. En de allerlaatste aflevering van het programma Kassa wordt gepresenteerd door Felix Meurders. Hij presenteerde het programma van 1989 tot 2010. Amber Kortzorg, die het normaal presenteert, gaat met zwangerschapsverlof. Vandaag werd bekend dat Kassa kans maakt op de televisiering. Kassa gaat stoppen door bezuinigingen bij de NPO. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 2 uur. Goedenacht. Bij het AZC-protest in Opheusden in Gelderland zijn zeker 10 mensen opgepakt. Het protest verliep grimmig, er werd zwaar vuurwerk afgestoken en de politie werd bekogeld. De ME moest eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Door de onrust konden raadsleden het gemeentehuis niet uit. De BBB is toch bereid om verder te praten met het kabinet om samen te werken, ondanks dat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Premier Jette maakt eruit op dat praten met de BBB niet meer nodig is. De BBB is een belangrijke speler om over rechts te gaan. Ze hebben 11 zetels in de Eerste Kamer. Een kinderdagverblijf in Amersfoort moet sluiten omdat ze al 3 maanden last hebben van een muizenplaag, meldt het AD. Ondanks het vele schrobben van medewerkers blijven ze terugkomen, dus de GGD en de gemeente vinden het niet langer verantwoord. 225 kinderen kunnen voorlopig niet meer naar de opvang. En een student is naar de Raad van State gestapt omdat hij het niet eens was met het cijfer voor zijn scriptie. Hij zou eigenlijk een 9 krijgen, maar omdat hij zijn scriptie te laat inleverde, kreeg hij een 8. De Raad van State gaf de student gelijk. Het was niet duidelijk wat de gevolgen waren voor het te laat inleveren van zijn scriptie. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Joe.